0: jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuther wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Very, very, very much. Thank you.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: Yaggity-yag, yaggity-yag.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Listen again.
1: Radio A en Hunze. 12 Hunebedden, 1 geluid.

Direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Oké. Dit nummer is een protestsong. Het gaat over de hoorstige wereld waarin we leven op dit moment. Het heet gehaktbal met rode kool.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: Agda en de Munnik. En de kapitein, deel 2.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 10 minuten over 9, een hele goede morgen. En dan is het alweer vrijdag. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Dennis Hendricks in ons terugblik op de Drentse Doezens. En Paul de Leeuw en Allerliefste, die zitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je My Time with History, maar eerst 3 A's, los vast.

0: 85 hadden de dames een dikke hit met deze history. Mai Tai was dat.
1: De Drentse Do's
2: bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezens. En die staat de hele week in het teken van de trekkertocht. En ook een beetje in het teken van de vakantieperiode natuurlijk. Maar we gaan het hebben over Drenthe en over boeren, over dorpen, over dreuge worst. En ook lekker in de zomerse sferen. Nou, vandaag doen we dat met de Drentstalige debuutsingle voor Dennis Hendricks. Het dorp waar ik geboren ben. Nummer 25 in de Drentse Doezens eind vorig jaar.
3: In het dorp waar ik geboren ben, waar iedereen...

84, maar een bescheiden hitje voor Frank Boeien samen met zijn groep 1 miljoen sterren. De voorganger van Zwart-Wit werd natuurlijk wel een enorme grote hit. Het is 6:30. Straks het nieuws uit de regio, maar eerst Bots. Dit is 7 dagen.

0: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
5: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
5: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Het is 9:30. Een overzicht van het nieuws uit de regio. Zorggroep het Naberhuis in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het Naberhuis begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie noemt het niet passend dat een verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum vanuit zijn cel t-shirts en andere kleding verkoopt die de roof verheerlijken. Toch ziet ze weinig mogelijkheden om daartegen op te treden. En de Nederlandse volleybalsters komen naar Sporthal Olympus, de thuishaven van Sudoza. Een week lang gaan de beste volleyballers van het land daar trainen in Assen. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
8: Vanochtend starten we plaatselijk met mist, maar dat lost snel op. En dan is het wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon, ook bewolking. Maar dus ook ruimte voor de zon en mooie temperaturen. Nog steeds 24 tot 25 graden. Vanmiddag kan er op een enkele plek een regen- of onweersbui ontstaan.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitbrengen? Proberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?

0: twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Kom

0: Groningse. Lois Lane was dat en Fortune Fairy Tales.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En in het kader van de Tour de France doen we dat met Frans-Nederlandse liedjes. Klein beetje Frans of een beetje Nederlands of misschien wel andersom, wat je maar wil. En vandaag doen we dat met een bewerking van het klassieke Franse chanson van Michel Fugain. En die is dat dan weer voor een gedeelte een Nederlandse tekst voorzien door Han Koreneef. Nou, dat is bijvoorbeeld dezelfde man die samen met Leo Driessen de tekst schreef van Dromen zijn bedrog. En dan hebben we het over Marco Borsato. In dit geval een mooi duet tussen Alderliefste en Paul de Leeuw. Een belle histoire, oftewel een mooi

0: Venus alleen. Shocky Blue was dat en Mighty Joe hier op Radio Rente. Straks eens even kijken waar Robert op de weg uithangt in de trekkertocht voor zijn start voor vandaag. Maar eerst Erika Karst. Wat zou het mooi zijn?
1: Wat zou het mooi zijn als ik

vaak voorbij komt in het uurtje Nederpop. The Motions, Why Don't You Take It? Het is 6:56. Straks even kijken of we nog contact met Robert kunnen krijgen, die op dit moment met zijn trekker en wagen klaar staat voor het vertrek van de etappe van vandaag. Eerst Guus Meeuwis en...

0: maar vannacht...
1: Guus Meeuwis samen met Van Gans, maar die moet eventjes plaatsmaken in dit geval.
2: Radio Drenthe.
3: De Trekkertocht met Robert Oosting.
1: Want het is natuurlijk even voor 10 uur en de Trekkertocht etappe 5 voor Robert die is aanstaande. Robert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In dit geval nog even zonder beeld, maar alleen met geluid. En waar bevind jij je op dit moment? Ja, het zal het eindpunt van gisteren zijn, maar...
4: Nou, dat in één keer goed, Wim. Ja, dat is heel goed eraan. Hoera, applaus. Nee, wij starten in Grollen, van de rand van Grollen, Vredenheim. Bij stal Vredenheim. En ja, wij hebben even weer... Ik heb een van die altijd iets als ik ergens kom... wordt het chaos en één dikke bende. En, maar wij gaan het gewoon proberen om er even weer wat van te maken. Want wij zijn te gast bij Wilma en haar man, die 3 weken geleden trouwd ben. Ik zal zo even naar Wilma toelopen, die is de peren aan het voeren. Daar heeft de trekker dus overnacht op deze prachtige manege. Maar toen kwam we net aanrijden in een auto, Koen. En Koen kun je misschien nog heugen, want Koen spraken wij op het moment dat de stroomstoring piekte. De rook uit de meterkasten kwam en wij niet meer te horen waren. Maar Koen heeft in ieder geval een oproep gedaan naar de man die zijn leven red heeft. Hmm. En ja, om direct met de deur in huis te vallen, Koen, want jij kwam hier net voor het erf opjagen. Bij Wilma en de man. Hij is fun.
5: Ja, hij is er gevonden. Yeah. Gisteren ontmoet. En was zeer, zeer spannend en indrukwekkend.
4: Dat geloof ik.
5: Ja.
4: Hoe heeft hij die oproep gehoord dan?
5: Via zijn tante. Die heeft het weer aan zijn moeder doorgegeven. Die heeft het weer naar RTL RTV doorgegeven.
4: Yeah.
5: Nou ja, en zo is het balletje aan het rollen gegaan.
4: Dons blieden denk ik dat hij hem fun heeft.
5: Ja, ja.
4: De man die de eerste hulp verleend heeft en je leven redt heeft in principe.
5: Zonder meer.
4: Ja, want voor mensen die nou denken, wat giet het over? Koen heeft een hartafval. Een hartstilstand. Ja, precies. Hart en nou eigenlijk wij er eigenlijk niet meer west als hij er niet direct...
5: Als hij er niet direct bij je west was en stopt was en zijn hulp had aan de bodem of zeg maar.
4: Ja.
5: Heeft de telefoon afgegeven zodat mevrouw 112 kon bellen. Heeft de hond opgevangen die we dus op dat moment losliep. Heeft ze naar huis gebracht. En ja, hij heeft nog een heel meer kunnen vertellen wat bij ons... Ja, ik heb er helemaal niks van meegemaakt natuurlijk.
4: Nee, nee.
5: Maar wat mevrouw allemaal ook er langs in is gegaan.
4: Ja.
5: Het is een hectische west, ik ben een uur mee bezig geweest. En al die tijd is heel bier west. Want ze hadden helemaal ingesloten. 2 brandweerauto's, 3 politieauto's, 2 ziekenauto's. Dus ik kon helemaal niet weg.
4: Nee, dat, nee.
5: Dus nee, maar het is mede dankzij hem. Het is natuurlijk, hij is niet alleen...
4: Maar ben je er nog in ieder geval? Hartstikke, maar ik denk, ik wil toch nog even afmelden... omdat wij de vorige keer elkaar hier spraken. Ja. En nou ja, hij is in ieder geval gevonden na de oproep. Dus daar ben ik heel blij van. Ja. Ik loop even naar Wilma toe. Koen, blijf nog even hangen. Want Wilma, die staat hier. Kijk. Want wij hebben het al een paar keer gezegd, Wilma. Goedemorgen trouwens.
6: Goedemorgen.
4: Ja, jij hebt hier een prachtige manege samen met je man die op de achtergrond zit. En het is misschien goed om te vertellen, dit bent niet zomaar peer, maar dit is een speciaal type peer. Waarvan jij dacht, nou, het is belangrijk dat dat een beetje in stand blijft.
6: Dat klopt, wij zijn geen manege trouwens, wij zijn pensionstal. Dat is heel
4: nou, dan neem ik alles terug wat ik net gezegd heb.
6: Geeft niks. Ja, wij hebben Groningen paren en wij fokken Groningen paren. En dat is, bijzonder ras, omdat het een zeldzaam huisdierenras is.
4: Een zeldzaam huisdierenras?
6: Yes.
4: Wat houdt dat precies in?
6: Ja, dat er niet heel veel zijn van in Nederland. En dat ze dus ook beschermd worden door de Stichting Zeldzame Huisdierenrassen.
4: Ah zo, ja juist. Want het Groningen peert, dat is met uitsterf bedreigd dan bijna? Of, want hoeveel stallen bijvoorbeeld staat er in Drenthe die dat doet, die peerden hebt?
6: Oh, niet heel veel. Nee. Sowieso zijn er heel weinig Groningers, vraag me niet om aantallen. Maar ja,
4: Groningen... Kun je aantal nu? Wow, ja, nee, dit is voor mij ook de...
6: Heel goed. Ja. Nee, qua aantallen kan ik het niet aangeven, maar er zijn gewoon niet veel Groningers. En,
4: hoe kan dat dan? Wat is dat de reden voor?
6: Ja, eerder waren ze landbouwpaard en toen kwam de motorisatie. En daarna hebben ze wel voor de koetsen gelopen, maar ja, toen ging het meer naar sportpaard. En toen waren de Groningers een beetje over.
4: Ja, want Groningen is echt een warkpeer dan? Of,
6: Van oudsher wel, maar ze worden tegenwoordig wel wat sportiever gefokt, zodat ze ook mee kunnen in allerlei disciplines. Dus dat gaat wel de goede kant op.
4: Hoe ben jij dan zo besmet raken met dat type peer? Ik begon al te lachen.
6: Ja,
4: maar dat...
6: zei ze. nou, mijn oma, die is 103 geworden, die komt uit Groningenland en die is in coronatijd overleden. Ja, en die had nog allemaal foto's met haar Groninger paarden erop. Ze wist alle namen nog en mijn moeder is ook Gronings.
4: Ja.
6: En er moest maar een keer weer een Groninger op stal komen.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lievert, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
15: Geeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Radio Drenthe.
22: Koffie en Keuvel.

0: vliegje doodslaan hier. Giant Coltrane was dat en Go Like Elijah.
1: Kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
3: Oh, gelukkig was het een vlieg, want ik schrok even. Als je nu hier een knal hoort, of een klapje, dan denk je, gaat weer technisch iets mis.
0: Nee, dat was een van de fruitvliegjes wat hier voorbij kwam. Ik denk, tik even weg met het ding.
3: Gelukkig.
0: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen weer.
0: Goedemorgen. Hey, het is vrijdag, de laatste dag van de week. Weer een leuke dag, maar ook sowieso om ons spel weer te gaan spelen. Alhoewel natuurlijk, morgen wordt hij ook nog twee keer gespeeld. Alleen dan maak je alleen kans op de twee kaarten.
3: Ja, want vanmiddag in de namiddag dan gaat die grote prijs eruit natuurlijk. Die helikoptervlucht.
0: Dat dacht ik. 30 augustus aanstaande is het zover. Volgens mij is het hele weekend de Classic GP dan. En je kunt dus twee kaarten voor de 30ste in dit geval winnen. Brommers kieken en auto's kieken. Ja. Echt mooi spul voorbij daar hoor.
3: Ja, een mooie historische voertuigen.
0: Lekker van Weleer. Nou, we zijn ook op zoek naar artiesten van Weleer. Luister maar eens even naar dit fragment. Of tenminste deze aankondiging. Want welke zanger gaat het hier over?
4: Onder zijn officiële naam Herman George van Loenhout zal wellicht niet iedereen hem direct herkennen. Als protestzanger weet hij echter grote bekendheid te verwerven. Zijn markante uiterlijk, uitgesproken levenswijze en opvallende verschijning maken hem tot een van de meest herkenbare figuren uit de Nederlandse muziekwereld van zijn tijd.
0: Over welke zanger hebben we het hier? 0592 33 11 88.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Nou, niet alleen Girls Just Wanna Have Fun, maar boys soms ook wel eens. Onze, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij ook wel eens kippers hier?
3: Wat zeg je?
0: Heb jij ook wel eens kippers hier?
3: Ja, genoeg.
0: Jawel, hè? Ach, hartstikke mooi. Hey, heb je iets met mooie auto's en motoren en dan vooral die snel kunnen?
3: Ja. Jawel, daar heb ik wel interesse voor.
0: Ja, ook wel eens op de TT-circuit geweest?
3: Jawel, zeker. Maar dan hardlopend.
0: Oh, hardlopend. Oké. Niet op twee wielen, zeg maar.
3: Nee.
0: Maar ook wel eens een race bezocht?
3: Ook wel. Maar dat is al lang geleden.
0: Ja. Maar toen waren de TT-races waren toen heel anders, hè, in die tijd.
3: Ja, absoluut.
0: Tenminste, vroeger dan kun je nog rustig met je rugzakje, met je broodje en alles kun je gewoon lekker heen gaan. Maar het is tegenwoordig allemaal iets strakker geregeld, hè?
3: Ja, inderdaad. De laatste jaren ben ik, misschien is het wel 25 jaar geleden dat ik voor het laatst ben geweest.
0: Ja, kun je daar gaan, ja. Nou, wellicht kun je weer een keer naar het TT-circuit. Als je de opgave weet in ons spel, ik laat hem nog een keer horen, dan komt...
4: Onder zijn officiële naam Herman George van Loenhout zal wellicht niet iedereen hem direct herkennen. Als protestzanger weet hij echter grote bekendheid te verwerven. Zijn markante uiterlijk, uitgesproken levenswijze en opvallende verschijning maken hem tot een van de meest herkenbare figuren uit de Nederlandse muziekwereld van zijn tijd.
0: Een van de meest herkenbare mensen in de muziek. Over wie hebben we het hier in dit geval, Onze?
3: Armand.
0: Armand. Ja, echt hè? Inderdaad, onze eigen naam kent bijna niemand hem. En die protestzanger inderdaad, dat deed hem, denk ik, of niet?
3: De naam van Loenhout kwam me heel vaak voor, maar ik kon hem niet direct plaatsen. Maar even gespieken, inderdaad, allemaal.
0: En zo werkt dat, hè, in dit geval. Ja. Hey, Onze, ik mag je feliciteren, want je gaat samen met nog iemand anders sowieso op 30 augustus naar die Classic GP bij TT-circuit.
3: Ja.
0: En wellicht als kerst op de taart zou je hem ook nog een keer van grote hoogte kunnen bekijken. Maar dat hoor je dan vanmiddag, want Jeffrey die gaat alle namen in de hoge hoed doen. En daar wordt vervolgens aan de winnaar uitgetrokken en die krijgt er ook een keer een helikoptervlucht.
3: Nou ja, dat was er even nap.
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, blijf even in de lijn voor alle gegevens.

0: gaan we die noteren. En we gaan natuurlijk ook even Armand draaien met zijn grote hit in Nederland, Ben ik te min. Doeg onze.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Doei.
2: Ben je blij?

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

protestzanger Armand. In 1967 had hij een hit en het levert in ieder geval onze twee kaarten open voor de Classic GP 30 augustus in Assen. Straks Scher met het nieuws uit de regio, maar eerst even las die zonne in dein Herz. Dit is Wind.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is 10:30, Gert nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Zorggroep Het Norberhuus in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het Norberhuus begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Volgens de inspectie voldeed de jeugdhulp een half jaar geleden niet aan de normen en vertoonde het grote tekortkomingen. Daar is aan gewerkt en op alle punten voldoet de zorggroep nu. Eigenaresse Petra Rijns somt de grootste veranderingen op.
7: Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn eigenlijk direct afgegaan. De locaties zijn opgeknapt. De deskundigheid van ons team is zeer verbeterd. Geleidingstijden zijn verbeterd. De doelgroep die we hadden is kleinschaliger geworden. Dus we hebben nu minder jeugdigen op de woonlocaties.
6: Staatssecretaris Van Brugge van Justitie noemt het niet passend dat een verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum vanuit zijn cel t-shirts en andere kleding verkoopt die de roof verheerlijken. Toch ziet zij weinig mogelijkheden om daartegen op te treden. In antwoord op vragen van Ja 21 Kamerlid Eertmans schrijft zij dat ondernemersactiviteiten van gedetineerden alleen kunnen worden beperkt als er sprake is van strafbare feiten, benadeling van slachtoffers of verstoring van de openbare orde. En dat is volgens haar hier niet het geval. De Nederlandse volleybalsters komen naar Sporthal Olympus. Dat is de thuishaven van Zuidoza. Een week lang gaan de beste volleybalsters van het land trainen in de provinciehoofdstad. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze te bewonderen. Maandag en dinsdag zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er ook verschillende clinics. En meerdere Drenten strijden vandaag in het Gelderse Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. De 9-jarige Louise bijvoorbeeld uit Nieuw-Amsterdam. Zij doet mee in de 50cc-klasse. De 7-jarige Iwan Buurmeijer uit Klezinaveen doet mee in de Calimero-klasse. En Sam Super van 23 jaar, die rijdt mee in de streekklasse. En hij is naar eigen zeggen een laadbloeier.
8: Ja, moeders wou nooit dat ik eigenlijk begon met crossen. Op een gegeven moment kregen we het er wel een beetje doorheen. Alleen toen hield ze toch wel weer snel terug. Maar uiteindelijk toch, zag ze hoeveel plezier ik eraan had en dat ik toch niks anders wou. En toen heeft ze maar over haar verstreken om te zeggen van, koop hem maar een eerste motortje.
6: Ja, hij heeft uiteindelijk dus zijn zin gekregen, Sam Super, vandaag op de motor te zien tijdens de Zwarte Cross.
5: Heb jij trouwens die katapult nog gezien, dat filmpje?
6: Nee,
5: van de Zwarte Cross.
6: Nee, ik zag wel iets voorbij komen, maar ik heb het filmpje nog niet gezien.
5: Dus iemand die is 75 meter met een gang van 185 km per uur is hij over een tent heen gevlogen met een katapult. En hij kwam iets verkeerd terecht, dus hij moest even naar het ziekenhuis. Maar het gaat wel goed met hem.
6: Oh, gelukkig
5: de stuntman. Ja. Dus,
6: ook super. Hè?
5: Ja,
6: dat hij het uiteindelijk dan toch wel gered heeft en er redelijk nog van afgekomen is.
5: Ja, dat scheelt er weer.
6: Ja. Meer nieuws uit Drenthe, dat lees je natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Gert. En wij katapulteren even naar onze weerman van vandaag. Dat is Gert Voerman.
9: Vanochtend starten we plaatselijk met mist, maar dat lost snel op. En dan is het wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon, ook bewolking. Maar het is ook ruimte voor de zon en mooie temperaturen. Nog steeds 24 tot 25 graden. Vanmiddag kan er op een enkele plek een regen- of onweersbui ontstaan.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

Cliff Richards en That's Met Dreaming. Het is 9 minuten over half 11. Straks even kijken waar Robert doet nu met. Althans, mensen die thuis naar TV Drenthe kijken, die zien hem door een prachtige mooie omgeving rijden met zijn trekker in wagen. De Trekkertocht 2026.

0: Samen met zijn broertjes, de Jackson. Met Michael Jackson in de hoofdrol. En Shake Your Body Down to the Ground.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is al 11:15. Nou, straks even kijken waar Robert uithangt. We zien trouwens wel hele mooie beelden. Hij rijdt echt door de Staatsbos, volgens mij, achter Grollo. Echt een hele mooie
2: omgeving. Ja, dat is een hele mooie omgeving.
0: Och, heerlijk. Lekker. Die bomen, die schaduw die je dan in beeld ziet. Schitterend. Mooi. Hé, er is nog ander nieuws. En dat wel over miljoenen euro's aan belastinggeld en tientallen ambtenaren in vaste dienst. En dat gaat dan over de social media accounts van ministers en staatssecretarissen. En er schuilt inmiddels een omvangrijke communicatiemachine. Er is heel veel geld mee gemoeid, hè?
2: Nou, dat is inderdaad. Het gaat niet om een paar euro's. Nee, de Telegraaf is daar ingedoken. En het blijkt alleen al dat de externe inhuur sinds 2020, dus 6 jaar geleden... Dat die ruim 3,5 miljoen euro heeft gekost.
0: Ka-ching.
2: Dat zijn dan de externe mensen die dan daarmee aan de slag gaan.
0: Oké, okay, dus er wordt iemand ingehuurd om zeg maar de X en de Twitter en de Threads draadjes te vullen en dat soort dingen meer. En de communicatie te doen.
2: Ja, en allerlei adviezen kan ik me zo voorstellen. Maar dan zijn er ook nog minimaal 33 voltijdsmedewerkers bezig met het online zichtbaar maken van die kabinetsleden. Dus ja, dan inderdaad waar je het over hebt, filmpjes en zo. Ja.
0: Dus, maar Rob Jetten zit zelf niet te tikken?
2: Nou, misschien zal hij af en toe wel eens iets doen. Maar het is niet zoals Trump. Hè. Die doet heel veel zelf. Dan komt natuurlijk ook heel veel onzin komt er dan op die kanalen te staan.
0: Dat is wel een risico.
2: Ja, dat is het risico. Maar ja, hier zijn heel veel mensen die daar ook die dat dan uitbesteed hebben. Hè. Heel veel kabinetsleden. En dan zijn het gewoon anderen die dat doen. Vooral Defensie en Economische Zaken. Die trokken tonnen uit voor de sociale mediakanalen.
0: Okay.
2: En veel van die werkzaamheden die zijn dus ondergebracht nu bij de communicatie. Echt heuse communicatieafdelingen. Ja, lang niet alle kosten zijn trouwens zichtbaar. Er wordt gevreesd dat dit eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg is, deze miljoenen.
0: Ja, ik zit op Threads en daar volg ik dan ook Jetten, onze premier. En ik denk van, ga er gewoon vanaf. Want mensen die daarop reageren, die hebben echt een draadje los. Dan leven we hier in een open inrichting. Ik heb het al eerder gezegd in Nederland. Maar de wijze waarop mensen daar reageren, je spoort niet.
2: Nee. Dan denk je, dan zit er zo'n enorm apparaat achter. Dan zullen het allemaal uitstekende filmpjes zijn. Maar dat is ook niet natuurlijk het geval. Nee. Denk maar eens bijvoorbeeld terug aan Frans Timmermans met dat dansje.
0: Heel ongemakkelijk allemaal. Goed. Hey, nog even, het voetballen. Komende zondag natuurlijk de finale. Misschien niet helemaal de droomfinale, maar toch. Spanje tegen Argentinië. Nu heb je natuurlijk de wedstrijd tegen Engeland, Argentinië. En gingen ze met een vlag staan. En dat ging dan over de Maldinos, oftewel de Falklandeilanden. Hè, dat die van Argentinië waren.
2: Dat die van Argentinië waren. Ja die vallen toch niet meer onder Argentinië. Je had de Falklandoorlog. Dus,
0: in 1982 alweer.
2: Onder Brits bewind.
0: Ja. En trouwens, ze hebben een aantal jaren daarna, 2013, volgens mij een referendum gehouden. En 98,9% van de inwoners wilde graag bij Engeland blijven. Dus wat dat betreft is dat wel klaar. Maar die vlag die is er. En dan denk je van, oké, maar dat mag niet. Want een sportief team mag geen politieke uitingen doen.
2: Nee, want een van de shirts, ik weet niet meer van welk land dat was, maar dat was ook verboden in aanloop naar het WK, want daar zat dan ook weer een politieke afbeelding in.
0: Klopt, dus dan gaat daar een streep door. Nou, in dit geval heeft de FIFA, zag ik op social media, wel gereageerd. En ze gaan een uitspraak daarin doen na de finale. Ja, het is natuurlijk ook weer een beetje goedkoop, hè?
2: Oh, na de finale. Ja, dat is wel heel makkelijk.
0: Ja, en dan krijgen ze misschien een boete van 100.000 euro of dollar, zal het er in dit geval zijn. En dan is het einde oefening.
2: Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat Argentinië een soort van streepje voor heeft.
0: Ik weet het niet.
2: Wat ik zeg, maar
0: het komt soms iets in de richting waarvan ik denk van, oké. Ik zag nog wel een kaartje trouwens ook van de hele wereld. Wie dan voor Spanje was en wie dan voor Argentinië was. Alleen Argentinië was voor Argentinië. en de rest van de wereld is alleen maar voor Spanje. Wat ben jij voor?
2: Ja, ik ben ook wel voor Spanje eigenlijk.
0: Ik ben ook wel voor Spanje.
2: Ja, en dat dan ondanks dat we in 2010 wij als Oranje verloren hebben. In de
0: steen van Casillas. Ja, doet nog steeds zeer in dit geval.
2: Argentinië zit natuurlijk ook niet lekker, ook van 4 jaar geleden.
0: Nee.
2: En Donald Trump komt kijken. Volgens mij heeft hij nog geen wedstrijd gezien op zijn eigen WK in Amerika. Maar hij komt toch bij de finale dan wel opdagen.
0: Oké, goed. Nou, er is maar eentje waar ik uiteindelijk voor ben, inderdaad. En dat is ook dus voor Spanje. En daarom steken ze even een klein hartje onder de riem, samen met MK Marina. Viva España. Olé!

0: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Hey Tess.
6: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen.
10: Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
10: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
13: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
10: Radio A. en Hunze.
13: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: Is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Radio Drenthe.

jaren 80 het befaamde trio Stock, Aitken en Waterman. Die maakte heel veel hits, onder andere voor bijvoorbeeld een Kylie Minogue, maar ook voor deze Rick Astley. Dit was zijn eerste hit met Never Gonna Give You Up. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze vrijdagochtend. Met nieuw werk voor, jawel, de Rolling Stones. Een prachtig mooi album. Het schijnt een van de beste albums ooit te zijn die ze hebben gemaakt. Dit is de single In The Stars, de Rolling Stones.

twee oudheden achter elkaar. Eerst de Rolling Stones, die nog steeds actief zijn. En vervolgens Roy Orbison, dat met zijn Only the Lonely. Straks nemen we even contact met Robert de Trekkertocht 2026. Die net door een prachtig mooi stuk natuur in Drenthe gekomen is. Alleen met heel veel bomen en daar is het lastig mee in gesprek gaan. Dus hij heeft ongetwijfeld nu iets gevonden. Daarover straks meer. Eerst zijn hier de OJ's op Radio Drenthe. Backstabbers.

0: Phil Collins op Radio Drenthe. Dat met Something Happened on the Way to Heaven.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Nou, er gebeuren allerlei dingen natuurlijk onderweg naar het eindpunt van vandaag. De Trekkertocht net door een prachtig mooi Drentse stukje natuur. En kom, we hebben de beelden niet zien, Robert. Dat was dat leugde niet, dat was genieten daar. Alleen met bomen in gesprek gaan is wat lastig. Ja, je kunt een poging doen natuurlijk. Maar je bent op een plek en komt wel wat mensen met, geloof ik, hè?
3: Ja, wij waren net bij het boomkroonpad, Wim. Ik weet niet of je dat kent. Daar ben je vast wel eens een keer door de boomtop lopen, dat boom. En het was daar niet heel druk. De boswachters die waren allemaal wel druk met andere dingen. Dus ik denk, ja, wat moeten we dan? Want ik heb daar ooit nog een blauwe maandag stage lopen. Nou, daar kan ik je hele verhaal over vertellen. Het was geen succesvolle stage. Maar het stageverslag dat ligt geloof ik nog ergens in La daar. En dat was beter dan de stage zelf. Dus mijn talent lag niet bij het bos. Maar goed, uiteindelijk goed terechtkom. We bent even een stukje verder het pad over krummelt met de trekker, want er zit een prachtige, werkelijk feerieke camping hier in het bos bij Burger. Nou, dat ben we nou. En bij mij stiet Madeline. Kom maar eens even bij, want jij hebt een prachtig t-shirt aan met Pikachu erop.
4: Ja.
3: En wat heb jij in je hand voor een mooi dier?

0: Nou, het is een alpaca.
1: En hoe kom je eraan?
0: Nou, die heb ik van oma Jaap gekregen.
1: En oma Jaap staat hier ook op de camping?
0: Nee, die is alweer thuis.
1: Oh, die is alweer thuis. Maar die was hier wel?
0: Ja, heel even.
1: Oké. Okay. En is de alpaca nou ook jouw lievelingsdier?
0: Ja.
1: Ja, dat snap ik. Heb je wel eens een alpaca in het echt gezien?
0: Nee.
1: Nog nooit?
0: Nee.
1: Nou, er zijn hier best veel alpaca's in Drenthe, kan ik je vertellen. Dus dat, misschien ja, is dat nog mogelijk. Waar kom je vandaan?
0: Nederland.
1: Dat
0: bedoel ik.
1: Wijteveen.
0: Ik woon bij Kerkweg 34.
1: Oké, okay, nou dat is hartstikke mooi. Maar Wijteveen kom je vandaan. Dus je bent een echte Drenthe eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, precies. Nou, dat is hartstikke mooi. En je staat hier op de camping met je familie?
0: Ja.
1: Wie allemaal dan? Oh, er wordt ook gezwaaid daarachter.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Broer.
1: Dat is je broer?
0: Ja.
1: Nou, zullen we daar ook...
0: Daar is mijn broertje.
1: Ja.
0: En daar is mama.
1: Dat is je mama. En jullie staan hier vandaag op de camping een hele week al, of nog?
0: We gaan vandaag naar Drouwenderzand toe.
1: Oeh, lekker patatjes eten.
0: Ja.
1: En dan in de Draaimolen.
0: En alleen maar de hele dag in de ijsjes eten.
1: Ijsjes eten en dan in de Draaimolen.
0: Nee, in de breakdance.
1: Word je dan niet hartstikke misselijk?
0: Nee.
1: Niet?
0: Nee.
1: Nou, ik denk als ik een patatje eet en ik ga dan naar de breakdance, dan zit alles eronder. Ja.
0: Oh, dat is wel grappig.
1: Ja, dat voor jou denk ik wel, maar voor mij niet. Dus ik denk dat ik dat maar niet moet doen dan.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Nou, we lopen nog even naar je broer toe, want wat heb jij voor een mooi, prachtig t-shirt aan?
2: Dat is mijn t-shirt. En die heb ik.
1: Dat heb jij zeker, maar wat staat er allemaal op?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet.
1: Scooby-Doo, mooie kleur.
2: Dit is mijn pyjama shirt. En ik had geen zin om een normale shirt aan te doen, want ik heb geen idee, ik had gewoon geen zin in.
1: Nou, het is ook vakantie, dus dat hoeft ook niet.
2: Ik vond het wel prima zo eigenlijk.
1: Is er voor de jonge lui hier op deze camping wat te doen, of niet?
2: Nee.
1: Nou, dat is kort een overzicht.
0: Laat me die hele t-shirt
2: zien. Nee.
1: Wat zei je, Melle?
2: Nee.
0: Ik had tegen mijn broer.
1: Oh, sorry, dan zal ik even terugtrekken. Dan is ook helemaal een plek gezet hier.
2: Ja.
1: Nee, maar er is niet zoveel te doen hier op de camping. Maar misschien is dat juist wel goed in een tijd van social media, telefoons en weet ik wat, om even een beetje te...
2: Nou, we gingen... Hier is Isha en Isha is heel aardig.
1: Ja.
2: En,
1: Hoi Isha.
3: Hi.
2: En er was nog een meisje en met haar heb ik extreem veel rondgelopen. En zij was ook heel aardig. En ik heb vooral heel veel rondjes gelopen, maar dat doe ik ook thuis altijd. Dus
1: Maar rondlopen, dat is iets waar hij heel goed kan.
2: Dat kunnen heel veel jongeren heel goed. We gaan of stilstaan bij een plek en daar staan, of we gaan rondjes lopen door de stad. Yeah. Dat is eigenlijk het main ding wat wij doen.
1: Yeah.
2: Vaak.
1: Yeah.
2: Niet altijd.
1: En raakt dat... Oh, ja. Wat wil je zeggen?
0: Nou, mag ik even met Daniel gaan wandelen weer?
1: Nou, ik denk dat ik niet degene ben aan wie je dat vragen moet. Maar vooral je moeder. Maar voor mij mag dat, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Doeg! Nou, Melanie gaat weg. Ja, dat snap ik. Het is ook een korte aandachtspannen. Maar rondlopen is iets wat hier in ieder geval kan. En voor de rest moet je maar een beetje relaxen. Ontspannen.
2: Ja.
1: Nou.
2: En we sliepen daar en dat is heel klein.
1: Ja, dat geloof ik. Het is een klein tentje, maar wel gezellig. En dat is ook belangrijk.
2: Ja, dat was...
3: Ik kon mijn benen niet terecht doen.
1: Zo klein was het?
3: Ja.
1: Nou, dan moet je, als je de tentrit zo open doet en het regent niet, en dan steek je ze gewoon de buurt toe. Dat is nog een optie. Dat is dan wel weer helaas het nadeel. Zo zien we weer dat ook in de natuurcamping in Borger van alles gebeurt. Prachtig. Veel plezier. Gaan jullie naar Drouwenderzand toe straks, of niet?
2: Ja,
1: nou, gezellig. Lekker ijsjes eten.
2: Ja, we gaan in die ding.
1: Ja. Dat had ik al voor. De breakdance.
2: Nee, niet de breakdance. Die andere.
1: Zweefmol.
2: Die zo...
1: V8 hoor ik je.
2: Ja, ik weet niet hoe het heet.
1: Nou, ik ook niet. Maar ik wens je er ontzettend veel plezier mee in ieder geval. Wij gaan hier afronden, Wim. En we gaan richting Drouden. En dan komen we misschien ook nog wel even langs Drouden. En Zandem een patatje eten of een dikke ijsko. Maar goed. Tot straks.
4: En ik ben heel erg benieuwd naar je stageverslag van deze ontmoeting. Dankjewel, Robert.
1: Ja. Yo.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
4: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
6: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
7: Op een paar seconden na is het 11:30. Gaan nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Zorggroep Het Norberhuis in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Norberhuis begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Volgens de inspectie voldeed de jeugdhulp een half jaar geleden niet aan de normen en vertoonde het grote tekortkomingen. Daar is aan gewerkt en op alle punten voldoet de zorggroep nu. Eigenaresse Petra Rijns die somt de grootste veranderingen op die zijn gemaakt.
9: Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn eigenlijk direct afgegaan. De locaties zijn opgeknapt. De deskundigheid van ons team is zeer verbeterd. Geleidingstijlen zijn verbeterd. De doelgroep die we hadden is kleinschaliger geworden. Dus we hebben nu minder jeugdigen op de woonlocaties.
8: Staatssecretaris Van Brugge van Justitie noemt het niet passend dat een verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum vanuit zijn cel t-shirts en andere kleding verkoopt die de roof verheerlijken. Toch ziet ze weinig mogelijkheden om daartegen op te treden. In antwoord op vragen van JA21-Kamerlid Eertmans schrijft ze dat ondernemersactiviteiten van gedetineerden alleen kunnen worden beperkt als sprake is van strafbare feiten, benadering van slachtoffers of verstoring van de openbare orde. En dat is hier niet het geval volgens haar. De Nederlandse volleybalsters komen naar Sporthal Olympus, de thuishaven van Sudoza. Een week lang gaan de beste volleybalsters van het land trainen in Assen. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze te bewonderen. Maandag en dinsdag zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er verschillende clinics. En meerdere Drenten strijden vandaag in het Gelderse Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. De 9-jarige Louise bijvoorbeeld uit Nieuw-Amsterdam. Zij doet mee in de 50cc-klasse. De 7-jarige Yvan Buurmeijer uit Klazinaveen doet mee aan de Calimero-klasse. En Sam Super van 23 jaar die rijdt mee in de streekklasse. En hij is naar eigen zeggen een laadbloeier.
10: Ja, moeders wou nooit dat ik eigenlijk begon met crossen. Op een gegeven moment kregen we het er wel een beetje doorheen. Alleen toen hield ze toch wel weer snel terug. Maar uiteindelijk toch, zag ze hoeveel plezier ik eraan had en dat ik toch niks anders wou. En toen heeft ze maar over haar verstreken om te zeggen van, koop hem maar een eerste motortje.
8: Ja, voor jou ook een herkenbaar beeld, Wim?
11: Ik snap dat wel.
8: Ja,
11: echt wel.
8: Ik heb het ook wel met mijn eigen kinderen. Ik denk, doe maar voorzichtig aan. Maar ja, hij mocht uiteindelijk dus toch zijn motor krijgen. En vandaag dus te zien op de Zwarte Cross. Sam, super. Nou, voor meer nieuws kun je altijd terecht op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
11: Dankjewel, Gert. Het weer dan met Gert Voerman.
12: Vanochtend starten we plaatselijk met mist, maar dat lost snel op. En dan is het wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon, ook bewolking. Maar het is ook ruimte voor de zon en mooie temperaturen. Nog steeds 24 tot 25 graden. En vanmiddag kan er op een enkele plek een regen- of onweersbui ontstaan.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: Au. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer.

0: Chocolate op Radio Drenthe. En everyone's a winner.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Alwin van het Derentehuis in Bijlen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor jullie natuurlijk geen bel van vakantie of zo, hè?
3: Nee, dat gaat bij ons gewoon door.
0: Het is topdruk, denk ik, op dit moment, of niet?
3: Ja, klopt. Alles zit helemaal vol. Ja, pension, asiel. Het is, dit is voor ons de drukste maanden van het jaar, zeg maar. Juli en augustus.
0: Ja, ja. Toch wel, hè? Ja. Maar ja, uiteindelijk, daarvoor doe je het ook, hè?
3: Ja, zeker. Het is ook in die zin ook weer een leuke tijd, hoor. Waar mensen die op vakantie gaan en mensen die terugkomen waar ze geweest zijn. En
0: ja.
3: Dat het weer tegenviel of dat ze vast hebben gestaan of niet naar huis konden. Of je hoort van alles.
0: Of dat het veel te heet was.
3: Veel te heet, ja. Die komt ook regelmatig voorbij.
0: Ja. En, maar daar denk ik ook wel heel veel blije, en vooral hondjes. Ik weet niet of katten dat zou doen, maar honden die dan blij zijn dat ze hun baasje weer terugzien.
3: Zeker, ja. Ja. Het leuke is, sommige honden zijn net zo blij komen ze hier binnen dat ze bij ons mogen blijven als dat ze weer met eigenaar mee gaan.
0: Toch wel, hè? Ik denk, het is wel mooi geweest.
3: Maar, ja, het leuke is wat je echt kunt zien. Ze gaan dagelijks bij ons de kennel uit en dat er dingen mee gedaan worden en dat ze op speelweide gaan. Maar dat doen wij allemaal met onze eigen zogenaamde luslijnen, zeg maar.
0: Ah.
3: Maar zodra ze opgehaald worden door de eigenaar, ja, dan komen we natuurlijk aan met hun eigen halsband en hun eigen lijn.
0: Ja.
3: Ja, dat is zo mooi om te zien, want je ziet het verschil gewoon in die kopjes, in die ogen van, hey. We gaan naar huis.
0: Ja, het is wat anders dan Hans. Ach, dat, mooi is dat. Ja, leuk.
3: Dat is heel mooi.
0: En katten hebben dat niet zo, denk ik, hè? Dat maakt niet zoveel uit.
3: Nee, wel hoor. We hebben de wereld aan katten, dat als de eigenaar binnenkomt en die roept eentje de naam, dan komt hij er al aan.
0: Ja, toch wel? Oh.
3: Ja, die zitten er tussen. Maar katten zijn natuurlijk wat eigenwijze.
0: Mm.
3: Er zijn er ook bij die draaien zich om. Zo van, jij hebt me hier achtergelaten. Ik wil niks van jou meer weten. En wij horen zelfs wel eens van klanten die de kat hier weer ophalen. En dat de eerste paar dagen thuis de kat gewoon hun dood negeert. Zo van, ik ga je even terugpakken.
0: Ja, wat je mij hebt geflikt, dat doen we niet weer, vriend.
3: Ja.
0: Mooi.
3: Nee, dat horen we ook regelmatig.
0: Oh, heerlijk is dat. Hey, over naar de hond en de kat van de week. We beginnen bij Hyde. En ik zag de foto dan weer binnenkomen. En dan heb je wel een hond, volgens mij, hè?
3: Ja, zeker. 40 kilo aan de lijn.
0: Alsjeblieft. Dus,
3: ja, je hebt zeker een hond. Ja.
0: Hmm.
3: Dus een grote, stoere, beetje Staffort Bulldog-achtige is het. Maar ja, wel heel groot en stoer ziet hij eruit.
0: Ja.
3: Maar hij kan ook echt zich gedragen als een zachtgekookt eitje.
0: Oeh, leg ze uit.
3: Zodra hij hier op iets nieuws komt, hebben we bijvoorbeeld ook een snuffeltuin waar hij laatst voor het eerst is geweest.
0: Mm-hmm.
3: Ja, dan staat hij echt bibberend achter je te kijken van, ik ben hier nog niet geweest, ik vind dit doodeng en wat gaan we hier doen?
0: Okay.
3: Het is dan zeker geen zelfverzekerde hond die voor je uitloopt van, ik ben er en ik vind het leuk.
0: Mm.
3: Nee, dan moet hij echt rustig wennen en kijken en dan is het goed.
0: Oké. Okay. Hij heeft wat moeite met andere reuwen, geloof ik, hè?
3: Ja, dat is wel een dingetje. En dat zie je wel vaker met zulke grote reuwen. Teven vindt hij fantastisch.
0: Mm-hmm.
3: En teven die kunnen ook echt wel wat bij hem maken. En dan doet hij ook echt wel een stapje terug. Maar bij een reu niet. Nee,
0: okay.
3: Reuwen, daar moet hij niks van hebben. En dan gaat hij er ook voor.
0: Dan is strijd in dit geval.
3: Ja. Zeker. Ja.
0: Hey, en je zegt 40 kilo schoon aan de haak. Dat kan ook enige sinds wat lompheid meegeven, hè?
3: Nou, klopt. Hij kan heel onstuimig zijn. Zeker op plekken waar hij bekend is. Dat hij onstuimig karakter heeft. En tegen je opspringt. En wil ruiken. En je gewoon meesleept. Dus het is wel een hond. We denken dat bij kleine kinderen. Dat hij niet echt geschikt zal zijn. Want die zal die door huis heen laten vliegen.
0: Ja.
3: Wat groter moet geen probleem zijn.
0: Nee. Houston, we have a problem. Krijg je anders. Dan moet je oppassen. Dus.
3: Het is gewoon wat lomp. Het is niet een onwil of gemeen. Maar het is gewoon een lompe Harry dan.
0: Ja. Hoe zit het met de commando? Dat allemaal een beetje de basis is er?
3: Ja, de basiscommandos kent hij en die voert je ook netjes uit. Hij is gek op eten, dus met het voer kun je heel goed met hem bezig zijn. Beloningen pakt hij ook gewoon heel voorzichtig aan. Dat is allemaal geen probleem. Dus wat dat betreft heeft hij zeker wel wat dingen geleerd.
0: Ja. Mooi, een stoere kerel met een klein hartje, zoals jullie schrijven. En een baasje met ervaring die stevig in zijn schoenen staat, letterlijk en figuurlijk in dit geval. En ook een beetje de tijd en vertrouwen geeft om de wereld lekker weer te kunnen ontdekken. Mooi, ja.
3: Ja, nou, ik denk dat het dan echt een leuke hond is.
0: Ja, super. En wat ook leuk is Karoo. En jullie schrijven, je hebt een mooie tekst bij, lieve Karoo zit je er dan in. Ach, leg eens uit.
3: Ja, het is ook een heel lief katje. Het is een katje die nogal wat meegemaakt heeft. Hij is afstand van ons bij gedaan door mensen. Die hadden nog meer katten. En Karoo, die was het pispaaltje van de groep, zeg maar.
0: Oh.
3: Mensen hebben er alles aan gedaan om te proberen om het gedrag om te buigen, maar dat is niet gelukt. Waardoor uiteindelijk dus Karoo bij ons is gebracht voor herplaatsing, omdat hij eigenlijk gewoon thuis geen leven meer had.
0: Nee, of sneu eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk heel sneu. Ja. Het is een, hij is nog maar 7 jaar oud. Mm-hmm. Dus ja, hij heeft nog een heel leven voor zich. Ja, het is wel dat we nu zeggen van... joh, we gaan hem nu plaatsen ergens waar geen andere dieren in huis zijn... maar waar hij gewoon alleen de aandacht heeft. Mm. En we gaan niet weer proberen en kijken of bij één andere kat misschien wel zal gaan. Nee. Want dat risico willen we niet nemen.
0: Nee, dan komt die traumatische ervaring die komt dan snel weer terug, denk ik.
3: Nou, daarom. Ja. Dus nee, het is verder echt een vriendelijke kat. Hij komt graag bij je, wil graag aangehaald worden. Vindt hij hartstikke gezellig. Echt op schoot, dat doet hij niet. Maar goed, dat doen de meeste katten niet. Mm-hmm. Maar als je hier ook bij hem komt, hij steekt gelijk zijn kop uit en wil gelijk aangehaald worden. Dus, maar ook hier kijkt hij in het begin de kat uit de boom. Het is niet eentje die gelijk op de voorgrond staat.
0: Nee. En het liefst ook, schrijf je een afgesloten tuin. Dat zou wel handig zijn, want hij mag wel graag lekker buiten zitten, hè?
3: Ja, het is wel een die gewend is om naar buiten te gaan. Dus het mooiste zou zijn ook een plek hebben. Voor alleen binnen is hij dan niet geschikt. Hij moet echt een plekje hebben waar hij ook weer naar buiten kan.
0: Ach,
3: ja.
0: Mooi. Maar hij ziet er ongelooflijk lief uit.
3: Ja, is het ook. Het is echt een lieve kat. En ja, je moet even de tijd opgeven en je moet hem hier even zien. Hij zal niet zelf naar je toe komen van... joh, ik ben er en ik zoek een plekje. Nee, hij moet echt, mensen moeten echt naar hem toe gaan.
0: Ja, nou, dit meisje verdient ook een mooie plek. Hey, hoe komen jullie in contact, Alwin?
3: Dat kan via onze website, dierenasielbijlen.nl. En natuurlijk telefonisch via 0593 52 32 32. En ja, op onze website staat volgens mij is bijna alles staat erop een plekje zoek. Behalve alle kitters, want dat zijn er natuurlijk heel veel.
0: Oh, oké, dat wordt wel lastig. En voor een hond even een afspraak maken. En voor een kat mag je redelijk spontaan langskomen, geloof ik, hè?
3: Klopt, helemaal.
0: Mooi zo. Hey, fijne week gewenst. En we spreken elkaar volgende keer weer.
3: Helemaal goed. Gaan we doen.
0: Doe alweer. Hoi.
3: Hoi.
0: En dit is Anastasia op Radio Drenthe. En I'm out of love.

0: goede doel. En dat met vriendschap. Tenminste, toen ze zelf nog redelijk wat vrienden waren. Het is 7 minuten voor 12, oftewel het einde van deze koffie en keuvel. Ger, we gaan het weekend lekker in.
1: Ja, dacht jij, ik. Ja, jij hebt nog wel iets op stapel staan, hè?
0: Ja, klopt. We moeten toch even stilstaan. Want komende zondag, dan is het natuurlijk het C'est la Vie Festival in Emmen. Ik ben er zelf ook wel eens ooit als bezoeker wel geweest, maar het is prachtig mooi. Daar, het wordt een graad of 19 à 20. Dat is het ideaal weer om zo'n festival te bezoeken. Maar dan moet je niet met 28 graden zo rondlopen. Daar word je niet vrolijk van. Ja. Maar de komende zondag hebben we daar tussen 12 en 6 smiddags hebben wij een live-uitzending vanaf het terrein daar. Vanaf het grote plein voor een groot warenhuis. Wat begint met een H en eindigt op A. Zeg maar, ik mag geen namen noemen. Dus
1: korte naam.
0: Ja, korte naam. In dit geval 4 letters zijn er maar. Maar daar weet je ons te vinden. Er zijn natuurlijk ook allerlei artiesten die optreden. We gaan in gesprek en we maken reportages. En Ruben en Ongetekende, die gaan dan volgens mij de radio-uitzending 6 uur lang vanuit
1: ja,
0: de
1: grote leuk. Trailer. Dus ja, op TV Drenthe en online zullen we daar ook nog beelden dan
0: zeker, laten zien. Zeker, we zijn daar te volgen. Mooi zo. En mocht ik je daar niet zien, dan komende maandag weer voor een nieuwe koffie en keuvel. Ik wens je een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Tot slot, Cameron Young. Dit is Hot Shots. Bye.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog zegt.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
12: Ah, zaterdag 25 juli komt A.N. Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A.N. Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
8: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
11: Dit is Radio A.N. Hunze.
13: Radio A.N. Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Pharrell Williams.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Met Happy. Dat is trouwens de grootste hit ooit in de geschiedenis van de Nederlandse top 40. Het heeft namelijk de meeste punten gekregen. De top 40 die werkt met punten. Liedjes die krijgen punten hoe hoog en hoe lang ze in die lijst staan. En deze Happy van Pharrell Williams, die heeft gewoon de meeste punten. 4 weken heeft het op nummer 1 gestaan. Dan denk je, nou ja, dan valt het wel mee, toch? Maar veel opmerkelijker, en daar heeft hij veel punten mee binnengeharkt, is dat hij 49 weken in de lijst heeft gestaan. Dat is gewoon bijna een jaar. Dat is echt mega lang. Maar goed, daar openen we hupsakee en zo. Even kijken of ik een beetje happy mannen hier in de studio heb. Twee man sterk gewoon. Goedemiddag, ja, Milko.
3: Ja, goedemiddag, Anouk. Hallo.
0: En goedemiddag, Ger.
3: Ja, goedemiddag, Anouk. Wat een luxe, hè?
0: Ja, inderdaad. Wat leuk dat jullie er zijn. Weten jullie wat voor dag het vandaag is?
4: Ja, vrijdag, maar veel verder kom ik niet.
0: Bijna weekend.
3: Oh ja. Heel belangrijk.
0: Het is ook Wereld Emoji Dag. Ik weet niet, gebruik jij het veel, Milko? Emojis in teksten?
3: Ja, nou ja, tijdens het WhatsApp-verkeer natuurlijk wel.
0: En weet jij zo uit je hoofd welke je vaak gebruikt?
3: Het duimpje.
0: Het duimpje?
3: Het duimpje omhoog.
0: En jij dan, Ger?
3: Ik heb er vanochtend nog eentje gebruikt. Ik zocht even verbinding met onze cameraman die met Robert mee is, Mark. En toen heb ik hem zo'n emoji, zo'n knipoog-emoji en ook nog de tong daaruit.
0: Oh ja.
4: Doe maar gek.
0: Oké.
4: Okay. Ja, en een weekend dacht jij, even twee emojis.
3: We hebben een goede band, hè, Mark en ik.
4: Oh ja, nee, dat zegt ook wat. Die twee emojis.
0: Ja, ja, maar die emoji die jij noemde, Milko, dat duimpje, die staat in alle lijstjes vrij hoog. Okay. Meest gestuurde emoji is die emoji met die lachende traantjes, weet je wel? Oh, dat helemaal breed lachend met opzij dan twee van die traantjes.
3: Die stuurde Mark voor mijn berichtje.
0: Oh,
3: dus die heeft hij verstuurd.
0: Ja, ja, ja, nou, dat is wereldwijd meest verstuurde emoji. En daarna komt het rode hartje.
3: Ah,
0: weet je, dat beantwoord je ook wel vaak op een berichtje of zo dan even. Of alleen een rood hartje. En daarna komt de emoji dat je lachend rolt met die traantjes. Weet je wel, dat het popje een beetje scheef hangt.
3: Ja.
0: Nou, dat duimpje komt dus. En op laatst een heel hard huilend gezicht.
4: Oh.
0: Ja.
4: Dat is wel jammer.
0: Niet zo gek vaak.
3: Nee, nee, ik ook niet. Gelukkig niet. Nee.
0: En wij Nederlanders, ja, ik ben hier helemaal ingedoken hoor. Ik vind het wel grappig. Ja, ik vind het grappig, want iedereen gebruikt het gewoon. Wij hier in Nederland, en dat is dan wel anders dan in andere landen, schijnen vaker dan gemiddeld gebruik te maken van party-emoties. Van die, dat poppetje die zo'n toetertje uitblaast.
3: Oh,
0: van
3: dat
0: met andere toetertjes en zo. En klinkende glazen met alcohol.
3: Ja.
0: Dat gebruiken wij meer dan.
4: Oh, dat is typisch Nederlands.
0: Ja, schijnt.
4: Oh, wat bijzonder.
0: Ja. Nou goed.
3: Moeten we ook nog over de aubergine beginnen? Of zullen we dat maar overslaan?
0: Nee, dat laten we even terzijde. Die komt trouwens nergens in het verhaal weer voor.
3: Oh.
0: Nee. Ik zie alleen nog wel dat in Frankrijk de meeste emoties worden gebruikt.
3: Ja, nou ja. Okay.
0: Zullen we nu weer afsluiten? Dag van de emotie. In ieder geval even nadenken bij het eerstvolgende poppetje dat je stuurt. Of emotie dat je stuurt. Even kijken of je in die top 5 terechtkomt. Jongens, ik vind het fijn dat jullie er zijn. Jullie houden onder andere het nieuws in de gaten. Praten ons bij rond 12:30 wat er allemaal gebeurt bij ons in de provincie. Milko, waar ga je het zo meteen over hebben?
4: Nou, kun je nog herinneren, die dinner train, hè, dat is allemaal failliet verklaard een tijdje geleden. Nu blijkt dat de curator de eigenaar van het bedrijf aansprakelijk heeft gesteld. Dus die moet opdraaien voor alle schade. En misschien wel ook voor jou, Anouk. Je bent natuurlijk een beetje volleybalgek, hè? Volleyballende kinderen. Nou, de beste volleybalsters van Nederland die komen hier naar de provincie. Waar en hoe dat zit, dat vertel ik je om 12:30.
0: Ik ben erbij, zeker weten. De trekkentocht. We gaan zo meteen natuurlijk weer schakelen met Robert. Dat doe jij eigenlijk de hele ochtend al. Waar is Robert nu?
3: Robert, die is... Nou, ik zie op dit moment even wat camerabeeld binnenkomen. Hij is nog volop in de natuur. Want hij was net in Borger op een hele mooie natuurcamping. Hij is nu wel een stukje weer verder gereden. Ik weet niet precies nu waar die is. Maar ik zie ook nu net in beeld. Ja.
0: Eindlocatie is vanmiddag Buinenveen. Dus dat hoopt hij te halen even voor 3:00.
3: Ik denk dat we zo wel met hem kunnen schakelen.
0: Dat denk
3: ik ook. Dat we wel even horen waar die nu precies staat.
0: Helemaal goed. Ga ik plaatjes draaien en dan zoeken we contact met Robert. Ik ga heel veel lekkere muziek natuurlijk draaien. Ik zie in mijn lijst dat Samuel Welten zo meteen voorbij komt. En dat we elkaar te weg gaan geven voor de Classic GP op het T-circuit. En heel veel andere lekkere muziek. Dat zijn de Kings en Mr. Pleasant.

0: stopt bij het Hunebed. Een van de twee die tussen Drouden en Borgen stiet. D21 en D22. Het is niet zomaar een Hunebed, want ik dacht, god, hier heb ik kieken, hè. Het is een mooi plekje, mooi sereen. En toen kwam daar in één keer een mevrouw aanlopen. En die mevrouw die het Edith. En wij zagen al, en daar heeft wat met te maken wat ze zo meteen giet vertellen. Dat is een bijzonder verhaal. Deze prachtige dikke beukenboom die bij het Hunebed stiet. Die eigenlijk vergroeid is met het Hunebed. En ik heb me laten vertellen dat deze boom 300 jaar oud is. Maar dit is niet zomaar een boom. Dit is een heilige boom, een heilige beuk. En Edith zit daar. Ik loop even naar haar toe. En dan zullen we eens even kijken wat voor bijzonder verhaal hierachter zit. Want ik zeg net, het is niet zomaar een boom. Hè. Het is, ja, beuk.
1: Ja, het is een beuk van 320 jaar oud.
2: Ja.
1: En de rest is zijn eiken. Ja. Er werden altijd door de archeoloog eiken omheen gezet. En deze is uit zichzelf gekomen. Mm-hmm. En het is een hele bijzondere, want het kan ook nog wel eens een andere naam hebben. Maar hij had dus een hele grote plek, een hele grote tak daar zitten. Waarin iedereen die toch verliefd was op elkaar, hun naam erin aan het kerven waren.
2: Ja.
1: En ik heb net Harry Wolters gesproken van het Hunebedcentrum. Want we hebben vorige keer gevraagd bij het Drents Landschap of we mochten meenemen. En het Hunebedcentrum heeft dus ook een heleboel van die mooie takken liggen. Met die namen erop.
2: Ja.
1: En die wil hij gaan tentoonstellen binnen. En om dan te kijken van ja, wat is daar gebeurd.
2: Ja, precies. Ja.
0: Want die tak, die Druutbreuken is door de storm, zeg maar. Dat was een gigantische tak. Daar is er nog een naam in van mensen die erin gekerfd hebben. Die god weet wat op het Hunebed u spookt hebt.
1: Daar werd wel over gesproken. De wet had gezegd dat het een mooie plek was om iets te bezegelen.
0: Ja. Dan kunnen we allemaal invullen wat daar ongeveer gebeurt.
1: Dat doen. Maar ze hebben daardoor ook heel vaak hun namen, hartjes en noem maar op allemaal erin gezet. Dus het was eigenlijk heel rot dat die eigenlijk is gevallen. Maar gelukkig zag Harry dat. En die heeft gezegd, ja, daar moeten we wat mee kunnen doen. Ja. En ik ook. En toen heb ik dus ook nog gevraagd of ik een stuk hout ervan mag hebben om daar een kop uit te hakken. Want het is natuurlijk toch speciaal soort hout.
0: Ja, want jij bent ook vrijwilliger bij het Hunebedcentrum, geloof ik? Ik
1: ben een kunstenaar en bij het Hunebedcentrum doe ik heel veel aan ijzeroer stoken. Ja. En aan ijzertijd glaskralen maken.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat hadden ze toen ook al in die tijd?
1: Ja. Kan je het voorstellen?
0: Nou, slecht, maar nou, geloof je op je woord.
1: Voorstellen, maar ze moesten dat glas wel zien te krijgen. Ja. Want dat konden ze niet zelf maken. En met het oerweekend eraas, dan gaan we dat ook weer doen met glas. Dus dat is ook heel erg leuk om te zien.
2: Ja.
1: En in het zuiden van Nederland, daar werd het glas gejat van de oude Romeinse villa's.
2: Okay.
1: Toen de Romeinen weg waren daar. Ja. Maar die hebben hier niet zoveel gezeten. Hoogstens dat hier huurlingen hebben gezeten die in Romeinse tijden waren. Mm. Maar het is een heel mooi Hunebed en een mooie plek.
0: Prachtig verhaal ook.
1: Ja,
0: met de boom.
1: Mooi, ja.
0: En ik wil het toch nog wel even benadrukken. Want dit is niet de scène gezet. Wij waren hier toevallig. En jij komt toevallig aan met de hond. En vertelt, oh, jullie bent hier voor. Wij dachten, waar heb je het over?
1: Ik dacht dat Harry jullie gebeld had. Ja. Zo van, nou, kom een reportage erover maken. Ja. Dus hij staat er nou ook van te kijken dat het zo toevallig is.
0: Ja. Alle elementen komen hier weer samen. Je zult bijna geloven in een hogere macht op deze plek.
1: Wel. Maar als je het zag, het was één grote ravage. Dus toen moest het Drents landschap dat laten opruimen. Door de bomenchirurg en dergelijke en zo. En er is een heleboel weg, alleen daar laatst. En dat kunnen we nog wel even straks naar kijken.
0: Dat anders, dan lopen we er even naartoe. Ja, je bent nog goed mobiel, dus de hond die wil ook wel met, denk ik. Ja, die wil ook wel in de been. Dan lopen we nog even naar die. Ja, hij zat net al op een stok te kouden. Die is straks ook onsterfelijk, denk ik.
1: Ja, jullie zijn gewoon on tour, dus.
0: Ja, wij zijn gewoon on tour en we reden hier langs met een mooi plekje was. En toen kwam jij eraan en toen hebben we nou dit verhaal, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat is het mooie aan een spontane ontmoeting, hè? Alsof het zo wezen moet. Kijk, hier ligt nog een groot stuk van die prachtige heilige beukenboom.
1: Ja.
0: En hier staat dus nog namen in.
1: Hier staan namen in. Dit stukje
0: is
1: niet mooi meer.
0: Nee.
1: Maar je ziet het, als jij in het klein krast, met een heel klein scherp dingetje.
0: Ja.
1: En de boom wordt ouder en ouder, dan gaat die uitdijen.
0: Ja.
1: Maar het Drents Landschap zei wel tegen mij, want ik dacht, het groeit ook omhoog. Maar dat is niet zo, zei hij. Een boom groeit nooit omhoog. Een boom groeit uit zijn top omhoog.
0: Ja.
1: Ik zei, maar waarom zitten er dan zoveel van die namen daar helemaal bovenin? Ik zei, ze zijn er met een touwtje ingekomen dan.
0: En er moet al wel eens erin geklauterd.
1: Ik denk.
0: Maar hier ziet nog een Habing, geloof ik. Of iets in die grote letters. En hey, het oudste stuk, heb je dat ook nog kunnen dateren? Vanaf wanneer er ongeveer in, want als die boom 320 jaar oud is.
1: Nee, want je kan het zien. Dat zal niet het onderste stuk zijn. Nee, dat niet. Maar je ziet hier ook, want ik denk, is er nou een stuk van het Hunebed meegegaan? Maar ik denk dat ze hem ooit vroeger hebben volgegoten met beton.
0: Oh ja, ik,

0: Zie het, ja. Nee, maar ik bedoel meer de naam die erin staat. Hoeveel jaar doet ze dat al? Dat is niet pas sinds vorige week, bedoel
1: ik. Nee, daarom. Dus dat weten we niet.
0: Oh, dan weet je niet hoe lang dat al...
1: Dus ik zei ook tegen Harry, en Harry vindt dat ook zo. We moeten eigenlijk een beetje uitzoeken van die namen van die mensen. Dus een oproepje plaatsen. Van wie zijn daar geweest? Weet je nog of je opa en oma daar hebben gezeten?
0: Ik ga eruit met een servicebericht, Edith. Zullen we dat nou bij deze doen? Want als er nou mensen bent en die denkt... Nou, wij hebben een hele roerige tietaard hier bij het Hunebed van... je weet het niet. En wij hebben toen naam nog in die boomstamkerf. Dan is het misschien ook leuk om hem daar aan te linken. Dan moet hij zich maar melden bij jullie bij het Hunebedcentrum.
1: Ik denk het, ja. Want dat vonden wij heel erg mooi. En Harry zegt ook, ik vind het ook heel belangrijk... dat zo'n mooie oude boom ook blijft bestaan. Dus daar zijn echt een paar mooie stukken heen gebracht nu. Met heel veel van die namen erin. Yeah. Dus ja, en als de mensen weten dat hun opa of oma... of nog voorouders iets hebben gekerfd erin... dan zou het wel leuk zijn om hun nazaten tegen te komen.
0: Precies, en misschien bent zij wel die nazaten door wat hier gebeurd is. Wie zal het zeggen?
1: Wie zal het zeggen? Het is toch een mysterie?
2: Ja, dat is zo.
1: Ja.
0: Hey, jij wil nog graag een blokje hold met hem. We kunnen hem zo op elkaar gooien als het moet.
1: Ik heb Oving gebeld om te mogen of dat te doen. Maar dat kan je niet zomaar meenemen, nee.
0: Al moet jij opletten.
1: Nou, jullie kunnen meenemen, mij neerleggen. En dan als het niet mag, dan moeten
0: we weer terugleggen. Dan moeten we weer terugrijden. Dan moet Harm volgende week dat blok al weer hier op plek leggen.
1: Ik moet eigenlijk in een droogoven.
0: Ja.
1: En dan daarna, want ik ben aan het oefenen met de houthakken eigenlijk. Hè. Ik heb al een keer in Assen al een mooie kopie gemaakt. En het zou wel heel mooi zijn om iets te maken wat hiermee te maken heeft. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat dat giet worden. Wij gaan ondertussen in ieder geval rustig deurrieden naar Borgen. Misschien tippen we nog wel in het Hunebedcentrum, maar misschien wel niet. Ik weet het niet, we laten ons verrassen, maar we moeten in ieder geval die kaart op een hurry straks van weer.
1: Het is een hele makkelijke route, want als jij hier doorsteekt...
3: Oh, je wordt even bijgepraat, hoor ik. Wat een mooi verhaal, Robert. De Trekkertocht.
4: Radio Drenthe.
3: Onderweg naar Borgen dus, onze Roberto. Het is alweer bijna 12:30. Het laatste nieuws uit de provincie vind je in de app en op de website. Maar hoor je zometeen van Milko hier ook op Radio Drenthe.

0: aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
4: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Half 1 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Scheper.
6: Goedemiddag. De eigenaar achter het concept Dinner Train draait mogelijk zelf op voor het faillissement van het bedrijf, nu de curator hem persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld. De duizenden gedupeerden die een kaartje voor de dinertrein kochten, die blijven intussen met lege handen achter. Het faillissement van de Dinner Train is groot. Dat blijkt uit de meest recente faillissementverslagen. 3.277 gedupeerde reizigers en leveranciers hebben zich gemeld bij de curator. In de totale schuld die bedraagt ruim 1,75 miljoen euro. Zorggroep het Noordenburghuis in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Het Noordenburghuis die begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Volgens de inspectie voldeed de jeugdhulp een half jaar geleden niet aan de normen en vertoonde het grote tekortkomingen. Daar is aan gewerkt en op alle punten voldoet de zorggroep nu wel. Eigenaresse Petra Rijns somt de grootste veranderingen op.
7: Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn eigenlijk direct afgegaan. De locaties zijn opgeknapt. De deskundigheid van ons team is zeer verbeterd. Geleidingstijlen zijn verbeterd. De doelgroep die we hadden is kleinschaliger geworden. Dus we hebben nu minder jeugdigen op de woonlocaties.
6: De Nederlandse volleybalsters die komen naar Sporthal Olympus, de thuishaven van Sudosa. Een week lang trainen de beste volleybalsters van het land in Assen. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze daar te bewonderen. Maandag en dinsdag zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er verschillende clinics. En meerdere Drenthe strijden vandaag in het Gelderse Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. De 9-jarige Louise bijvoorbeeld uit Nieuw Amsterdam. Zij doet mee in de 50cc-klasse. De 7-jarige Yvonne Buurmeijer uit Klasinaveen die doet mee aan de Calimero-klasse. En Sam Super van 23 rijdt mee in de streekklasse. En hij is naar eigen zeggen een laadbloeier.
8: Ja, moeders wou nooit dat ik eigenlijk begon met crossen. Op een gegeven moment kregen we het er wel een beetje doorheen. Alleen toen hield ze toch wel weer snel terug. Maar uiteindelijk toch, zag ze hoeveel plezier ik eraan had. En dat ik toch niks anders wou. En toen heeft ze maar over haar verstreken om te zeggen van, koop hem maar een eerste motortje.
6: En vandaag is dus op zijn motor te bewonderen tijdens de Zwarte Cross. Sam, super. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in die RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Naar het weer. Gert Voerman, een hele goede middag.
9: Goedemiddag Anouk.
5: Wat kunnen we nog allemaal verwachten?
9: Nou, in ieder geval een mooie start van de middag met zon en wat stapelwolken. Vanochtend nog regionaal mist, maar die temperatuur is ondertussen lekker opgelopen. Vledder zat net op 24 graden, Schonebeek op 24 graden. En dat geldt voor veel plaatsen in de provincie. Maar de laatste paar minuten zie ik boven het noorden van Drenthe een heel klein buitje verschijnen. Dus die stapelwolken zijn blijkbaar aan het doorgroeien. Dat is ook een beetje in de verwachting. Want vanmiddag kan dat dus plaatselijk een bui ontstaan. Op diverse plekken, ik denk zelfs op meerdere plekken blijft het ook wel droog. Maar een plaatselijke bui is mogelijk misschien. Met een klap onweer. Temperatuur, zeker in de zonnige gebieden, loopt nog wat op. Zo rond de 25 graden hebben we toch weer de zomerse grens te pakken. Met een matige noordwestenwind. En vanavond dan ploffen die buien weer in, zover ze ontstaan. En dan is het vannacht rustig, koelt af. 14 graden, 15 graden met een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting. Maar morgen begint toch echt de afkoeling tussen aanhangstekens. Het wordt in ieder geval minder warm. Morgen op veel plaatsen zo 20, 21, lokaal nog 22 graden. Er zijn vrij veel wolken, soms wat zon, een matige noordwestenwind en een enkele lichte bui. En als je dat op dat punt zo'n licht buitje hebt met zo'n noordwestenwind erbij, en je kijkt op die thermometer, ja, dan is het toch even wennen.
10: Ja, en dat zet door? Dat is het weer wat we krijgen?
9: Ja, daar zitten we door. Zondag zelfs nog wat minder qua temperatuur. 19, maximaal 20 graden. Opnieuw wolken, af en toe wat zon. Een enkele bui, een lichte bui. Maandag en dinsdag, dan komt die zon misschien net wel iets meer terug. Maar nog steeds die noordwestenwind. Dan zitten we op de 21, misschien plaatselijk 22 graden. En het lijkt er toch een beetje op dat woensdag wat serieuzere regen kan vallen. Hoeveel is nog een beetje onzeker. Maar de kansen nemen vooral op woensdag tijdelijk wat toe. Nou, hopelijk pakken we een paar millimeter. Want donderdag en vrijdag lijkt het toch weer zo goed als droog te verlopen.
10: Oké. Dankjewel en mooi weekend, hè, Gert.
9: Ja, hetzelfde.
10: Dag.
9: Hoi, hoi.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

Sia en Spiro op Radio Drenthe uit Engeland komt ze. Heel jong grietje eigenlijk nog maar, van 2005. En dit is Jackpot. Is everybody happy?

vieren hun 15-jarig jubileum. En dat doen ze door een reeks concerten te geven. Onder andere vanaf september in Hoogeveen zijn ze te zien. En wat nu te zien is op TV Drenthe, is onze Robert. Op een knalrode trekker rijdt hij door de provincie. Onderweg naar Borger. Dus mocht je Robert willen aanspreken, hupsakee, op naar Borger.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
10: Radio A en Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Dag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoe wel, Joke? Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag met

0: Kelly Joel op Radio Drenthe. You're only human.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting. Ja, het vervolg van de liefdesboom die Robert tegenkwam onderweg op zijn trekkertocht. Robert, jij bent nu bij het Hunebedcentrum in Borger, maar voor mensen die het niet helemaal mee hebben gekregen, waarom ben jij daar?
2: Dat is een terechte vraag. Voor de mensen die net in tune, die denken waarom staat ze daar bij het Hunebedcentrum met een blok hout achter op de kar. Nou, wij hebben even onze agrarisch logistieke bedrijf hier weer in bedrijf gesteld. Wij doen naast melkbussen vervoeren ook hout en pakjes stro. Maar wij waren net bij de Hunebedden D21 en 22 uit mijn hoofd van Bronniger. En daar kwamen wij echt heel spontaan Edith tegen. En Edith die zegt van, oh, jullie bent hier voor dit. En ik begreep er niks van. Ik denk, mensen, rijdt over. En zij begreep ons niet en uiteindelijk kwamen we aan de praat en toen bleek dat de stormschade daar niet zomaar stormschade was, maar een hele bijzondere beukenboom. Een heilige beuk, zo je wilt, die vergroeid is met het Hunebed. En op die beuk stonden allerlei hele bijzondere teksten. Naam, geboortejaren, weet ik het wat allemaal, van mensen die het een en het ander op dat Hunebed gedaan hebt. Die boom is helemaal in mootjes gehakt, zeg maar, door een bedrijf dat de stormschade opruimen. En het Hunebedcentrum heeft die boom omarmd. Want ze wilden Geert een verhaal vertellen van die naam die op die boom staat. En die dus eigenlijk verbonden bent met dat Hunebed. Nou, dit blokje hout, dat giet naar Edith toe. Edith was er met een hond. En die kunnen dat blok hout niet achter de hond knopen. Dus hebben wij maar zeg van, dan nemen wij hem voor je met. Dus die moet straks toch in beheer in de tuin bezorgen. Maar lopen ze met. Want er staat al een paar van die joekels van blokken hout bij het Hunebedcentrum. En daar staat inmiddels Edith, die er ook naartoe gesneld is. En Carla van het Hunebed zet hem te wachten bij die grote blokkenholt. En ik ben wel heel benijd wat er precies met gaat gebeuren. Want zo moet je ook als Hunebedcentrum, je kunt al die wel over stenen hebben, maar je moet ook met je tiet met gaan. En sommige verhalen, want je dan zoals dit in schoot geworpen, Carla, of niet?
3: Helemaal. Het is natuurlijk eeuwig zonde voor de boom dat er met die storm dit gebeurd is. Voor ons is het een nieuw verhaal wat we gaan toevoegen aan het Hunebedcentrum. Ja. En dus krijgen ze een permanent plekje bij ons.
2: Ja, precies. Want dit is een deel van de boom dan. De boom zelf is 320 jaar oud, vertelde Edith al. Dit stuk niet, maar wel heel oud. Want er staan ook jaartallen in.
3: Er staan jaartallen in, de stukken die wij hebben hier staan. En je kunt het nou niet zo goed zien. Want we hebben ze met de tekst heel bewust naar de schaduw gedraaid. Yeah. De oudste die hierin staat is gedateerd 1899.
4: Yeah.
3: Dus dat is 130 jaar geleden heeft iemand zijn naam hierin gezet. En wij kunnen dat nu door de storm voor eeuwig bewaren.
2: Precies, en het is niet zomaar een boom. Maar als die boom bij wijze van 200 meter verderop had staan, dan hadden die hier nou niet staan. Dan hadden jullie er niks met wild. Maar het is echt een link met dat Hunebed, hè?
3: Ja, wij denken dat al die graffiti, om het een beetje onrespectvol te zeggen, erin gezet is omdat hij naast het Hunebed staat. Ja. Hij staat er natuurlijk voor een deel nog. En juist dat verhaal, die koppeling, mensen die de plek bezoeken van zo'n Hunebed al zeker 130 jaar, dat vinden wij een mooi verhaal.
4: Ja.
3: Dus dat is bewoude waard.
4: Precies.
2: Een Hunebed is een grafmonument, waar al een klein beetje de geschiedenis in doet. Dan is het ook zo dat nu, ze is geloof ik 5000 jaar oud, in ieder geval, rond die tijd. Dat er ook nog steeds naar je informatie naar boven blieft komen. Dat het niet alleen maar een grafplek was, maar ook een plek waar feesten werden gehouden. Waar seances, andere aparte dingen. En dat is ook vrij recent nog eigenlijk tot ons komen, of niet?
3: Ja, dat is redelijk nieuwe informatie, dat mensen echt meer deden dan mensen er alleen begraven. Dus dat ze daar een paar keer per jaar waarschijnlijk kwamen om de oogst te vieren, om dat soort dingen. Maar ook om samen te vieren. Nou ja, dit sluit daar eigenlijk heel mooi bij aan.
4: Ja.
3: In onze tijd hebben die dingen nog steeds een verhaal van samenkomen, van ook iets achterlaten. En of het nou zo'n goed idee is om in een boom te krassen, dat weet ik niet. Maar het is gebeurd en er is iets achtergelaten. Dus voor ons is dat een hele mooie link naar dat verleden.
2: Ja, en 5000 jaar later verbindt die plek nog steeds. Want deur dat Hunebed trof bij Edith. En door Edith staan wij nou hier.
3: Ja, want Edith is vrijwilliger bij ons. En die wist dat het hier stond. Dus hartstikke mooi.
2: Ja, heel bijzonder. Ik zal er even spieken of ik het zien kan, die datum. Want hij is echt.
3: Er staat Esther, dat weet ik.
2: Oh ja, hier ja, ik zie een.
3: Ja, en aan de andere kant van die staat iemand die HR heet.
2: Ja.
3: Of HNR, dat weten we natuurlijk niet.
2: Harm en Roelof, denk ik. Nou, ja, dat weet ik niet.
3: Dat denk ik. en die datum waar we het over hadden, die staat volgens mij op dit stuk aan de achterkant. Maar dat kan ik net niet zien.
2: Dus er wordt mij ook net iets te. Oh, mag ik hem draaien als mij dat lukt zonder dat ik iets sloop?
3: Als je het zonder slopen kan.
2: Ja, tuurlijk. Dat moet lukken. Maar dan komen we misschien nog even zo.
3: Misschien dat hij daarop staat.
2: Ja, precies. Dat zou mooi wezen als we dat nog even een. kon krijgen. Och, hij staat ook nog op de kop. Nou, dan, dan wordt het. Oh ja, ik zie hier inderdaad wel een. Eskers zie je staan. Eskers. En hier is inderdaad iets van een. Nou, we moeten maar geloven dat het erop stiet.
3: Ja, maar het mooie is als ze nat zijn en wij willen dat met olie een beetje naar boven brengen, dan zie je een stuk beter.
2: Precies. En de bedoeling is dat dit, als dit straks droog is, dat dit in het museum exposeerd wordt en dan is dit weer een prachtig verhaal toevoegd aan de collectie.
3: Precies. Hoe
2: de, nou ja, de iets recentere titel nog verbunden is met Hunebed.
3: En ik denk dat dat onze, ook onze taak is, laten zien dat die dingen levend zijn. Dat ze nog steeds tot de verbeelding spreken. Yeah. En nieuwe verhalen zijn bij ons altijd welkom.
2: Nou, een prachtig verhaal als er nog mensen bent die zichzelf dus in die Blankenholt herkent. Of nazorgen daarvan. Meld je bij het Hunebed Center vooral.
3: Graag.
2: Precies.
3: Ja,
2: en dan gaat, wij dat. Het is Hunebed D22, hè?
3: 21 is het.
2: 21, heel goed. Bij Bronniger in ieder geval. Dus als er mensen bent die daar nog meer over weten, meld je bij het Hunebed Center. Maar dan gaan wij dat Blankenholt hebben bij Ede Thuis Kring. Tot straks.
0: Hartstikke mooi verhaal. Dankjewel, Robert.

0: Z of Fisher Z is? Wat zeg jij altijd, Ger?
1: Dat zou ik het op zijn Engels doen.
0: Ja?
1: Toch? Z, ja.
0: The worker. De slingerplaat. Dit laten we even in het midden, want we gaan ons storten op muziek. Een van de leukste onderwerpen, want elke dag lanceren wij een bepaald thema en dan zoeken we dan passende muziek bij. Of ik zeg, wij doen helemaal niks.
1: Nee, nou ja, wij komen ook wel met suggesties.
0: Ja, maar die halen het rad niet.
1: Nee, dat is wel zo. Maar we gaan wel nadenken van, oh, hey, dat plaatje.
0: Ja, zou dat misschien kunnen, of dit? Jij kwam vandaag met het onderwerp.
1: Ja, en ook al met een plaatje.
0: Oh, later. Ja.
1: Die doe ik er wel stiekem bij, hoor. Dat zeg ik nu alvast.
0: Oké. Okay.
1: Ja. We hadden Koen van de Brink uit Smilde, hadden we vanochtend in de uitzending bij Judith. We hadden hem ook al eerder deze week, want hij maakte iets vrij indrukwekkends mee. Vorig jaar kreeg hij een hartstilstand bij het uitlaten van de honden, samen met zijn vrouw, die was er ook bij. Ging echt neer. En dat leek even heel slecht af te lopen. Alleen was daar een mysterieuze redder, zou je hem kunnen noemen. Een onbekende man die een telefoon bij zich had. Want Koen en zijn vrouw die hadden geen telefoon bij zich. En deze man die stelde zijn telefoon beschikbaar, waardoor de hulpdiensten gebeld konden worden. Ja. Dat was van levensbelang. En later is er ook nog een kameraad van Koen bijgekomen. Die heeft de eerste hartmassages verricht. En uiteindelijk is het allemaal gelukkig goed afgelopen. Maar hij vroeg zich natuurlijk wel af, wie is nou die man die zijn telefoon beschikbaar stelde? Ja. En die gewoon heel erg belangrijk is geweest.
0: Ja, een jonge man, dat wist hij zich nog te herinneren. Maar verder is hij bijna een jaar lang op zoek geweest.
1: Ja, want in alle hectiek is hij ook weer weggegaan. Maar die heeft ook nog de honden overgenomen en die naar zijn huis gebracht. Dus hij is echt belangrijk voor hem geweest.
0: Ja.
1: Nou, uiteindelijk een oproep via ons gedaan. En dat is toch vrij snel, is het allemaal op zijn pootjes terechtgekomen met die oproep. Want uiteindelijk meldde iemand zich, en dat was de 24-jarige Rens Bosma.
0: Ja.
1: Hij was dus die mysterieuze man. En een ontmoeting tussen deze twee is er inmiddels ook al geweest.
0: Ja, luister maar.
2: Op een gegeven moment kwamen de

0: Dus mailtjes binnen. En kreeg ik van jullie een telefoontje dat hij gevonden was. Gisterenmiddag is hij geweest. En een zeer emotionele ontmoeting. Dat je me eindelijk een keer in de ogen kunt kijken en hem persoonlijk kunt bedanken.
1: Ja, Koen zei dat. Dat kan ik me voorstellen. Als dat allemaal in je hoofd blijft en je bent iemand zo ontzettend dankbaar, maar je hebt geen idee wie je dankbaar moet zijn, dan moet je wat mee. En na een jaar heeft hij eindelijk dus Rens kunnen bedanken.
2: Ja, en Rens bleek ook gewoon in Smilde te wonen.
1: Ja.
2: Dat is gewoon een dorpsgenoot van hem.
1: Ja. Dit is een prachtig verhaal en jij hoort daar muziek in.
2: Ja, ik dacht redding. Hè? Rens heeft redding gebracht. En uiteindelijk heeft deze zoektocht is ook allemaal tot een goed einde gekomen. Dus ik dacht, we zoeken platen waarin of iets met hulp of redding.
1: Okay.
2: Safe in het Engels.
1: Ja, en toen dacht jij meteen aan...
2: Ja, ik dacht, ik had een nummer van Haim. Ik weet niet of je die groep kent.
1: Nee?
2: Nee, dat zijn drie Amerikaanse zussen.
1: Oh, wacht, die heb jij al geknipt om te laten horen. Deze bedoel je?
2: Ja.
1: No, baby, don't save me. Oh, maar dat wil ik niet. Don't save me.
2: Het is niet meer nodig, hè?
1: Oh, op die manier.
2: Het is niet meer nodig. Nee, maar het hoeft niet allemaal met save.
1: Nee.
2: Te zijn, als het maar... Ja, het kan in de titel zitten.
1: Ja. Nou, liedjes rondom dit thema. Dus dat zoeken we vandaag. 0592-3311-88. Je kan nu bellen of appen. Mag allebei. We hebben 26 liedjes nodig. En die noteren we en dan geven we een letter aan. Letter van het alfabet. En dan even voor tweeën gaan we draaien aan het rad met het alfabet. En kijken waar die stopt bij welke letter. En welke plaat we erachter hebben gehangen. Die gaan we dan helemaal draaien. Er wordt al gebeld. Ik ga even kijken wie ik aan de lijn heb. Hoi met een hoek.
3: Ja, bij Martin Kamp met Rodon.
1: Dag Martin, wat een mooi verhaal, hè?
3: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. En welk plaatje hoor jij daarin?
3: Nou, ik dacht helemaal op telefoon van Blondie.
1: Zetten we erbij. Dankjewel Martin en voorzichtig aan daar.
3: Ja, kom goed.
1: Hoi met een hoek.
4: Met Heine Huddersal, goedemiddag.
1: Dag Heine.
4: Hallo, ik heb twee plaatjes. Dat is Save by the Bell.
1: Oh, ja.
4: En Plastic, The Kings, Party Line. I'm the Party Line. Dan begin ik met een telefoontje. Hello, who's speaking there, please?
1: Is ook zo, ja.
4: Party Line.
1: Ja, ja, en die telefoon is ook zo belangrijk. Dankjewel, Heine.
4: Prima,
1: doei.
4: Doei.
1: Hi, met een hoek.
5: Goedemiddag, met Agnes Dekkaard, Amsterdam.
1: Hallo, Agnes.
5: Ik dacht aan de Bee Gees, Stayin' Alive.
1: Och ja, ook een goeie. Noteren we, dankjewel.
5: Okay,
1: hallo met Anouk.
6: Hey Anouk, met Wander van den Burg.
1: Hallo.
6: Alles goed mee zien?
1: Ja, met mij wel. Met jou?
6: Ja, super. Ik heb weekend, dus altijd goed.
1: Oh, dat is lekker op tijd. Welke kunnen we noteren, Wander?
6: Ik dacht de Beatles met Help.
1: Ja, daar dacht jij ook aan, hè Ger?
2: Ja. Nou, dat was inderdaad met Help. Ja.
1: We zetten hem erbij. Dankjewel, Wander. Fijn weekend. Doei, doei. 0592-3311-88. Kom maar door met passende muziek.

0: 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
8: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
9: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Scheper.
10: Goedemiddag. De eigenaar achter het concept Dinner Train draait mogelijk zelf op voor het faillissement van het bedrijf. De curator heeft hem persoonlijk aansprakelijk gesteld. De duizenden gedupeerden die een kaartje voor de Dinner Train kochten, die blijven intussen met lege handen achter. Het faillissement van de Dinner Train is groot. 3.277 gedupeerde reizigers en leveranciers hebben zich gemeld bij de curator. En de totale schuld die bedraagt ruim 1,75 miljoen euro. Meerdere mensen hebben donderdag melding gemaakt van nepagenten die actief zijn in Assen. Daarom is er in Assen een burgernetmelding verspreid met daarin de waarschuwing dat er nepagenten actief zijn in de stad. Zij vragen onder andere om geld, sieraden of de bankpas bij hen in bewaring te geven. Geadviseerd wordt om 112 te bellen als je bent benaderd. De politie die bevestigt dat het nog onderzoek doet en dat er nog niemand is aangehouden. En de Nederlandse volleybalsters die komen naar sporthal Olympus, de thuishaven van Sudoza. Een week lang trainen de beste volleybalsters van het land in Assen. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze daar te bewonderen. Maandag en dinsdag dan zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er verschillende clinics. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
9: Dankjewel Milko. Heb ik het weer nog voor je van Gert Voelman?
11: Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar er zijn ook een aantal stapelwolken. En lokaal ontstaat er in de loop van de middag een bui. Misschien met onweer, maar op veel plaatsen blijft het wel droog. Temperaturen 24 tot regionaal 25 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond vannacht droog en koelt het af tot een graad of 15.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
14: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
13: Verwen jij je maar.
14: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
13: Waarmee?
14: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
13: Ja, ik voel hem.
15: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
22: Allsafe!
23: Geeft ruimte.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.

0: Michael en Mary J. Blige. Op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting. Buinenveen, daar zijn de jongens nou onderweg. En af en toe stoppen ze even voor opmerkelijke verhalen. Nou, we hebben net een prachtige vrouw gehoord. Daarbij die liefdesboom eigenlijk. Dat Hunebed D21. Dat lees je trouwens wel weer op onze site. En dat hoor je ook nog wel weer terug. En dan kan je ook nog allemaal weer zien in de compilatie. Die morgen, of overmorgen, dat weet ik niet zeker. Wel verschijnt op onze site. Maar hij is dus nog bezig, onze Robert. Samen met cameraman Mark en nog een chauffeur, zijn ze in Borgen beland? En waar sta je momenteel in Borgen, Robert?
2: Nou, het was hier in Borger smoordrak. Je kon over de kop lopen, zo vervolgens. Nou, dat heeft alles te maken met, wij waren er niet helemaal van op de hoogte, een markt die bij het kerkje is, zo echt mee zien kunt. Weer een prachtig feeriek tafereel van een hele olle kerk en een hele olle markt, wil ik zeggen. Nou, de markt zelf is niet zo old, maar het spul wat er ligt, deur gewoon wel. Het is een tweeledige markt, geloof ik, met een partij rommel en een partij nijgoed. Maar de rommelmarkt is behoorlijk in trek. En ja, we kunnen wel in rondje lopen te kijken wat er gebeurt. Ik heb ook geen idee, we zijn er ook pas net. Dus zeep kijken maar wat te zien is. Ik geloof hier, mooie alle boeken. We zullen zeep kijken. Goeiedag, mooi. Wat zijn er mooie alle karbies?
3: Ja, dat dacht ik.
2: Ja, dat is dat een oldtimer wat dat betreft? Of?
3: Nee hoor, redelijk nee.
2: Kun je die nog nee komen?
3: Jawel hoor.
2: Oh, dan moet je me straks even de adresgegevens doen. Maar die weggooit daar direct zo'n geloepens hekel aan.
3: Ja, ik ook.
2: Kooi van Burger, of niet?
3: Tuurlijk.
2: Ja, hè?
3: Ja, ja.
2: En even kijken wat hier allemaal nog te beleven valt.
3: Ja, in ieder geval één keer in het jaar, als er wat is of zo hier, dan gaat het in ieder geval in hand.
2: Ja.
3: Ja, het is te warm.
2: Ja, nou, ik wilde net vragen van, is het nog beetje te doen? Want ik heb het zweet ook los.
3: Ja, ik ook.
2: Ja, dan ligt dat niet aan mij in ieder geval.
3: Nee, ik vind het.
2: Ja, nee, ik zal je met rust laten. Dat komt goed. We gaan even verder kijken op de markt. Okay. Bedankt in ieder geval. We zullen dus even aan de struun wat die verder nog allemaal gebeurt. Ik zie hier, oh kijk, dit is mooi spul. Gereedschap. Tang en wat zeg je?
4: Ja, ze vragen
2: waar
4: de
2: trekker
4: is.
2: Oh, mevrouw die vraagt hier waar de trekker is.
3: Ja, waar de trekker is.
2: Moet je ze even. Moet je hem kijken. Ja. Wij dachten, wij kunnen hem hier niet kwijt, we kunnen die niet parkeren, maar moest kijken hoeveel groenstroken Burger Riek is. En je kunt hem hier over. Ik kom hier niet parkeren dan voor.
3: Hoe paus?
2: Oh! Dat mooi aan de richting.
3: Dat valt met.
2: Balien ook en Pais dat wij daar niet langskomen met de trekker, toch?
3: Ik weet niet. Ik vind het zo jammer dat het niet op televisie komt. Soms even een complicatie.
2: Dat is fijn dat je dat zegt, want dat vind ik zelf ook. Maar daar wordt aan werkt.
3: Okay.
2: Als dit nou een succes blijkt, hè? Volgend jaar.
3: Ja.
2: En we gaan het weer doen. Dan zou jij wel graag willen dat dit op televisie komt.
3: Nou, nee, dat hoeft niet per se. Ik hoef het niet, hoor.
2: Nee, maar de trekker toch aan zich dat het op televisie komt. Ja. Nou, dat wordt in ieder geval een compilatiewerk, hoor. Dat kan ik beloven, want dat doe ik zelf. Dus morgen of overmorgen dan heb je op internet een prachtige week 2 van de trekker. Toch week 1 kun je al helemaal terugkijken. En week 2 dan ook.
3: Ja, maar op internet.
2: Heb je een computer thuis?
3: Ik heb zo'n klein
2: tablet. Ja, nou, daar zit vast internet op.
3: Ja, misschien wat op televisie ook wel. Weet ik niet.
2: Nee, dat weet ik ook niet. Maar goed, het komt in ieder geval op YouTube te staan en bij ons op een website.
3: Oké.
2: Okay, nou. Morgen komt er een artikeltje en hij daarop klikt. Dan ziet Vulpie en dan kun je een dik uur lang genieten van alles wat wij weer tegenkomen bent. Waaronder dit.
3: Oké.
2: Okay. Dat beloof ik.
3: Ik zal daar even tegen mijn man zeggen.
2: Is die daar toch, of niet?
3: Die staat door. Ja, dan
2: dat even vast. Ja, jij bent wat handiger met computers als de vrouw? Of?
5: Ja, dat moet wel. Zeg, ik ga er niks wel. Nee,
2: precies. maar daar kom je wel uit, toch?
5: Ja, wel zeker wel.
2: Oh, nou, dan ben ik er gerust over. Dan moet ik nog weer langskomen met de trekker om het allemaal uit te leggen.
5: Dat mag ook wel even, hoor.
2: Ja, de koffie jij al die klaar?
5: Ja, zeker.
2: Komen nog in pies. Ja, dat is waar. Nou, we zullen je met rust laten. We zullen even een klein beetje kijken hier op de markt wat hier allemaal nog verder te gebeuren is. Want ik was onderweg naar deze gereedschapskraam waar inmiddels alles alweer zo veranderd is dat de mensen die de stunten zoeken al fort bent. Maar er stiet nog meneer. Nou, die kunnen we wel even. Mooi. Heb je er nog wat bij?
6: Nou, misschien wel.
2: Een lampenknopje. Dat is al een oltje, geloof ik.
6: Wacht even, dan moet je het wel even Nederlands zeggen.
2: Oh, hier komt hij niet vandaan. Nou, dan zal ik proberen zo goed mogelijk Nederlands te spreken.
6: Ik kom maar uit Nijmegen.
2: Nee, oh, dat is ook mooi.
6: Ja, dat is heel mooi.
2: Kust nog west. Ja, dat is een prachtig gebied. En jullie staan hier allemaal een camping? Of?
6: Tot zaterdag, ja. Okay. En dan gaan we terug naar Nijmegen. En dan hebben we de vierdaagse.
2: Oh, en dan ga je ook aan met doen?
6: Nee.
2: Kijken.
6: 40 kilometer lopen, nee.
2: Niet op één dag in ieder geval.
6: Jawel.
1: Ja,
6: één dag.
2: Nee, ik snap. Nee.
6: Het zijn 4 dagen.
2: Dat begrijp ik. Ik bedoel, jij loopt niet 40 kilometer op één dag. Wel 40 kilometer, maar niet op een dag.
6: Nee, nee.
2: Dat was
6: nee,
2: een grapje.
6: Oh ja.
2: Komt niet helemaal aan. Zo'n cultuurding. Nee, maar in ieder geval een lampenknopje. Dat heb je nog nodig voor. Gok weer de renspraak. Voor thuis.
6: Bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Heb je er nog een project voor?
6: Nou, we kunnen geen project noemen hoor.
1: Oké. Okay.
6: Dus gewoon de ene eraf halen, de andere erop zetten.
2: Ja. Daar kun je lang werk mee hebben als je er niet precies weet hoe het moet natuurlijk.
6: Ja. Ja.
2: Ik wens je dan heel veel plezier, jullie alle twee trouwens, met de Nijmeegse Vierdaagse. Volgende week ook al, die niet mee gaat vast wel even kijken, ja, denk ik.
6: Groot feest hoor.
2: Ja, dat geloof ik.
6: Ja. Heel veel mensen, miljoenen.
2: Ja, hè?
6: Ja.
2: Als Harm Dijkstra die volgende week de trekkertocht gaat doen, zich nog stierlijk verveelt, dan kan hij de trekker altijd nog op Nijmegen aan koers. Maar ik denk niet dat er zo wiet komt. Wij gaan in ieder geval kijken, want Anouk, ik spiek even op de tiet. Want ja, je raadt al waar dit weer naartoe gaat. We hebben nog 1 uur en 10 minuten. En ik geloof dat wij nog overbronnen gaan naar... Even kijken. Ik heb de boel weer niet voor elkaar. Ik ben net zo technisch als die mens nu pais. Als die vrouw althans. Ja, komt ie. We zijn Oudborgen, we moeten nog over Drouwen. Nou, Drouwen hebben we al hard. Dat hebben we eigenlijk een klein beetje omdraaid. Dus dat is West, Drouwenveen, Drouwenmond en Buneveen.
7: Ah, nee, dat is te doen. Dat is te doen. Dat
2: red jij. Ja, nee, maar je zult zien hè, dat ze daar weer riendik aan de weg staan en dat we weer niet doorrieden kunnen. En eigenlijk moeten we ook helemaal aandacht besteden aan die derbies. Dus we rieden in ieder geval door en dan zien we wel waar we terechtkomt. En misschien hebben Wim nog wel weer een paar minuten voor onze dende van de dag. Dus wij gaan die kaart op. Tot straks.
7: Het komt uiteindelijk altijd goed. Sowieso hebben we zo meteen weer contact. Dankjewel. We gaan de boel hier maar even klaarzetten, want er zijn zoveel suggesties binnengekomen voor die slingerplaat. Dus we willen graag even wat fragmenten laten horen. En daarna gaan we het rap.

0: Nou, streven we nou, hè. Close to perfection. Eén en laatste plaatje voor tweeën. Want wat wordt de eindplaat? Dat weten we nog niet.
1: De slingerplaat.
0: Zullen we nog even de aanleiding vertellen waarom Trent we muziek zochten, Gert?
2: Ja, laten we dat nog even doen. Want we hoorden vanochtend Koen van den Brink. Hij kreeg een hartstilstand vorig jaar. En mede dankzij een heel belangrijk belletje naar de hulpdiensten kon hij alsnog gered worden. Maar hij zocht degene die het, ja, dankzij wie ze konden bellen, die zijn telefoon, iemand die zijn telefoon beschikbaar stelde. Ja. Nou, uiteindelijk is die zoektocht succesvol afgelopen. Een jaar na dato is de man gevonden en hebben ze elkaar ook ontmoet. En Koen die vertelde er vanochtend over bij Judith. Rens was het uiteindelijk, 24 jaar, die zijn telefoon dus gaf, waardoor de hulpdiensten gebeld
0: konden worden. Dat is toch fantastisch. Ja. En hij wilde zo graag diegene bedanken die eigenlijk zijn leven heeft gered. En een jaar nadien heeft hij dat kunnen doen.
2: Ja, en ze blijken gewoon nog dorpsgenoten te zijn.
0: Ja, okay. Allebei in Smilde. Ja. Nee, dat is mooi. Wij dachten, wij zoeken daar passende muziek bij. Nou, dat is weer massaal gereageerd. We laten even wat fragmenten horen. Heel veel mensen dachten aan dit liedje. Dus die hebben we op het rad gezet, het rad met het alfabet. 26 liedjes hebben we geplaatst. Het rad staat al achter jou klaar. Nog even eentje laten horen die erop staat?
2: Ja, is goed. Mensen zijn dan toch wel weer creatief, want we hadden het over help en safe. Maar Ali kwam met de Four Tops en Reach Out, I'll Be There.
0: Die hebben we erop gezet, maar ook deze suggestie van Joke. En deze van Wander. Want dat mocht natuurlijk ook, hè? Help.
2: Ja, uiteraard. En deze is ook wel heel leuk gevonden van Adriaan. Luister maar eens goed naar deze van Lionel Richie. Hello. Is it me you're looking for?
0: Ja.
2: Ja, en dat dacht Rens Bosma, dus ja, ik ben dat.
0: Ja, hartstikke goed. Roel kwam met deze van Duran Duran. En Jeanette, die hadden dezelfde gedachte. Want die dachten allebei aan dit liedje van de Bee Gees. Oh, ik zie dat het al bijna 2 uur is. Wij moeten vaart maken. Nog even deze suggestie van Johan en Bert. Allemaal passende liedjes.
2: En ik geef alvast maar een slinger.
0: Ja.
2: Want ja, de tijd dringt inderdaad een beetje. Ga eens kijken waar die op uitkomt.
0: Pak ik de lijst er alvast even bij.
2: Maar het was wel leuk als hij op de H van Help of zo was gekomen. Het is nu de K geworden.
0: De K. Oh, maar die vind ik ook heel toepasselijk. De suggestie van Jan. Dit is Roberto Giacchetti en de Scooters.
1: De slingerplaat.

0: Aardbeien bij boerderijwinkel Hoorn.
1: Radio A en Hunze.
0: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
5: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Hulpspecialist.nl.
7: Onderweg naar waar dan ook.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
9: Mam!
6: vaak mijn zwemband.
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag met

0: een helikoptervlucht.
1: Tijdens de Classic GP.
0: En die helikoptervlucht die geven we vandaag weg. Vanmiddag wordt die weggegeven bij Jeffrey. En wie maakt daar allemaal kans op?
2: Ja, dat zijn de winnaars van per dag eigenlijk, die de kaart hebben gewonnen om die Classic Grand Prix bij te wonen. En ja, dat zijn er wel een stuk minder dan we op voorhand eigenlijk verwacht hadden. Het heeft natuurlijk vooral te maken met die woensdag waar we hier technische problemen hadden. Toen hebben we die prijsvraag niet kunnen doen. En wij hebben hem ook maandag niet kunnen doen, hè? Want toen was die grote brand in Meppel.
0: Ja.
2: Toen stond eigenlijk jouw hele uitzending grotendeels in het teken van die brand. Hebben we veel geschakeld met verslaggevers daar ter plaatse. En we hebben mensen gehoord die dichtbij die brand waren. Toen hebben we het dus ook niet gedaan. Dus volgens mij zijn er 4 winnaars minder uiteindelijk.
0: Ja, dat betekent dus dat je extra kans maakt op zo'n helikoptervlucht. Als je al zo'n kaart hebt gewonnen. En als je nu ook meedoet, nog met het spelletje, dan maak je dus ook nog weer extra kans. Jeffrey legt vanmiddag wel uit hoe dat allemaal werkt. Maar sowieso nu te winnen hier op Radio Drenthe kaarten voor die Classic GP. En dat is 30 augustus op het T-circuit. En als extra bonusprijs ding je dus mee naar die helikoptervlucht.
2: Ja, volgens mij heeft Jeffrey een hele grote hoge hoed. Daar stopt hij alle winnaars in en dan trekt hij er eentje uit. En die wint dan ja, die hele fraaie prijs van een helikoptervlucht. Want dat lijkt me toch echt wel heel erg tof om mee te maken.
0: Hoe maak je de kans op? Nou, Classic GP gaat over oude motoren, oude raceauto's. Wij dachten, de wat oudere, rijpere artiest hebben we omschreven. Als jij weet over wie het gaat, dan kan je naar de studio bellen. 0592-33-1188. Er worden wat aanwijzingen gegeven. Ik denk dat deze wel te doen is. Als je het hoort, meteen appen of bellen. 0592-33-1188. Over wie gaat dit?
3: Anna May Bullock geniet wereldfaam onder een naam die synoniem wordt met kracht en doorzettingsvermogen. Als Queen of Rock and Roll weet zij miljoenen muziekliefhebbers te bereiken. Na jaren van succes naast haar echtgenoot kiest zij uiteindelijk haar eigen weg. Haar indrukwekkende solo-carrière bewijst vervolgens dat haar grootste triomfen wellicht nog moesten komen.
0: Wie is dit? 0592-33-1188. Je kan nu appen of bellen. Dit is mooi waar.

0: Fleetwood Mac en Little Lies.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: En dat is 30 augustus op het T-circuit in Assen. En sowieso zijn er kaarten voor te winnen. Ik heb Joey nu aan de lijn. Joey uit Smilde, maar ik heb me laten vertellen net...

0: een beetje rust houden en zondag op weg naar Italië.
1: Oh joh, ga je lekker op vakantie?
0: Ja.
1: Ach, wat lekker. Hoe ga je?
0: Met auto.
1: En tent achterin of wat is je onderkomen?
0: Nee, ik heb een appartementje gehuurd. Dus.
1: Oh, wat lekker. Waar in Italië ga je heen?
0: La Spezia. En de Riviera.
1: Oh, wat mooi. Ben je er vaker geweest, Joey?
0: Nee, wel Italië, maar niet bij de Riviera.
1: Oh, wat een lekker vooruitzicht. En hoe lang blijven jullie weg? Of je weg?
0: 10 dagjes.
1: Het is lekker.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan ben je wel voor die 30 augustus weer terug, hè?
0: Ja, zeker.
1: Mooi. Tenminste, ik hoop voor je dat je die kaarten krijgt. En misschien dus wel een helikoptervlucht. Ik liet dit horen.
2: Anna May Bullock geniet wereldfaam onder een naam die synoniem wordt met kracht en doorzettingsvermogen. Als Queen of Rock and Roll weet zij miljoenen muziekliefhebbers te bereiken. Na jaren van succes naast haar echtgenoot kiest zij uiteindelijk haar eigen weg. Haar indrukwekkende solo-carrière bewijst vervolgens dat haar grootste triomfen wellicht nog moesten komen.
1: Joey, over wie wordt er gesproken?
0: Tina Turner.
1: Ja! Je hebt de kaarten gewonnen!
0: Mooi!
1: Gefeliciteerd! Zet dat alvast in je agenda. 30 augustus op de Tizi Queen, als ben je erbij. Ja, of op de tribune of in de lucht, Joey.
0: Ja, dat gaat nog spannend worden.
1: Dat is mooi, toch?
0: Dat is fantastisch.
1: Ja, vanmiddag bij Jeffrey hoor je welke naam uit de hoge hoed wordt getrokken. Maar jouw naam, Joey Ham uit Smilde, komt daarin.
0: Mooi.
1: Succes ermee.
0: Dat
1: zou
0: het ding niet mee te geluk heeft.
1: Ja, en fijne vakantie alvast.
0: Dankjewel, werken.
1: Doei, jij ook. Doei.
0: Doei.
1: En hier hadden we het over. Tina Turner, dit is The Best.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobiele en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
5: Het is exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Schepen praat ons bij.
6: Goedemiddag. Meerdere mensen hebben donderdag melding gemaakt van nepagenten die actief zijn in Assen. Daarom is er in Assen een burgernetmelding verspreid met daarin de waarschuwing dat er nepagenten actief zijn in de stad. Zij vragen onder andere om geld, sieraden of de bankpas bij hen in bewaring te geven. Geadviseerd wordt om 112 te bellen als je bent benaderd. De politie bevestigt dat het nog onderzoek doet en dat er nog niemand is aangehouden. De eigenaar van het concept Dinner Train draait mogelijk zelf op voor het faillissement van het bedrijf. De curator heeft hem persoonlijk aansprakelijk gesteld. De duizenden gedupeerden die een kaartje voor de Dinner Train kochten, die blijven intussen met lege handen achter. Het faillissement van de Dinner Train is groot. 3.277 gedupeerde reizigers en leveranciers hebben zich gemeld bij de curator. En de totale schuld bedraagt ruim €1,75 miljoen. En de Nederlandse volleybalsters die komen naar sporthal Olympus, de thuishaven van Sudosa. Een week lang trainen de beste volleybalsters van het land in Assen. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze te bewonderen. Maandag en dinsdag dan zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er verschillende clinics. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Het weer nog, Gert Voerman.
7: Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar er zijn ook een aantal stapelwolken. En lokaal ontstaat er in de loop van de middag een bui, misschien met onweer, maar op veel plaatsen blijft het wel droog. Temperaturen 24 tot regionaal 25 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond vannacht droog en koelt het af tot een graad of 15.
5: Robert is in een dorp en het dorp heeft maar liefst 5 hunebedden. Waar is hij?

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Blondie op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ja, en Mark van Wijk zie ik nu op TV Drenthe. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Jullie zitten allebei in de car.
3: Ja, wat nog mist is een kist bier hier tussen ons heen. Maar dat zover is het nog niet. We moeten nog even proberen een Buneveen te behalen. Nee, ik heb de hele week al het verhaal in de kop waarvan ik het super vind als Mark dat zo vertelt. En Mark wou dat wel doen. Want je kent natuurlijk Anouk de trektocht. Ja, natuurlijk ken je die. Die hebben ze overlopen. Ja. Dus daar weet je natuurlijk nog alles van. En de trektocht is natuurlijk bij uitstek het begint die troost te waarden verschrikkelijk. Hoop dat het goed giet. Het weer slaat wat hem. Maar de trektocht is natuurlijk bij uitstek het programma waarin ze mensen uit de Drenthe nog van kennen. En we hebben meerdere collega's, een Loes van der Laan, een Ronald Oosting, die allemaal door die trektocht uiteindelijk bij RTV Drenthe zijn komen werken. Misschien ik ook wel in zekere zin. Ik ben ook in mijn jongere jaren al fervent trektocht liefhebber geweest. Maar Mark, jij ook.
4: Klopt.
3: Ja. Altijd keken of niet?
4: Ik ging er altijd achteraan als kind. Ja, ik vond het altijd hartstikke mooi. Dus ik vond de camera's altijd wel interessant. Dus ik keek vooral naar de camera's. Niet naar de mensen, sorry Anouk. Ik keek altijd naar de camera's.
3: Cameraman Mark die is de hele week al met ons met. Vorige week ook al, maar die is al... zolang je kunt heuken, wil je al cameraman worden, of niet?
4: Vroeger.
3: Bijna.
4: Ja, bijna. Ja. Mijn oom die had altijd ook zo'n schouderkamer met een videoband erin. En ging ik altijd al door de tuin lopen bij hem thuis. En gingen we die videoband afspelen in de videorecorder. Dus daar begon het al een beetje, denk ik.
3: Ja. Maar nou heb jij hier een camera bij je. Ik weet niet of die nog helemaal up-to-date is. Doet hij het nog of niet?
4: Hij doet dat ook nog.
3: Ja. Want wat is het verhaal achter deze bijzondere camera? Want er is een link met deze camera en de trektocht.
4: Klopt. 2006, de trektocht. Was er een fotowedstrijd. En die fotowedstrijd deed ik ook aan mee.
3: Waren wij 15, denk ik, 16?
4: Ja, 15, 16, zoiets. Ja. En die fotowedstrijd had je een dagprijs, een weekprijs en een jaarprijs.
3: Dat was een wedstrijd vanuit de trektocht?
4: Vanuit de trektocht. Ja, dat was toen het thema. Volgens mij was dat interactie. En ik had een foto gemaakt van Ellie Smit op een touw. Die door iemand van de Survival Club werd geholpen.
3: Ja.
4: Ja, blijkbaar vond de jury dat een mooie foto.
3: Hoi.
4: Mooi. Dus toen vond ik de dag... Ja. We worden afgeleid hier.
3: We gaan dwars door ons verhaal in de schreeuwen naar de een bronnen gaan. Dat bent echt een roefvolk.
4: Ja. Toen won ik de dagprijs en de weekprijs. Nou, dat waren wel leuke kleine prijsjes. En toen kwam op dag Edwin van Steenis bij mij thuis.
3: Dus hoofdcameratechniek.
4: Nu mijn collega. Dat is mooi in het verhaal. Die kwam bij mij thuis met draaiende camera om de jaarprijs te overhandigen. Omdat ik de beste foto had.
3: Ja.
4: Ja, dus zo ging dat. En toen was dit de prijs.
3: Ja, deze camera.
4: Deze camera.
3: En jij hebt ook heel veel mee gefilmd, of niet?
4: Ik heb heel veel mee gefilmd. Ik heb nog dozen vol met bandjes thuis liggen.
3: Ik vind het zo super dat je op jonge leeftijd al weet waar je worden wilde. Ik wil uitvinden worden en ik wil een dier naar ziel. Ik weet allemaal niet wat ik allemaal wel niet worden wil. Ik weet nog steeds niet wat ik worden wil. Maar jij hebt gewoon gezegd, ik word cameraman. Dan heb je dan jaren in Hilversum werkt. En nu ben je even Drenthe op de plek waar het voor jou, nou ja, min of meer een klein beetje begonnen is.
4: Eigenlijk een cirkeltje wel rond, ja. Dus ja, ik ben ook heel blij met dat ik dat direct wist. Ja. Dat ik niet hoefde te zoeken. Want toen ik deze kreeg, ik deed eigenlijk alleen fotografie. Nou, toen kreeg ik deze erbij, toen ging ik ook filmen. En toen ben ik de opleiding gaan volgen in Zwolle. MBO-opleiding, fotografie en video. En zodoende ben ik erin gerold.
3: Ja.
4: Ja, eigenlijk dankzij Edwin Drenthe en Edwin, wat nu mijn collega is. Ja. Dus dat is wel een mooi verhaaltje.
3: Ja, en is dit ook de camera waar jij de televisietoren in Smilde nog mee gefilmd hebt toen die in elkaar stortte?
4: Dat heb ik inderdaad ook gedaan, maar dat was niet met deze.
3: Oké.
4: Dat was weer een paar jaar later. Toen had ik zelf weer een grotere camera gekocht. Ja. En van de verdiensten die ik deed met folders bezorgen, weet ik het allemaal. En Albert Heijn werken. Ja. Dus ja.
3: Goed, heb jij nog droom? Of denk je van, nou, dit is het eindstation?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het hier prima. Het bevalt me hartstikke goed. Lekker veel vrijheid. Leuke dingen doen. Lekker met de trekker op pad. Wat wil je nog meer?
3: Ja, met die trekker op pad, dat is een mooi bruggetje, Mark. Want we moeten maken dat we in Buneveen aankomen. Want we hebben inmiddels nog 19 minuten. Nou, het is genoeg. Dat gaat lukken. Maar ik denk, ik wil dit niet... Dat dit verhaal in ieder geval met het wereldgedeelte is over deze bijzondere camera. Nou, dat hebben we nou dan. En als het goed is, dan zie je ons straks in Buneveen. We kunnen niet stoppen overal. Maar als we nog volk zien, dan zullen we nog even een babbeltje maken. En misschien dat Wim straks nog even lief aankijken moet. Maar goed. De dag is nog niet hem. Hey, tot straks.
0: Verhaal. Dankjewel, jongens.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: Chic met Le Freak.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting. Ik geloof er niks van dat hij het haalt voor drieën in Buinerveen. Want je bent nog geen meter opgeschoten, Robert. Wat is er aan de hand?
2: Nee, sterker nog, we zaten een meter terug. Ik was net verder, een meter verder dan nou. Maar dat geeft niks, want dan kwam een mevrouw lopen. Wie ben je?
3: José Warners.
2: Dag José. En jij hoorde al dat wij waren aan het jeugdhond waren van... Goh, ik snak naar drank. En dat is ook zo, hè. Vrijdagmiddag, dan heeft iedereen altijd zin in een pilsje. Nou, en daar kwam jij aan met een fantastisch biertje van... Wat is dit?
3: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen. Dit is Odoornerveens bier. Daar kom ik zelf vandaan. Yes. En die moet ik natuurlijk ook even promoten. Maar eigenlijk had ik hier moeten staan met bronnige bier. Want dat wordt hier ook gebrouwen.
2: Dat bestiet.
3: Bronniger. Ja, echt ja. Waar. Ja.
2: Want we hebben ongelooflijk veel plezier uit om die plaatsnaam. Want uit Uit spreekt op Sint-Rens Bronniger, er is niks aan de hand. Maar hij het leest...
3: Ja. Ja, dan wordt het heel wat anders. Dus,
2: ik zou je niet vragen om het even anders te zeggen. Maar mensen weten precies wat wij bedoelen uit op de borden ziet. Maar weet je ook wat het betekent? Het is geen strikvraag, maar ik weet het oprecht niet.
3: Nou, ik durf het eigenlijk ook niet te zeggen.
2: Zie ik nog een mevrouw. Weet jij wat bronnige betekent? Oh, die wilde niet op. Nee, dat, nee dan doen we dat niet. Maar,
3: nee.
2: Dan moet dat nog even uitzoeken.
3: Ja.
2: Oh. Er komt nog iemand aan, een meneer. Er staan drie boerderijen in Bronnegan, maar uiteindelijk is het hele dorp die hier nou in zijn uurloop. Mooi! Nou, zullen we dan nog even goed tief van maken? Want dan kunnen we dat nog even met de doeken doen. Het schijnt dat als wij wilden weten wat Bronnegan betekent, dan moet bij je wezen.
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk, Bronneger,
2: ja.
4: Daar kun je... Bron Neger, maar ja, het hoort natuurlijk niet, hè?
2: Nee, want daar hebben we de hele weg al lollen, maar hier om.
4: Nee, maar ik denk, ja, van oorsprong.
2: Heb iets met bron te maken?
4: Bron, ja, maar dat weet ik ook niet. Ik kan aandacht wel zeggen, ik ben er wel geboren en getogen, maar...
2: Nou, dan moet het naslagwerk van Theo Spek hebben, geloof ik, de adreskundige. Die heeft een hele boek geschreven over toponiemes, die bronnen gevast ook in. Maar kon je voor ons, of kon je gewoon hem langs fietsen?
4: Ik had even met de schoppen geweest, dus ik denk, ja. En ik zag een... Een vlag, ik denk, wacht eens even. Ja. Ben met die oltrekker en de...
2: Nee, ben met die oltrekker en bronnen.
4: Elkaar, hè?
2: Ja. Dat is een wel bekend spul natuurlijk.
4: Ja, dat is wel bekend spul, ja.
2: Nou, wij zullen je niet langer opholen. Oh, gelukkig. Nou, nee, eigenlijk zeg ik dan zo. Wij moeten niet langer opgeholden, want wij hebben nog 13 minuten inmiddels om in... hoe moet ik erheen? Buneveen te komen. Dus Bronniger, Buneveen, de dorp die ertussenin ligt. Kom maar, dit komt allemaal goed. Wij gaan in ieder geval dit lekkere biertje vandaag in Merks proberen. Maar eerst is even zorgen dat we in Buneveen komen. Dus tot straks, hoop ik.
0: Stap maar gauw weer op die trekker en dan hebben wij zo meteen wel weer contact. One side of me is warm and quiet.

0: It. Nou, ik ga bijna helemaal niks meer doen. Maar Jeffrey, jij wel. En ik zie Robert nog rijden op TV Drenthe in zijn rode trekker. Wil jij hem alsjeblieft binnenhalen straks in Buinenveen?
1: Tuurlijk.
0: Ja, hè?
1: Zeker.
0: Oké, dan schakelen we dan in Jeffrey's show in Studio Steenbergen nog weer naar Robert.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: Goedemiddag, volk. Hier weer een nieuwe aflevering van Jukebox Nostalgia. En ben je weer van harte welkom bij dit prachtige, mooie programma uit de jaren 50, 60 en 70. Ja, en zo af en toe dan zit er ook wel eens weer wat nijspul tussen natuurlijk. En wat, hoe zeg je dat? En ook wel wat spul van, tussen de jaren 70 en 2026. Maar dat mag hem de pet niet drukken. Variatie is natuurlijk altijd mooi. Maar ik heb je een heleboel mooie, zonnige platen nu zo. Dus ik blijf lekker hangen hier met misschien wel een transistorradiootje in de tuin of bij het zwembad. Ik kan het niet zo roer op bedenken. In elk geval gewoon blijven luisteren naar Radio A&Unze. En als eerste is er natuurlijk altijd Cliff Richard en dat is nog altijd zo. En ook met een mooie zonnige plaat en dat is op dit moment, wat moet je weten, op de beach.
1: 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia.
1: Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
2: Ja, dat klopt helemaal. En ja, die gaat weer 2 uur lang je vermaken met muziek uit de jaren 50, 60 en 70. En wat nee speelde tussendoor, zoals ik al zei. En het eerste oude spul, dat komt er al aan. Want ja, het tweede nummer in het eerste uur, dat is altijd een stoffige plaat. Een 78 toerenplaat. En ja, zo heb ik er een heel zootje van op de kop kunnen tikken. En daar is dit er één van. En ja, dan denk ik van ja, wat moet ik nou aan denken aan als ik een 78 toerenplaat opzoeken wil en op een radio brengen wil. Dan denk ik, bij je wat? Ik denk een nummer uit 1953. Het Hutje bij de Zee. Nou, wie kent die nou? Ja, wie kent die niet? Ja, iedereen die er wel eens van hoort van het hutje, behalve de jeugd dan. Van het Hutje bij de Zee. Hoe verheugd ik ook steeds ontwaakte in het Hutje bij de Zee. En ja, wie zingt dat nou dan? Ja, ik kun je er geen antwoord op geven, maar ja, ik heb dat hier nog staan. Dus nou weet ik dat. Dat is natuurlijk, of dat is Rie Helmich. Rie Helmich, die heeft dat nummer voor zijn rekening genomen. En nou weet ik niet of ze het nou zelf ook geschreven heeft. Maar in elk geval, ik denk dat dit de enige zangeres is die dat ooit uitgebracht heeft. Maar zeker weten doe ik het niet. En naast dat moet je maar even bellen naar 0952 70 30 30. Volgende plaat, of dat is dan de plaat, het oude nummer, 1953.

Ja, dat, ja, sorry, ik ga even mijn schroeven helemaal lastig doen. Want het eerste hij dan wel met kreeg, maar niet zo heel duidelijk. Maar in elk geval, nou ja, zo'n bijzondere plaat. Vond ik tenminste, was dat ook niet. Nee. Volgende nummer is, vind ik wel weer een hele mooie plaat. Want zo af en toe dan hoor ik er ook eens even wat Duits tussendoor. En dat is in dit geval is dat een nummer van Andy Bork.

12 Hunebedden. 12 Hunebedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: 0592 70 30 30. Dat is het telefoonnummer van de studio van Radio A. en Hunze. 0592 70 30 30. Voor verzoekjes of direct contact. Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
1: Ja, en in die vrijdagmiddaggebeurtenis dan gebeurde natuurlijk van alles. Ja, eerst even het paradijs, even bezongen door Frans Bauer en Corrie Konings. Ja, ik heb het gevoel dat ik hier gewoon in paradijs zit. Hier, met al dat mooie weer. Prachtig weer is dat toch, niet te warm, niet te koud. Het is 26 graden op dit moment. Nou, heel lekker mooi temperatuurtje, denk ik. En komt het verzoekje van mevrouw Klinghamer aan boord. En die had ook weer wat moois uitzocht, een nummer van de Bee Gees. Nou, ja, Bee Gees, dit vind ik een heel mooi nummer wat ze uitgekozen hebben. Maar waar ze later op verder gaan bent... Nee, dat kan ik maar niet aan wennen. Ik draai het ook nooit. Maar dit, ja, dit is echt een heel mooi plaatje. En die past heel mooi in dit programma. En wat is het nou worden? Nou, het is gewoon, het zal er ook wel zo warm zijn. En misschien nog wel warmer, heb ik er al zo weer in Amerika. Want het komt uit Amerika. Het is getiteld... Massachusetts. En prachtige plaat van de Bee Gees. Ik zou zeggen, een goede keus van mevrouw Klinghamer. Hier komen.

Ja, zo kwam Bob Dylan ook nog even langs met positiviteit. Zanger van de Vierde Street. Nou ja, wat allemaal in al, daar heb ik niet zoveel van begrepen. Maar het volgende nummer, daar begreep ik dan wel een klein beetje meer van. Dat is Christophe en die zegt, ga nooit meer van huis. Rustig maar.

Ja, mooi nummer. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je nooit meer van huis mag. Maar niet zonder je vrouw goeiedag te zeggen. Of wat dan ook. Maar het is geschreven door vader Abraham. Ik denk, we komen dat nummer bekend voor. Maar dat is ook zo. Die vader Abraham, die had hem geschreven en die had hem ook op de plaat zet. Nou, en Christophe, die had hem toen later op de plaat zet. En toen duo NL, die had hem nog eens een keer op de plaat zet. En toen Jack van Lieshout nog. Dus dat bevestigt wel weer dat het een mooi nummer is. Volgende nummer, dat is van Bozo Dog Do Da Band. Bozo Dog. Ja, ik kom er niet meer uit.

Gonzo Dog Duda Band. Hoe kun je nou zo zijn naam aan band geven? Ik snap er helemaal niks van. Ja, het zal wel langs vandaan komen, maar... En het gaat over een spaceman. Ja, nou, zal wel. Volgende nummer, dat is Diana Sarbello. En dat is Rote Kleid.

Brooks en Dunn. Ja, ook alweer zo'n aparte naam. En Building Bridges. Nou, en het volgende nummer, dat is weer wat verstaanbaarder. Dat is een nummer die aanvraagd is door Welly Warming. Dankjewel voor het telefoontje, Welly. Ja, en ze is het ook allemaal maar zo saai natuurlijk als er geen mens belt. Dus je kunt nog altijd belden. Niet meer voor 4 uur, maar voor een plaatje voor na 4 uur. Kan het natuurlijk altijd nog. Op 0952 70 30 30. En dat kan natuurlijk ook via de WhatsApp. En op precies hetzelfde nummer. Om het nou even gemakkelijk te maken. En wel die vreugde nummer aan van Dana Winner. Dana Winner, plaatje 1996. En dat is getiteld Geef de kinderen een wereld.

Ja, Valk, het is alweer... het eerste uur is het, zit er alweer op. Ja, zo snel hoort het ziet er nog weer, hè. Ja, en dan is het alweer 4 uur voordat je er op vandaag bent. Welly Warming heeft nog even een plooitje aanvraagd. En ja, dat was ook nogal een vrij lang nummer. 4 minuten bijna. Dus ja, en dan is James laat. En laatst is nog even laatst. Ja, ja, die komt dan nog even met een kanarievogel. Komt hij nog even langs. En die doet nog even een deuntje. Tot het neus van 4 uur. En dan ben ik er nog weer een heel uur weer. Tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen jij Gienis Klinkhamer.
1: Ja, zo ben we aanbeland bij het tweede uur van Jukebox Nostalgia. Ja, op de vrijdagmiddag van 3 tot 5 is er natuurlijk altijd weer plek voor een dialectnummer. Nou, ik heb net iemand op mijn thermometer gekeken en die geeft nou aan dat er alweer een graad bijkomt is. Dus het is nu op dit moment 7 van een graad. Nou, en dan is het plaatje van Lucas en Gea eigenlijk wel een beetje op zijn plek. Hè? Ja, de ene vindt hem misschien mooi, de andere vindt hem misschien niet mooi. Maar hij is wel in dialect, in Gronings, ja. Dus heb ik die maar schaapzet. Dus dan komen hier Lucas en Gea met O, O, O, wat een hitte.

Ja, dat was een heel mooi nummer was dat van Freddy Quinn. Ja. En nou belde Grietje, Hollander, die belde net onder het ziet. En die wil wel graag een plaatje huren van Dick van Aldenaar. Nou, daar stond er hier zat in het systeem van Dick van Aldenaar. En van de Savannah Band natuurlijk. Maar ja, ze wil beslist gewoon een heel mooi nummer huren van Dick van Aldenaar. Nou, ik zei, die weet te zat. Want als het nou Nederlands is, of Duits, of Engels, of in Betuws, dat kan natuurlijk ook nog, in dialect. Maar ik heb nou een uitzocht, dat is een Engelse. Die is, ja, ook wel, nou ja, op de plaats zet door Dick van Aldenaar. En dat is Position Love. Where have I come? Yeah. Oh, you're...

Ja, en zo had Enke Hollander het ook een plaat, een nummer aanvraagd. En ja, die zit altijd nog vol van de Nieuwvinse jongens. Want hij zegt van, ik wil nog graag een keer dat nummer horen die jullie eens een keer ten tonele gebracht heb. En dat ben de drie tenoren. Ja, dat was ondergetekend. Dat was er bij Ruud Joppe en Engel Anne. Ja.

Nee, ik heb eerst een ander nummer voor jou. Want Zwaantje die belde net. En Zwaantje Bram die had weer heel wat bijzonders. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Vreni Sesse. Dat is een Duitse zangeres. En die zingt over Bernardine. Nou, ik hoop dat ik het goed heb, Zwaantje. En ook goed uitgelegd heb. Want ja, dat is weer heel onbekend voor mij. Ik vind het wel mooi dat er eens een keer een plaat aanvraag die ik helemaal niet ken, zeg maar. Want ja, dan wordt mijn bibliotheek die wordt ook weer eigenlijk weer een klein beetje uitbreid. Nou, ik heb Duitse muziek zat, maar dit dus niet. Dus hier komt Vreni en er staat ook nog Bert achter. Dat zal misschien ook wel kunnen, Vreni en Bert. Maar als het niet zo is, Zwaantje, dan hoor ik dat wel. In elk geval bedankt voor het belletje. En dan komen we hier Vreni met Bernardina.

0: Ja.
1: Ik heb hem nog niet eerder gehoord. Maar, oh, komt er wel direct een nieuwe plaat achteraan. Nou, dat is helemaal normaal.

Ja, dat was Frans Kal met Hippie Hippie. En ja, dat van Zwaantje Bruin, dat weet ik niet hoor. Als dat wel goed was, want dat was een heel aardig rustpuntje eigenlijk. Hè? En het was instrumentaal. Ik heb niks horen zingen in ieder geval. Maar ja, als het niet goed is Zwaantje, dan hoor ik dat graag. En anders dan, dan is dit haar keuze. Volgende nummer, dit is mijn keuze. Heurt mooi bij dit weer. Kijk maar eens naar boven.

0592 70 30 30. Dat is het telefoonnummer van de studio van Radio A en Hunze. 0592 70 30 30. Voor verzoekjes of direct contact.

Nou, Zwanje die belde net nog even weer terug en die zei, dat is hem toch niet. Nee, ik was er ook al bang voor, hoor. Want ze had al die veel mooiere muziek, kan ik wel zeggen. Dus naar had ik steek. Maar in elk geval, ja, Vreni en Rudy. Ja, nou ja, toen maar. Ik kan het niet vinden. Nee, ik heb Spotify hier zo, ik heb YouTube hier. En zo hebben we nog een heleboel platen hier in het systeem staan. Maar ik kan hem, ik zeg, ik ga een keer naar het show en dan wil ik die cd, want ze hadden een cd van zes. Nou, ik laat me gewoon verrassen. Volgende nummer, dat is een nummer van Kabi Basinski. En dat is Der Durft Eines Neues Sommers. Ja, dat gaat ook weer over de zomer. Ja, hoe kan het ook anders zijn? Met het mooie weer, dan schud je zuks wat. Allemaal in het zin natuurlijk. Dus hier komt Kabi Kabinski. Als ik dat goed uitspreek.

Ja, Valk, aan alles komt mijne, ook aan dit programma voor deze week. Volgende week ben ik er natuurlijk ook gewoon weer van 3 tot 5. En ik hoop dat je mooi weer hebt, dan heb ik het ook. Het zou wat koeler worden. Nou, ik denk dat een heleboel mensen door ook wel blij van worden kunt. Nou, ik het niet zo, want ik heb niks met het koele weer. Maar in elk geval, dat is ook geen mens die erover beslissen kan. Alleen hier die meneer hierboven. En daar hebben wij totaal geen inspraak in. Nou, ik zou zeggen, allemaal een heel fijn weekend. En dan tot de volgende week. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Annen. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Backstage, live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma, van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck, zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshof. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, ja, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Ja, dan gaan we nu al los.

0: Een hele goede vrijdagavond, jongens. 17 juli 2026. Het is 7:04. Ging even wat fout. Was een extra jingeltje tussen waar ik helemaal niks van wist. Dat geeft niet. Dan doen we gewoon eens nog even de schuiven weer dicht. Wij zijn zo soepel als een stuk elastiek, hè?
1: Zo is het.
0: Hey, Harry, ben je er ook weer? Leuk, man.
2: Ja, lekker, man. Even.
0: Marjolein is met vakantie nu.
2: Ja, jij straks ook.
0: Ik ook. Ik ga volgende week met vakantie. En jij ook, januari.
2: Ik ook straks, ja.
0: Dus volgende week zijn we gewoon 3 weken dicht.
2: Sowieso.
0: Wij zenden daar niet uit. Maar daar omroep natuurlijk wel een keer gewoon lekker blijven luisteren. Naar de herhaling of zo, is die wel even.
2: Nooit zo gezellig natuurlijk als wij er zijn.
0: Nee, het is beter dat wij erbij zijn op een gegeven moment.
2: Gewoon na de vakantie gewoon weer lekker op ons afstemmen natuurlijk. Op ons programma.
0: Ja, inderdaad. 14 december terug. 14 augustus. Even muziek draaien?
2: Ja, we gaan lekker muziek draaien. Weet je, het is gewoon lekker weer buiten, weet je. En dan... Ja, dan krijg ik de zomerkriebels. En we hebben vaker even een beetje zomerkriebels. En dan gaan we ook zomerhitjes draaien en zo.
0: Ja.
2: Maar deze die we vanavond in het eerste uur gaan doen, dat zijn, ja, men noemt het de foute zomerhits. Maar ik vind het wel meevallen. Ik vind het een heerlijke zomerhits. Maar...
0: Heb jij dat nou zelf bedacht dat de foute zomerhits zijn? Of heb je dat gezocht op AI? Wat heb je gedaan?
2: Moet ik eerlijk zijn?
0: Nou, AI.
2: Nou, nee, niet helemaal.
0: Je vrouw.
2: Nou, ik heb wel een aantal dingetjes gewoon her en der weggeplukt, inderdaad. Met een beetje hulp van AI.
0: Ja.
2: Maar dat mag, hè?
0: Dat mag ook. Ik heb een nieuw programma samengesteld met AI.
2: Oh, was jij dat?
0: Ja. Hupskee. Nee. Het is jammer dat ik die lijst niet moet plakken en dat doe ik alles bij elkaar zocht, maar dat deed hij dus niet.
2: Nee. Maar wat vind jij nou, denk je, een foute zomerrit?
0: Foute zomerrit?
2: Kijken of je erin staat.
0: Oh, echt fout. Ja. Echt fout.
2: Ja, echt
0: fout. Ik heb al even gekeken wat je klaarstaat. Oh. Die komt wel dicht in de buurt.
2: Ja, die wel, hè?
0: Ja, toch altijd die Zuid-Amerikaanse muziek met Jeppa en van hoe heet ze nou? Die jongen van Iglesias en Ricky Martin. Ja, dat waren echt een zomerrit. En Sex on the Beach, ja, die was wel heel fout.
2: Ja, die was wel heel erg fout.
0: Die was wel heel fout.
2: Maar ah, goed.
0: Maar dan zongen wij Sex on the Beach, dat maakte weer veel goed.
2: Ja.
0: Zo zonder zadel, altijd goed.
2: Ja, we gaan gewoon lekker muziek draaien, jongens. En in het eerste uur gewoon dus de foute zomerhits zoals wij ze zien. En het zijn een paar bekkenbrekers bij, want ja, je moet soms in het Italiaans niet mijn sterkste kant.
0: Oh, die ken ik wel deze.
2: Deze ken je wel? Nou, dan mag jij deze doen.
0: Dat is van eerste keer uitgebracht in 1983, later nog een keer in 1987. De single versie is de Riviera en Vamos a la Playa.

0: Playa. Is toch lekkere muziek, mensen? Ik vind het in ieder geval heerlijk. En ja.
1: Geweldige plan. Dan was je halverwege dansen, was je gewoon de maat kwijt. Dan moest je zo'n slotje doen.
0: Nou, als ik hierop ga dansen, dan lachen mijn kinderen, die lachen me uit. Ik weet niet waarom trouwens, maar ze dansen zelf net zo.
1: Ja, dat vind ik juist het ergste. Dan lachen ze hartstikke ziek en dan zie je binnen wijze een paar ouwe en dan... Dan vervolgens gaan ze op de dansvloer. Als er een dansvloer is, want ze dansen tegenwoordig niet meer in een discotheek. Hè? Ze,
0: nee, dat klopt.
1: Ze zuipen, hoe heet die allemaal dan weer?
0: Zuipen?
1: Ja, dan drinken ze van dat...
0: Nou, volgens mij gebruiken ze meer wat anders dan dat ze zuipen. Want nou, het andere is goedkoper.
1: Volgens mij heb je dat spritz of zo. Nee, dat is een Aperol spritz uiteraard nu. Die blikjes, dat is de seltzer of zo heet het spul. Weet ik veel. Dat schijnt wodka, met ijsteen met wodka te zijn of zo.
0: Oh, lekker man.
1: Ja.
0: Ik geloof het wel.
1: Ja, ik denk gewoon dat ik vanavond even een fles en even een pakje gewoon van de Aldi doe. En draai ik even een beetje ijs tegen. Dop er even een beetje ijs tegen. Dan gooi ik er gewoon een half maal vodka. Kijken of dat smaakt. Ik ga 1,5 liter.
0: Nou, succes. Ik ga het niet doen. Niet goed voor je lichaam, jongens.
1: Helemaal niet goed.
0: Nee. Hey, we gaan gewoon lekker even door met Umberto Tozzi.
1: Stelz, zegt mijn vrouw.
0: De wie?
1: Stelz heet dat spul. S-T-L-Z. Ja, ik krijg hem net binnen.
0: Oh, Stelz.
1: Zij zegt net hier... Als je dat hoort, dan komt de commentaar van buiten. Ja, ik heb hem echt op Zoom staan. Ik vind het wel fijn, persoonlijk.
0: Ja, nou goed. Hey, we gaan gewoon lekker verder met Gloria. Met Umberto Tozzi.
1: Dat is goed, hoor. Wie?

0: Homa. Gerard, gaat helemaal uit de bol, jongens.
1: Dit is Dixo.
0: Dixo.
1: Zomer Dixo.
0: Zomerdisco. En ja, zomerdisco.
1: Oh.
0: Wat?
1: Echt?
0: Ja, zeker.
1: Gaan we die ook draaien?
0: Ja, tuurlijk, jongen.
1: Well, this is my partner with the number one jam. My ik heb in de Boogie Brooks in Amsterdam. He's the fastest rapper. Yo, his name is...
0: Ja. Ik had hem wel verder naar beneden staan. Maar ik denk... Die ga ik omhoog doen.
1: Ja, hij gaat omhoog.
0: Want ik heb er best wel wat nummers tussen zitten die 7 minuten duren. En dat vind ik dan ook wel een beetje...
1: Oh,
0: ja, zeker wel.
1: Waarom?
0: Kijk, die van Dolce Vita bijvoorbeeld.
1: Zijn zon... Oh, Dolce.
0: Ja,
1: Vita.
0: Ja, die ja.
1: Ballista.
0: Ja, ongeveer.
1: Val die spel.
0: Maar nee. Maar iedereen die heeft het nu wel al gehoord natuurlijk. Gerard, die gaf al een goede hint.
1: Ja.
0: Van de Holiday Rap.
1: Waar was je neel van, weet je dat?
0: Sorry?
1: Waar was je neel de muziek hiervan?
0: Nee, dat weet ik niet, joh.
1: Madonna.
0: Holiday. Ach, ja, tuurlijk. Oh yeah. Hoe kan ik nou zeggen van niet?
2: Celebrate.
0: Nou ja, dit is come on. MC Michael G.
2: Celebrate.
0: En DJ.
1: Holiday Rap.
0: DJ Swam. Komt-ie. Lekker.
1: Ah.
0: Oeh. Nou, Gerard, kom op.
1: Ik denk helemaal niet zo schil, hè? Dat je dat? Dat hij de microfoon komt en zo.

0: me weer een baar wat vies.
1: Ja, lussen jullie ook, hè? Nee, gaan we niet doen.
2: Broodje poep.
1: Ja. Ja. Nou, jong, dit is toch heerlijke muziek. We gaan gewoon lekker door.
2: Als je vakantie hebt, hè, dat is, ik hoor op een gegeven moment een leuke mop langs komen vandaag. En mensen waren op vakantie geweest en die man die was helemaal vol geweest van Brigitte Bardot. Dat vond hij zo geweldig. Waarom weet ik die vrouw is nou ook, maar hij vond het geweldig, vond het super. En ze waren terug op een vakantie in Frankrijk en die vrouw die had bewijzen van verrassing na de vakantie gewoon op iedere bil een B laten zetten. Ze zei, moest kijken.
1: Ja, ik heb het niet voor je.
2: Kijk, ze weet het al. Doe die broek naar beneden. Die man zo, hey, wie is Bob?
1: Wie is Bob? Ik voel hem aankomen. Wie is Bob?
2: Ja, die voel je van verder aankomen. Ja, het blijft wel een leuke man.
1: Ja, blijft leuk.
2: Tenminste, wij vinden hem leuk. Laat zo stellen.
1: Zeker. Zeker
2: weten.
1: Nee.
2: Wat krijgen we nog allemaal voor leuke muziek? We hebben diverse fouten, echt foute platen. Dolce Vita komt er nog langs.
1: Boys.
2: Ja, daar was ik was even de titel kwijt en ook de naam gelijk kwijt. Want ik was alweer afgeleid van die dat je dat deed. Ik weet het nooit.
1: Sabrina.
2: Ik keek nooit onder in de titel.
1: Nee, je keek boven in de titel. Ja. Nou, maar boven had ze geen titel.
2: Het was mij meer braaien.
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
2: Woe!
1: Ja, even
2: maar die komt nog langs, die gaan we straks nog draaien voor je. Er komt nog veel meer. Laura Branigan komt nog langs, die is aangevraagd. Dat is een plaat waaraan Tineke een herinnering aan de vakantie in Italië met haar vriendin.
1: Okay.
2: Toen ze 18 was.
1: Oh, toen wil was, ik dat weten?
2: Toen was nou, van Tineke doorgaans niet. Maar goed.
1: Niet te veel herinneringen. Flauw.
2: Flauw liever, ik hou van je hoor.
1: Ja hoor.
2: Die komt nog langs, maar die was het laatste in de show.
1: Zoke.
2: Tenminste, in deze uur. En nu hebben we een mooie klaarstaan. Ja, ik weet dat Hadi die heeft eruit gezocht. Je doet goed, Brom een paar die foute zomerhits zo. Foute zomerhits, zomer?
1: Ja, nee, dat moet je niet...
2: Je mag zo niet zeggen.
1: Dat laatste moet je weglaten.
2: Foute zomerhits?
1: Ja, want ik weet niet waarom er omer achter staat. Maar dat gaat niet uit.
2: Oh, ja. Foute zomerhits, omer.
1: Omer.
2: Omer Harry.
1: Kalimba de Luna van Tony Esposito.
2: Ja, is goed.

0: Tony Esposito, de Papa Chico gedaan. Hè?
1: Ook, ja, zeker. Heel goed.
0: Ja.
1: Weet je wel.
0: Giuseppe Amoroso.
1: Wie?
0: Was de componist.
1: Go.
0: En Antonio Esposito was de tekstschrijver.
1: Je kunt goed meelezen, jongen.
0: En Tony Esposito, dat moet je niet vertellen.
1: Oh, dat moet je niet vertellen, zegt hij. Ja, dat is net of ik het niet weet.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat klopt.
0: Je wist het ook niet?
1: Nee, want ik heb een microfoon hier voor me staan met zo'n heel mooi stuk ijzer.
0: Ja.
1: En die zit precies in mijn beeld.
2: Ah, naar goud.
1: Dus nee, dan wordt het een beetje lastig. Maar voordat we verder gaan met Sabrina.
0: Oh, gaan we dat doen?
1: Ja, zeker gaan we.
0: Oh, moet ik even naar de wc?
1: Ik zal hem wat harder zetten.
0: Ik luister wel op de tweede keer.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik kan zijn dat ik later terug ben.
1: Maar als het goed is, ga je ons straks nog even vertellen wat er te doen is in Drenthe.
3: Oh, shit.
1: Ja, wow. Zie je wel. Ik hoor hem al. Hey. Je noemt een woord.
0: Chips.
1: Dat
0: mag wel.
1: Ja, zeker mag dat. Dus maar als jij dat even een stukje gaat voorbereiden, gaan we gewoon lekker luisteren naar Sabrina. Met Boys, Summertime Love.

0: Ja, dit brengt herinneringen met zich mee, Gerard. Hele mooie herinneringen.
1: Ja, jongen, welke herinneringen?
0: Alle mannen die hebben wel door waar het om gaat.
1: Oh.
0: Zeker weten. Sabrina in het zwembad. Op het randje.
1: Dat was dit nummer, ja.
0: Ja, dat was dit nummer. Was ja, iedereen. De mannen die vonden het in ieder geval leuk. De vrouwen weet ik niet. Geen idee.
1: Sommige vrouwen wel, denk ik.
0: Ja, sommige vrouwen vast en zeker wel.
1: Ja, in ieder geval.
0: Ja. Hey, ga je nu al wat doen? Of,
1: ik ga wel wat doen.
0: Of gaan we nog één
1: nummer? Ik ga gewoon vanaf de site mijn werk doen. Hè. De vakantie, bouwvakantie. Bouwvakvakantie is begonnen en dat betekent ook dat er in Drenthe genoeg is te beleven. Zo kan je dit weekend de gezelligheid opzoeken, de hardloopschoenen aantrekken of over markten struinen. En de overzicht krijg je van mij te horen welke uitjes dit weekend op het Drentse agenda staan. We hebben kunstzomer in Dwingelo. Ben je toe aan een nieuwe dosis kunst om een artistieke brein te verrijken? Wie weet is een kunstzomer in Dwingelo dan iets voor jou. De Brink verandert dan in een ontmoetingsplek voor kunst, muziek, poëzie en veel meer verhalen. Onderdeel daarvan is de opening van de zomerexpositie in Galerie Dwingelo. Met invloeden van religieuze kunst, barok en romantiek. In de galerie wordt het werk van 9 kunstenaars uit Dwingelo, Eemster en Dievenbrug getoond. Kan je dit weekend niet in Dwingelo zijn, dan wil je toch het glimp van de tentoonstelling meepakken. De zomerexpositie is eigenlijk tot zondag 23 augustus bij te wonen. Oh, daar kunnen wij wel even heen gaan, dus als een soort bedrijfsuitje.
0: 23 augustus, ben ik op vakantie, jongen?
1: Oh, helaas. Ik ben er niet bij. Dat gaat niet door. Als jij niet meegaat, ga ik ook niet mee.
0: Hey.
1: Met zomeravondmarathon heb je dan een diever. Als je wat lekker had gelopen, doe je dat gewoon lekker even. En kijk uit naar een sportieve uitdaging. Pak dan je hardloopschoenen en ga naar de Drentse Friese Wold. Zaterdag is daar voor 26 keer met zomermarathon. Inschrijven voor het evenement kan je dat de dag zelf doen. Vanaf 3:30 bij het kasteel in Dieven. Niet veel later, om 5:00, klinkt het startschot. En je kan kiezen voor een afstand van 10,5 kilometer. 20,1, 31,6 of de volledige marathon. 20,1 is de halve, hè?
0: Het zal best, nodig mij niet uit.
1: Nee, laat mij niet bellen.
0: Mij niet bellen.
1: En als je die afstand te ver vindt, dan kan je natuurlijk ook altijd nog vanaf van zeker aanmoedigen. Dat lijkt me prima.
0: Ja.
1: Hebben ze terrassen? Altijd goed. Dan gaan we naar Emmen. Voor wie zaterdag wil genieten van de gezelligheid en muziek, is het geen gek idee om naar Emmen af te reizen. In het Stadscentrum zijn daar meerdere live music acts te zien, verdeeld over verschillende podia. Op het Raadhuisplein draaien DJ's de plaatjes aan elkaar, terwijl het Marktplein vooral Nederlandstalige hits te horen zijn. Inschrijven voor het element? Ja, joh, het is goed. Ik moet hier verder gaan. Heel raar. Dat klopt niet. Zie je dat? Het gaat fout.
0: Ja, dat klopt niet.
1: Aan de zijkant van de Grote Kerk spelen vanaf 5:00 ook bandjes van eigen bodem. De live muziek reikt van pop en rock tot country en soul. Voor ieder wat wils. Het programma van Selfie bij Night Emmen gaat door tot 12:30. Even zoeken op Google op Selfie, dan weet je wat de line-up zal zijn. Heb je altijd eens een keer een bijenwandeling willen maken, dan moet je nou blijven luisteren. Altijd al willen weten welke bijen in Vlindert voorkomen op het Gaasterse Duinen? Jo, trek je wandelschoen aan en ga met die banaan. Tijdens deze wandeling vertellen gidsen je over alle vlinders en bijen die het Nationale Park Drentsche A rijk is. Hoor je dat even? Drentsche A? Ik deed even de CH.
0: Drentsche A.
1: Ja, daar staat er. Ook vogels die diertjes als voedsel eten komen aan bod. Zo kom je meer te weten over al het levende over al het vliegend leven zonder D. En de relatie met het landschap en planten die er bloeien. Deelname van de wandeling is gratis en duurt 2 uur. De tocht staat om 10:00 en vanaf de parkeerplaats kun je dat doen bij de Gaasterse Duinen. En anders doen we weer lekker over de markt verruimen. De zomermarkt in Orvelt is weer aan de gang. Zonder die zomer heb je natuurlijk geen markt. Hè? Dat gaat niet lukken. En de insteek zet Orvelt deze zondag weer een zomermarkt op touwen. Waar je een weg langs kraakt en allerlei lekkernijen van het monumentendorp. Voor je het weekend niet kan, geen probleem. Ook de volgende 3 zondag een keer de zomermarkt. En Orvelt er gewoon terug. Hij is gewoon niet de zondag. De markt is bezoeken van 10 tot 5 en de toegang is gratis. Dan kunnen we nog even kijken. Wat hebben we nog meer van nieuws? Nou, we kunnen uilenballen gaan uitpluizen. Fantastisch om te doen. Dan doe je dan een drouwer bij het boomkroonpad. Kunnen papa en mama lekker op het terras even een kopje koffie gaan nuttigen met een appelgebakje. En dan kunnen jullie op een gegeven moment uilenballen gaan uitpluizen. Dat lijkt me nou
0: lekker,
1: echt
0: man.
1: Iets voor jou, Harry.
0: Ja, voor mij zeker.
1: Gewoon even kijken.
0: Nou, mijn kleinkinderen zijn er net geweest deze week.
1: Oh, die hebben het gedaan?
0: Dus geen idee. Ik weet niet of ze het gedaan hebben, maar...
1: Dat had je even moeten vragen. Dan heb ik gewoon live een verslag kunnen krijgen.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog nooit op boomkroonpad geweest.
1: Oh.
0: Dus. En zover woon ik ook weg, hè. Ik woon in Gasselte, dus ja. Droomkroonpad is een heel eind weg.
1: Ja, te veel lopen.
0: Ja, zeker.
1: Fietsen kan wel.
0: Jo.
1: Ook buiten Drenthe vieren de kunst hun hoogte bij de dagen. De Galerie Forma Actua in Groningen omgevormd tot de tentoonstelling met werk van 60 kunstenaars uit Noord-Nederland. Expeditie is zaterdag en zondag open van 1 tot 5. En meer informatie vind je natuurlijk bij onze collega's van RTV Noord. Bij onze buren in Friesland kan je nog tot en met zaterdag de sfeer meepakken van de Friese ballonfeesten in Jouweren. Dat is altijd best wel leuk. Mm-hmm. Om 11 uur gaan de ballonnen in de lucht en dat is 's avonds, hè. En ook is er kermis en zijn er muziekoptredens en is er zaterdag nog een oldtimer show. Informatie over dit en andere, daar kan je ook tussen gaan zitten.
0: Dat, wie?
1: Ik? In Friesland, een oldtimer show nou. Op je poeg.
0: Op mijn poeg bedoel je?
1: Ja, en jij er
0: ook
1: bij.
0: Dat van mij, ja.
1: Ja, ook. Lekker. En dan gaat even zeggen, kijk even, Omrap Friesland. Ja nou, dat is goed. Nou, daar waren ze weer voor vandaag. Ik heb er ook een paar overgeslagen. Dat ik denk van, dit is nou wel goed geweest. Ik vind het allemaal heel leuk. Wat ga jij het weekend doen, Harry?
0: Wat ik in het weekend ga doen? Ja. Ik ga in het weekend werken, jongen.
1: Oh, helemaal erg, hè?
0: Ja.
1: En morgen echt ochtenddienst?
0: Morgen heb ik ochtenddienst.
1: Weer? Je hebt vaak ochtenddienst, hè?
0: Ja, zondag heb ik middagdienst. Ik ga niet zeggen wat ik zondagmiddag om een uur of drie ga doen.
1: Nou, vertel.
0: Dan heb ik middagdienst, maar
1: ja?
0: Ik ga niet zeggen.
1: Ga werken.
0: Wauw. Nee, ik mag geen Formule 1 kijken op het werk. Oké. Okay.
1: Dat doe je ook niet.
0: Nee, zeker
1: nee.
0: Niet.
1: Nee, ik vind het wel netjes van je, want je moet er gewoon echt wel even erbij blijven. Dat je zegt, nou, laat ik dat maar niet doen.
0: Max heeft krijgt een nieuwe vleugel.
1: Ja, dan gaat hij harder. Of gaat hij minder snel de grenbak in, zoals zijn vader?
0: Ik heb geen idee.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem wel de laatste tijd een beetje negatief over die auto van hem, hoor.
0: Ja, ik denk ook niet dat hij het seizoen gaat volmaken.
1: Hij begint een beetje te huilen.
0: Ja, en terecht.
1: Om die auto?
0: Ja, zeker.
1: Ja, oké.
0: Lijkt toch nergens op?
1: Nee, inderdaad.
0: Maar goed.
1: Gaat hij weg, denk je?
0: Ja, echt wel. Ja, ik hoop naar Ferrari, maar dat gaat niet gebeuren. Dus
1: dan, moet hij naast die vriend van
0: Ferrari. Ah, leuk, man. Dat kan pas wel worden. Nee, ik denk dat hij naar McLaren gaat. Maar goed, wie ben ik? Ik heb er niet zoveel verstand van.
1: Voor het einde van het jaar.
0: Weet je waar wij naartoe gaan?
1: Ja.
0: We gaan naar Rio.
1: Woe!
0: Met de zusjes Maywood.
1: Hou me vast.
0: Dacht ik.
1: Met die vrouwen?
0: Ja.
1: Zo, de wichter.
0: De dames die niet zo heel goed met elkaar overweg kunnen.
1: Nee, maar wel Rio winnen.
0: Dat wel.

Maywood. Met Rio. Gerard is bezig met onze airco. Hij gaat toch even proberen om een klein beetje koude, frisse wind uit te krijgen. Ding moet handmatig te bedienen zijn, want je weet wat er gebeurt als je batterijen te lang in een afstandsbediening laat zitten en dan willen ze wel eens gaan lekken. Nee, hij doet het niet meer, zegt hij. Nou, ik hoop het zometeen wel. En tot zover, we laten Gerard gewoon lekker even doorgaan. Aanknooien, zegt hij dan zelf. Gaan we lekker verder met Dolce Vita van Ryan Paris.

0: Ryan Paris. Met Dolce Vita.
1: Wie?
0: Ryan Paris.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat dacht ik. Dit was de uitgebreide lange versie, jongens. Die heb je zomaar even van ons gekregen. Terwijl Gerard bezig was met ons airco. En hij doet het.
2: En koude lucht dat eraf komt, jongen.
0: Jongen. Dus,
2: ik ga even bosjes opstaan.
0: Even voor alle mede-presentatoren die nu luisteren.
2: Geen dank.
0: Dankjewel, hoor. Hij doet het.
2: Dank je.
0: Nou, ik zag net ook een berichtje van mijn zoon binnenkomen. Die kan ons eindelijk ook eens een keer ontvangen. Ja, ik weet niet waarom niet, maar...
2: En waar zit hij?
0: Waar hij nu zit, ja. In Borgen.
2: Oh, ik zit gewoon in Borgen.
0: Ja, ik zit gewoon in Borgen. Ah, hij kan ons in ieder geval ontvangen.
2: Oh.
0: Mooi, Gerben.
2: Dat is goed voor Borgen. Mooi, Gerben.
0: Ja, hoi.
2: Heb je Zippo?
0: Zippo?
2: Zippo.
0: Ik heb geen flauw idee, joh. Mm. Die verandert volgens mij elk jaar met van provider, dus... Het is zoals het is.
2: It is what it is.
0: Hoe laat is het eigenlijk alweer, jongen?
2: Het is net 10 voor geweest. Het is nog 7 minuten. We doen nog, ik denk sowieso nog 1 nummer. Maar we zouden eens eindigen met Laura Branigan.
0: Nou, dan gaan we in ieder geval deze erin gooien. Dat is Bella Perez met El Mundo Bailando.
2: Dan maar.

0: Geweldige muziek van Bella Perez is dat. En ole ole, El Mundo Bailando. En, ja, het is Nederlandse toch? Of nee, we zijn er niet. Nee, dat was zij niet.
1: Jawel.
0: Is zij wel Nederlands?
1: Ja, volgens mij wel. Oh. Ik zei Nederlands of Bels, ja, België.
0: Maar in ieder geval... Maar ik zoek het maar.
1: Ja, natuurlijk. Alleen, ze heeft toen haar naam veranderd, hè?
0: Oh, waarom?
1: Ja, weet niet.
0: Vertel.
1: Vond ze interessant. Niks gewonnen. Maar goed.
0: Echt?
1: Ja.
0: Ik denk,
1: kom er nog op terug.
0: Zit met de flessen, man.
1: Nee. Ik fles niet.
0: Je fles niet. Bella Perez. Oké. Okay. Neerpelt. Is ze geboren.
1: Neerpelt, zie je wel.
0: In België. Ze is wel woonachtig in België. Nou, Jood er niet af, die zegt dat hier.
1: Nee.
0: Hey, we zijn toegekomen aan het laatste plaatje van dit uur. Het laatste uur. We sluiten af met het verzoekje wat ik had gezegd al. Meneer Bos, zijn verzoekje komt zo meteen het volgende uur langs. Dat is UB40. UB40.
1: UB40.
0: UB.
1: Ah oh, ja, man. Nou ja, en anders maybe tomorrow.
0: En we hebben...
1: Slecht.
0: Een flauwe woord. Nee, ja, meneer Boos de Broeder, nee, dat was geen grapje met de titel. En we hebben nog een grote vriend nog een nummer doorgekregen die hij zelf gemaakt heeft. Die ga ik straks nog even draaien in 2 uur. En dat mag in ieder geval ook wel een foute zomer dit vandaag gaat. Maar ik vind hem toch ik heb er geen tijd meer voor, dat doe gewoon volgende uur. GVR is afkorting. Doe je over nadenken, grote vriend Loïs. Laura Brennigan heeft verdiend ik zelfcontrole. En bij ons tot volgende uur.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Nee, dat doen we niet. Wat? Echt?
5: Ja, zeker.
4: Ga je hem nu gewoon niet uitzenden, de jingle?
5: Jawel, je was bij de laatste.
4: Oh.
5: Geef niks.
4: De mevrouw die appte. We hebben wakker bij, hè?
5: Ja.

0: Jawel! Het is 3 minuten over 8, jongens. We zijn bezig met het tweede uur. Welkom terug bij een fantastische show. De Weekend met Gerard en
1: Harry.
0: Ja.
1: Nu.
0: Hadden we niet gezegd, hè?
1: Nee.
0: Ja, nee, de andere was Brummelparty. Maar goed, dat is onderdeel van ons ontzettend belangrijk programma op de vrijdagavond.
1: Marjolein is er even niet bij vanavond.
0: Nee, helaas niet.
1: Nee.
0: Want we missen toch wel de zoekmachine.
1: Ja, en normaal. Het is een beetje onze Wikipedia. Kijk, we hebben 2 Wikipedia's, maar ik weet niet waar die andere Wikipedia is. Maar, of die ook luistert trouwens.
0: Digipedia.
1: Dikipedia.
0: Dat is Dikipedia, ja. Ja, die is, ik weet niet of die live is vandaag. Ik denk op een gegeven moment, sterker nog, volgens mij van de week zat hij te zuipen op het terras met een van de zangeres in Grollo. Dus,
1: ja, ik zag ergens een Triumph staan, motor.
0: Ja, hij heeft ook Trumpie.
1: Hij heeft ook een Trumpie, ja, dat klopt.
0: Ja, heel leuk man.
1: Leuk.
0: Ik heb er ook gewoon niet gereageerd. Doet hij nooit zo gek. Plaag niet met zijn motor.
1: Nee.
0: Maar dat geeft niet. We zijn er 2 uur, jongens. Dit is Dieke met Harry en Gerard. En wij gaan lekker muziek voor je draaien. Even afkicken.
1: Ja.

0: Nou, welkom terug nogmaals, jongens. Wild Thing was dat van de Trucks. Het nummer kwam ook voort in een film met... hoe heet die snuiter nog weer? Met heet ook Wild Thing, ik denk. Die noemen ze Wild Thing.
1: Wild Thing.
0: En dan kan, moet ik dat weer opzoeken. Dat, ik heb weer wat geroepen, dan kom, kan ik weer niet afmaken. Daar baal ik ervan.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Een beetje in de ren dan mij zijn. Dat geeft niet. Dat geeft helemaal niks van je hoofd van mijn gooi. We gaan nog lekker muziek draaien, een beetje up tempo. Even dit.

0: Prachtige plaat. En die is aankomend in 1993 komt hij uit. Bon Jovi. En ze werden bekend met You Give Love a Bad Name.
1: Dat wel. Ja.
0: 1986 was dat met de LP Slippery When Wet. Dat was dan de eerste. En het prachtige Bed of Roses. Het geluid wat je op de achtergrond hoorde. Ik denk van, god, zenden ze uit vanaf een schip? Ja, zou kunnen.
1: Ja, zou inderdaad kunnen. Het wordt hier wel koud, hè?
0: Nee.
1: Het wordt hier helemaal niet koud.
0: Het wordt hier gewoon keperkoud.
1: Ja, dat
2: jawel.
1: Wel.
2: Jawel.
1: Vinden wij fijn.
0: Ik heb een plaatje binnengekregen. Een muziekje binnengekregen van een grote vriend van me. Letterlijk. Hij gebruikt de afkorting GVR.
1: Ja, ik weet het nu.
0: Ja, nee, ja, je weet wat voor staat. Hè. Er staat dan, vergeet je Venema Records staat het dan. En,
1: ja.
0: Is een creatieve jongen. En ook is ook een van de drijvende krachten achter het sneeuwbaltrio, als je dat nog niet wist. Want die helpt overal bij. Hans Pandienst, regeldingen, het is een regelneef.
1: Ja, dat zeker.
0: En,
1: ja.
0: Maar daarnaast wist je waarschijnlijk niet dat hij verschrikkelijk veel instrumenten speelt, hè?
1: Nee, dat wist ik aan wie niet.
0: En heel handig is mijn computer, dat is ook nog eens een keer. Het is niet gewoon het piratenplaatje, draadje wat hij doet. Maar hij maakt ook nog wat muziek.
1: Okay.
0: En we hebben er even naar geluisterd. En als je hem kent, herken je ook gelijk de stem. Dat vind ik wel weer leuk. Hij doet ook niet, gaat niks, wat is dat? Oh nee, dat is gewoon op de app van de radio. Ik wil hem niet nog houden, ik vind hem wel leuk.
1: Ja.
0: We hebben hem even geluisterd. En inderdaad, Gert-Jan, hij is leuk. En ja... Je weet zelf, ik ben kritisch. Als het nummer 1 wordt, weet ik niet. Maar hij ligt wel lekker in de bek.
1: Ja hoor.
0: Om het zo maar te zeggen. We gaan hem voor je draaien. Hier is hij. GVR, Spaanse Vliegenier.

0: Maar ik vind het wel wat hebben.
1: Ja, hij is leuk.
0: Ik vind het wel wat hebben.
1: Hij is
0: wel
1: leuk.
0: Wat hebben. Ik denk wel, ik heb Gerrit even gevraagd. Gerrit is, is natuurlijk mijn zwager en kenner van het Nederlandse lied. En die zal zeker zijn mening geven. En hij geeft nog geen antwoord. Mensen zitten te luisteren en denken, oh shit, wacht, ik moet even kijken. Maar hij heeft nog wel een plaatje. Hij wilde wel een plaatje draaien.
1: Oké. Okay.
0: En dan mogen we zelf uitzoeken.
1: Hey! Nou. Dat is een keer wat anders.
0: Nou, ben je met de standaard hoor. Ja. GWR staat het voor. En ik zei tegen hem, dat zo klinkt de grote vriendelijke reus. En ja, je kent Gert-Jan.
1: Ja.
0: Het is een reus van de kerel.
1: Dat wel.
0: En hij is ook redelijk vriendelijk.
1: Ja hoor.
0: Meestal.
1: Ja zeker.
0: Jawel, ja, ik kan goed met hem door de bocht. Dus dat scheelt. Daarom zijn ze plaatjes ook hoor. Anders had ik ze niet gedraaid. Ja, natuurlijk wel. Zo ben ik wel. Nee, goede plaat. We gaan hem vaker draaien. Soms ineens zoek ik nog even die van Hilly op. En dan hebben we dat ook weer gepromoot. En als je dan zelf denkt van, goh, ik heb een plaatje gemaakt. Ik vind het lekker klinken. Jongens, schoppen gewoon de app. 0592 70 30 30. 0592 70 30 30. Dan kun je je telefoon omslaan. Dan ga je dan op een gegeven moment toevoegen. Een stukje muziek. En dan zet je bij ons in de app. En dan gaan wij kijken of we het leuk vinden.
1: Ja, en dan gaan we draaien.
0: Ja, en als je nog een zwoele jingle wilt inspreken, vinden wij dat goed, hè?
1: Ja, hoor.
0: Oeh, Harry.
1: Nee, laat maar.
0: Oké.
1: De Spaanse.
0: Let's not zo, wil maar zeggen. Helemaal niet erg. We gaan wel muziek voor je draaien. Hier op deze vrijdagavond, 17/7/2026. Jij krijgt van mij lekkere 94 disco om je oren. De CC Peniston. En ik herstel 92 was het. Finally.

0: Finally was dat C.C. Penniston. Begin 90 jaar was dat best wel leuke muziek, hè?
1: Ja.
0: Echt.
1: Ja.
0: Ja, ik vond het leuk. Ik vond het een mooie tijd voor dat.
1: 90e jaren.
0: Ja, nou, sowieso de 80e wel. En eigenlijk, 80e jaren, tot dat Snap uitkwam, toen vond ik niet zoveel meer aan.
1: Nee.
0: En, moet je horen.
1: Tenet-trekker. Ja,
0: tenet-trekker. Als je wilt weten, we hebben hier een echo. En buiten staat gewoon een 12-cilinder diesel te ronken. Die het boel niet lekker cool maakt. Maar goed, dat geeft niet. Ja, dat was gewoon een mooie tijd. Tot het snap vond ik niet zo goed.
1: Nee, ik ook niet.
0: Was ik niet zo liefhebber van. En toen kwam begin 90 jaar, kwam toch dit soort spul een beetje door. En Christine W. 94. Dat was in die tijd weer die MTV Brown CD's. Die mochten toen niet.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: En er kwam iemand ze brengen bij mij in een rugzakje. En dan bleef een auto achter me rijden. Jongen, daar had hij alle kleuren... En de regenboog is onderbroek zitten.
1: Ja.
0: Ja. Mag je niet zeggen. Maar dat was wel echt mooi. En had je dus eigenlijk had je de hele top 40 compleet.
1: Ja.
0: In een paar weken tijd.
1: Mm-hmm.
0: Kom iedere week uit die zooi volgens mij toch? Iedere week.
1: Ja, volgens mij iedere week.
0: Iedere week, ja. Ja. Ach, geweldig. Of iedere maand. Ik weet dat niet meer. Ik weet het niet meer.
1: Hey, volgens mij iedere week.
0: Ja, volgens jou ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, volgens mij ook wel. Ik moest een plaat draaien van Gerrit. En dat ga ik er ook doen. Hoor. Gerrit zit voor de tv. Ik zit altijd braaf te luisteren, die vindt het leuk. En ik denk, wat moet ik dan weer draaien? Moet ik weer G.L. Lucas draaien? Moet ik weer Jannes gaan draaien? Moet ik eens een keer wat anders doen? Ik denk, weet je, ik ga in die oude doos aan het spitten. En IJzer, zo'n niet-doos, die muziekdoos.
1: Ja. Harry.
0: Ja, ik zie die grijs op je wafel tevoorschijn komen.
1: Nee,
0: dus.
1: Nee, helemaal niet.
0: Jawel, je bent gewoon een golfvies mannetje ben je gewoon, weet ja, je dat? Soms, die mind van jou is gewoon zo ziek.
1: Soms wel, maar...
0: Daarom kunnen wij zo goed met elkaar overweg.
1: Ik vind wel een goede keus.
0: Ik ook.
1: Ja, zeker.
0: Ik had hem ook van Job kunnen draaien.
1: Had ook gekund.
0: En dat wil ik niet.
1: Ik vind deze mooie.
0: Ik vind deze mooie.
1: Ja.
0: Helemaal omdat hij dezelfde niet kan dansen.
1: Nee.
0: Oh, dat is gemeen.
1: Daar kan ik niet meer thuiskomen.
0: Koos Albert zijn het je ogen.

0: Koos altijd was dat in zijn dat je ogen en alle smakelijke of niet smakelijke grappen aangelaten. Het is leuke muziek. Deze was van Gerro, hoor.
1: Dat is voor jou, jongen.
0: En ik heb het voor jou gedraaid. En ik zit even te denken. Wat gaan we doen?
2: Ik hoor het.
0: Ja. Oh jee.
1: Harry gaat vertellen wie de jaren zijn vandaag.
2: Ja, bij afwezigheid van Marjolein.
0: Afwezigheid van Marjolein, die is toch gewoon in steek gelaten.
2: We gaan het proberen, jongens.
0: Dat is gedaan.
2: Dus wie is de vraag allemaal jarig? Nou, bijvoorbeeld Sophie Oosterwaal. Dat is een Nederlands fotomodel. Sophie is 36 jaar oud geworden. Natasha Hamilton, Britse zangeres en lid van de meidengroep Atomic Kitten. Natasha Hamilton, die is geboren in 1982 en is vandaag 44 jaar oud geworden. Dan hebben we Ilse Liebens, is een Vlaamse presentatrice. Ilse is 47 jaar oud geworden. Dan hebben we Jaap Stam, onze voormalig profvoetballer en huidige voetbaltrainer. Jaap Stam is 54 jaar. Nico Metten, ik neem aan Metten, ga ik vanuit, is een voormalig Belgische wielrenner. Ik ken hem niet. Ik ben helemaal verzot op wielrennen, maar deze ken ik even niet. Nico is 55 jaar oud geworden. Jet Sol is een Nederlandse televisiepresentatrice. Jet is geboren in 1971 en is vandaag 55 jaar oud geworden. Marielle Tweeweken is een Nederlandse journaliste en presentatrice. Marielle Tweeweken is geboren in 71, ook 71 dus. En is ook 55 jaar oud geworden. Goh, hoe kan het? Dan hebben we een Vlaamse acteur genaamd Werner de Smet. Werner de Smet is geboren in 1970 en ja, eentje erbij is 56 jaar oud geworden. Dan hebben we Lou Barlow en dat is een Amerikaanse gitarist, zanger en songwriter. Lou Barlow is vandaag 60 jaar oud geworden. Erno Bauma, Nederlandse... Nou, daar gaan we met mijn dyslexie. Agrometisch logisch specialist. Ja, lach er maar om, Gerard. Vandaag is Erno 66 jaar oud geworden.
1: Wat was hij nou, Harry?
2: Ja, dat ga ik niet nog een keer herhalen. Dan hebben we nog een Duitse politicus.
1: Agrometeorologisch specialist.
2: Ja, mooi man. En Angela Merkel is jarig.
0: Boerenweerman.
2: Ja, boerenweerman. Angela Merkel is jarig en Angela is vandaag 72 jaar oud geworden.
0: Dat is door die Angela.
2: Volgens mij hebben we David Hasselhoff hebben we ook nog. En David is vandaag, weet je wel...
0: Kit, get me out. Knight Rider. Steffi.
2: Ja, Steffi Visser. Fischer was het, hè?
1: Steffi Visser.
2: Ja, Fischer. Nou goed, maar David is in ieder geval 74 jaar oud geworden. Hij was niet alleen acteur, hij zong ook nog een beetje. En dan hebben we nog Dirk de Lint, Nederlands acteur. Dirk de Lint is 76 jaar oud geworden. Maeve van der Steen is een Nederlandse actrice.
0: Veel.
2: Ja jongen, er zijn een hoop jarig vandaag. Een zangeres en danseres is 77 jaar oud geworden. Camilla Parker Bowles, oftewel onze Britse koningin, is geworden 79 jaar.
0: En de rest zijn dood.
2: En de rest gaat hem niet worden.
0: Maar de Steen is er overleden. Was dat nou die vandaag overleden is? Nee, die zou jarig zijn, toch?
2: Nee, die is waar we het over hebben, die is 23 juni 2015 al...
0: Een maand geleden, dus al 11 jaar geleden.
2: Ja.
0: Ja. En we doen die gauw... Ik weet dan toch niet wat ik draai moet zo snel. En dan kom ik dit tegen en dan denk ik... Ja. Hij werd als ontvallen keelkanker, geloof ik, hè?
2: Ja, volgens mij wel. Ik ben niet zo op de hoogte.
0: Nee?
2: Nee.
0: Maar heel Nederland ging hem zingen... En,
2: hij zou vandaag 74 zijn geworden.
0: 74, dan had hij waarschijnlijk nog steeds op het podium staan.
2: Dan had hij zeker nog op het podium staan.
0: Wat ik je bron.
2: Echt.
0: Wat ik je bron. Liedjeschrijver, erg goede zelfs, tekstschrijver. En natuurlijk Nederlands muzikant. Hij was de lead singer van The Scene. De band die nou wordt voorgezeten door...
2: Huub? Nee, Huub niet. Siep van der Ploeg.
0: Siep van der Ploeg, hou.
2: Kan
0: dat zo zijn, het sleep. Oké, staat nou dan.
2: Ja.
0: Maar Telau was gewoon echt onevenaanbaar. En we gaan in plaats van draaien die gewoon... Als band doen wij die ook. Dus ik vind het gewoon super. Dus The Scene met Iedereen is van de Wereld.

0: yapıyorlar. Ne kadar havalı. Wees eerlijk, als je dit niet kunt even naar, dan moet je gewoon stoppen.
1: Ja.
0: Iedereen is van de wereld was dat. En de scene, T. Lau, zijn scene. Was dat, ik heb het bekend van blauw, blauw, blauw. En,
1: was dit nou een cynisch grapje? Wat je zei?
0: Nou, nee. Niks, geen grapje. Ik had net een plaat erachteraan staan. Die heb ik even weggehaald. En die wilde ik erachteraan draaien. Die stond er in de lijst, per ongeluk achter. Queen, met een ander buiten de dust. Laten we dat even niet doen.
1: Nee, dat beter of niet.
0: Nee, daar moet je niet voor doen. Daar moet je niet willen. Dus hebben we gekozen voor een oudje. Nee, en als hij cynisch is geweest, heb ik niet doorgaan. Dat kan er nog een keer.
1: Ja, ik kom er straks even op terug. Even buiten de camera. En buiten de... Nou, buiten de camera hoeft niet per se. Maar in ieder geval... Oké.
0: Als je niet kunt even naar, dan moet je me stoppen. Dat bedoel ik meer. Dat doe ik eigenlijk op de scene zelf, inderdaad, ja. Ja. Ze kunnen de juiste zanger niet meer vinden. Nee, niet met T. T is, die is gedwongen gestopt.
1: Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar ik bedoel dus inderdaad, nou ga ik hem gewoon zeggen. Ja. Siep van de Ploeg.
0: Ja, nou.
1: Ik zeg sorry,
0: ik heb
1: hoor.
0: Siep,
1: maar...
0: Ik heb Siep,
1: hoog zitten.
0: Ik heb hem live gezien. Ik moest mee. naar Geert Thijs. Mijn vrouw had dat geregeld. Die hebben kaartjes voor de kast. Zeg ik, wie? De kast. Zijn we nog samen? Ja. Oh, ik zeg laatst net dat hij net naar de scene gaat. Ik zeg, nou ja, dan gaan we erheen.
1: Ja.
0: En ik moet eerlijk zeggen, die gast die zingt nog redelijk goed. En hij is...
1: Dat klopt.
0: Zelfde leeftijd als mij, geloof ik.
1: Volgens mij iets ouder, maar oké. Okay,
0: ja, nou, dat mag ook nog een keer.
1: Ja, nee, hij zingt wel goed. Alleen, ja. Ik vind hem niet in de scene passen.
0: Nee, nou, dat bedoel ik.
1: Het
0: als
1: pas,
0: je dan niet
1: een
0: zanger kunt vinden die jou kan evenaren...
1: Nee,
0: dan moet je dat gewoon niet doen.
1: Nee.
0: Precies.
1: Nou, zijn we toch eens?
0: We zijn het toch eens. Ik dacht eerst, ik krijg een
1: nee,
0: een reprimand. Zo meteen, ik heb wat gedaan. Dat doe ik wel vaker trouwens, om eerlijk te zijn.
1: Dat klopt.
0: Nog zo'n zanger, waarvan ik zeg... sorry, even, ik heb een zo'n groene jongen van Greenpeace in mijn keel. Die krijgt het moeilijk weg te krijgen. Waarschijnlijk zonder hardnekkig en een rubberbootje.
1: Een rubberbootje.
0: Ik kreeg hem even niet weg. We hebben nog zo'n zanger die eigenlijk niet even naar is. Ik heb het
1: dat klopt.
0: Nummer heb ik eens een keer gehoord toen hij was jurylid, of is jurylid, in The Voice of Amerika, geloof ik. Geloof ik, of Engeland?
1: Engeland, denk ik.
0: Ik weet
1: denk
0: niet
1: dat precies. Hij toen in Engeland zat.
0: Dat kan.
1: Ik heb het gezien.
0: Ja. En die,
1: 80
0: en,
1: plus.
0: En, ja, inderdaad. Even voor de zullen thuis, hij is 80 plus. Hij zat op de stoel en zijn gastje komt spelen en die noemt zijn naam. Hij zegt, ken jij toevallig ook niet? Ja, dat was mijn vader. Hij zei, heeft een keer een nummer van mij gespeeld. Ja, zei die jongen, dat is dat nummer, zei die. Ja, hij zei, kun je dat spelen? Ja, en hij kan het spelen. En hij zong dat nummer daar, in die show, live, zittend, op die stoel. En ik denk, Jezus Mina, jongen.
1: Wat is
0: jij
1: dat?
0: Moet niet doodgaan. Nooit.
1: Nee. Ik ben het helemaal met je eens. Of hier.
0: Jezus. Oh, we zijn het eens.
1: Ja.
0: Ik word er één van.
1: Ja, hè?
0: Gaan we knuffelen?
1: Nee.
0: Oh. Ik kan de camera's wegdraaien, nou, hè? Dat weet
1: ja,
0: ik.
1: Ja, dat
0: ik heb
1: weet wel
0: zo'n ding weer gevonden.
1: Dat weet ik. Maar Rexona doet wonderen.
0: Ik heb Rexona.
1: Nou,
0: ik heb een klein beetje gehad in de film.
1: Ja, nee, ik al gedaan. Ja, laat maar.
0: Ja, dat mag roken.
1: Ga draaien.
0: Voet. Deze is gewoon een geweldige plaat. Je moet gewoon luisteren. Hij is rustig. Het nummer is van Tom Jones. En I'll never fall in love again.

0: Lonnie Dunnigan schreef het liedje voor hem. En zijn zoon Pieter Dunnigan was dat die in The Voice of... Moet ik even kijken hoor. The Best of The Voice. Dat, ja, dat is...
1: Ja, dat is lastig om te zeggen dan, hè?
0: Maar dat weet volgens mij is Dunnigan, dat was die Amerikaan, maar dat weet ik niet zeker meer. En Pieter Dunnigan en Anthony Dunnigan zijn zoons van die Lonnie Dunnigan. En Pieter heeft toen meegedaan aan, The Voice.
1: UK.
0: UK, inderdaad. Staat. Ja. En Sir Tom Jones, die zong toen het nummer in. Geweldig. Ik word er altijd een beetje mee waren van die muziek. Want het is echt muziek wat je dan eerder zag in de auto. En dan de muziek aan en dan ging ik s'avonds in de auto en dan luisteren. En Timmy Euro, dat was, vond ik geweldig toen in die tijd. Nu niet meer. Maar toen wel.
1: Ja.
0: Meest niet. Never Fall in Love kwam uit 1968. Komt het plaatje. En Dionne Warwick heeft het ook een keer uitgebracht. Leuk man, om dat te zien. Staat hier allemaal.
1: Volgens mij heeft hij heel wat uitgebracht, Dionne Warwick.
0: Ja.
1: Tenminste, qua covers en dat soort dingen.
0: Ja, in ieder geval. 1969 was het trouwens. Is hij uitgebracht, Dionne Warwick. Moet ik even kijken door Tom Jones. Ik heb er niet even, ik doe het even ad hoc, hè. Dan weet je dat even. Dat je dat thuis zit en denkt, wat is die jongen voorbereid? Nee, dat ben ik nooit. Maar...
1: dat klopt.
0: Inderdaad. En ik was er niet meer van plan om mee te beginnen trouwens. Hoor. Dus,
1: voorbereid je niet?
0: Nee. Nee. Mocht je denken, dat nou hij leert hiervan?
1: Nee. Nee. Gaat niet worden, denk ik.
0: Gaat niet worden, nee. We hebben er nog zo'n één tussen zitten. Nederlandse, eigenlijk de Godfather of the Paling Sound is dit, hè. Dus... Piet Veerman en zijn Cats en een oud plaatje uit 1967. Sure he's a Cats.

0: Ja, dat was die. De Cats was dat, man uit Volendam. Piet Veerman is nog knuiten. En,
1: opa van Mel.
0: Hoe is het weer? Mel?
1: Ja, Mel.
0: Nee, die heeft nog een achternaam. Ze gebruikt een letter als achternaam. Zoals Mel B. Was
1: nee, ja, dat was klopt. Mel B. heb ik laatst gezien, maar poeh.
0: Wat? Nou, oud geworden? Of
1: niet? Nee, jongen. Die had me daar toch nog een taille en een...
0: Ja, maar weet je, de Cher ook. Die heeft ribben laten verwijderen.
1: Nou, deze niet doen. Hoor. Deze had gewoon een wasbordje. Ja, zeker weet niet.
0: Is dat Sporty Spice? Mel B? Of die Mel...
1: Ja, dat is al, weet ik veel. Ik was niet zo van de mellen.
0: Van de lammel.
1: Van de lammellen.
0: Harry had liever lammellen.
1: Nee, echt niet. Echt niet.
0: Van die lamme
1: Melanie Jonk heet ze. Ja, was ik je voor?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, hè?
0: Maar ik zit even te kijken, haar artiestennaam is anders. Oh, Mel ja, VF.
1: Mel VF.
0: Hm? VF?
1: Nee, jongen, dat is dat is de band.
0: Oh. Heet die band zo? Waarom heet die band zo dan?
1: Geen idee, joh. Maar er staat toch M, dus dat zal toch de band zijn, denk ik.
0: Waar? Ja, oké. Okay. Vintage Future, oh ja. Oh, dat heb ik nooit gezien. Ik zie hier Mel VF staan.
1: Ja, maar ik denk dat de bandnaam is. Ga ik wel vanuit in ieder geval. Maar er staat daar toch Mel N. Vintage Future.
0: And Vintage Future.
1: Ja, zo zeker, zeg maar.
0: Mel, nooit de alles weg. De dekenkissen.
1: Ja.
0: De vries.
1: Ja. Het dressoir.
0: Het dressoir. Jan zelf ook.
1: Jan ook.
0: Jan ook. Jan
1: het keukenservies.
0: Jan is alweer weg.
1: Ach man, halt de hop. Goed.
0: We gaan.
1: meneer Bos, hè?
0: Meneer Bos zit nog klaar. Ja, zit je nog klaar voor meneer Bos?
1: Ja, meneer Bos zit er nog klaar voor, denk ik.
0: Gaan we een plaatje voor je draaien.
1: Plotje draaien.
0: UB40, maybe tomorrow.

0: Zo, de kast eruit, deze jongen.
1: Wie?
0: Deze. Best een hoge stem.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Speciaal verzoek van meneer Bosstad, UB40 en Maybe Tomorrow. En hadden het net over dat je dan een dagje ouder wordt. Eerder heb ik wel eens geleerd, dan moest je in de spiegel kijken en zei: Tiger, je mag er zijn, weet je wel. Dat was dan, sales training kregen we dan. En dan was jouw dag goed, dan begon jouw dag goed. En nu kom ik 's morgens die badkamer binnen en ik zeg: hey, wat is dan een lille killer in worden?
1: Ja.
0: Ik en dan heb ik mijn shirt nog aan.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Nou, ik kijk alleen maar recht in de spiegel.
0: Je gaat niet meer. Geen silhouet.
1: Nee, gaan we niet doen.
0: Maar dan is die halve spiegel te smal eigenlijk.
1: Nee, we hebben heel.
0: Dat is niet banaal bedoeld, dames en heren.
1: We hebben een hele brede spiegel.
0: Hele brede spiegel.
1: Echt, die gaat weer helemaal nergens over.
0: Oh nee, we hebben gelukkig, we hebben 2 uur voorbij.
1: Het is maar goed dat Marjolein er niet is.
0: Oh, die had net zo hard meegedaan, denk ik.
1: Ja, zal het?
0: Denk ik wel.
1: Oh, oké. Nou, goed. Dat dus.
0: Dus dat?
1: Ja.
0: Wat?
1: Oh, maar mij dan uit.
0: Nou, plotje dan.
1: Ja, liep me goed.
0: Even kijken, we draaien de lessen van vanochtend. Denk ik.
1: Voor?
0: Van dit uurtje.
1: Van dit uur.
0: Van dit uurtje.
1: Ja, zeg.
0: Ja, dat durven.
1: En dan doen we nog 1 uurtje hierna.
0: Dan gaan we het is cool hier, nou, de airco draait. Dus nogmaals, die diesel op de achtergrond is onze airco.
1: Ja.
0: Thuis zou ik er echt met een hamer aan de muur gehaald hebben.
1: Maar hier
0: maar
1: zijn
0: ik ben
1: we
0: heel dankbaar
1: voor
0: de lucht wat eruit komt. Niet te hachelen, maar goed.
1: Ah, joh. Ik zit aan de verkeerde kant van Gerard, dat is het probleem.
0: Oh, wat niet dat?
1: Oh, kijk.
0: Sorry.
1: Hey, gooi er maar een plaatje in, hem, jong.
0: Nog een keer doen we deze nog even, jongens. Zometeen krijgen we Sniffende Tears.

0: terug na het nieuws.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
6: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.

0: Ja, aanbeland het laatste uur van deze heerlijke vrijdagavond, 17 juli. Het is 9:03. En we hebben nog wat te doen dit uur, Harry. Hè? Je gaat nog je uiterste best doen, je stinkende best. Ja, je gaat je stinkende best doen.
1: Om sowieso, ja zeker, voor het weer. Hè?
0: Sowieso.
1: Ik probeer een beetje goed nieuws te brengen. Maar een beetje goed nieuws te brengen. Ja, we gaan het zien, 9:30.
0: Dat denk ik ook. Wij gaan zo meteen. Ik heb nou een plaatje klaarstaan. Een plaatje. Klaarstaan is nummer 2 in de Nederlandse top 40 momenteel. Bij de Q Music top 40. En er was een deelnemer van Ik Geloof in Mij. Kun je dat programma nog herinneren?
1: Ik Geloof in Mij.
0: Ik Geloof in Mij. Er was een programma en daar zat hij in. En daar zat ook die LeBlanc zat erin.
1: Oh ja.
0: Weet dat... je vindt maar weer verzorgd. René.
1: René.
0: Gewoon René de Wit. Maar hij noemde zichzelf René LeBlanc.
1: LeBlanc.
0: En die man die gelooft echt in zichzelf. Hè?
1: Ja, ja.
0: Hij kan wel goed zingen, daar niet om. Maar het feit dat hij zichzelf gelooft. En dat ook echt uitdraagt, vind ik veel erger. Dit vond ik een grappig joch wel. Dus Rutger van Banneveld. En volgens mij is hij weer single, dames. Dus mochten jullie dat willen. Ze voelen zo mijn nachten aan.
1: Jongen, klap hem.

0: Wat nou?
1: Ik hoorde niks.
0: Wat hoorde jij niet?
1: Ja, ik hoorde niks.
2: Dan zie je Rutger van Barneveld. We hebben een beller, dus we gaan het zo even oppakken. En leg hem daar even naast die oor als je wil. Dan komt hij. Pak eens op, jongen. En nummer 2 in de Nederlandse top 40. In de Q Music top 40 is dat. En ik denk dat wij onszelf dan ook een klein beetje moeten gaan belonen met de nummer 1. Vind ik eigenlijk wel. Dan worden wij altijd blij van met de muziek.
0: Ja, zeker.
2: Ja, doen we dat gewoon. Hartstikke flats van Kent Gede, Harry. Olé, olé. Deze. Hier word ik altijd blij van. Hier word ik zomers van. Hier breekt het zweet mij trouwens ook vooruit. Dus Dai Dai met Shakira en Burna Boy.

0: ja, dat is eigenlijk nog een WK-nummer. Is het wel in Nederlands uitgeschakeld voor het WK natuurlijk. Hartstikke jammer.
1: En nog dat is veel, al een half jaar geleden
0: al. Wat ik nog veel erger vind trouwens, is dat Argentinië door is.
1: Ik ook.
0: Ik moet die Messi niet.
1: Verschrikkelijk.
0: Wat een Messi.
1: Ach jongens.
0: Wat een mes.
1: Wat een genaai.
0: Verschrikkelijk. En dan gaan ze spelen tegen Spanje.
1: Wat een genaai.
0: Maar goed. Wat een genaai.
1: Ja.
0: Een vreselijke gozer man.
1: Dat wel.
0: Wat een klootzak. Ik zou zeggen, jongen...
2: Kan ik mijn hond even bij jou in de tuin laten bouwen?
0: Mij altijd hoor, geen probleem. Dus dan ben je buiten zitten. Ik heb op achtergrond hoor ik hem alweer.
1: Oh, ja, ik heb hem hier wel dicht.
0: Ja, nee, maar zitten oortjes.
1: Oh, zit hem oortjes?
0: Heel vervelend, weet je. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Doet hij nou?
0: Wat doe je nou? Ja, ik ga deze doen. Ik vind dit wel leuk. Ik mag dat zelf wat bepalen, vind ik leuk, hè?
1: Ja, leuk.
0: Heb je nou Hero gevonden dan? Die moeten we even voorluisteren zometeen, hè?
1: Ja, zeker. Die staat hier.
0: Ja, dan gaan we er even voorluisteren zometeen. Als ik Carol aanvraag, moet ik er altijd voorluisteren. Want ik vertrouw hem voor gemeten. Dan vraagt hij de plaat aan en denk je, jongen, wat heb je nou weer gedaan?
1: Nou, als ik kijk welke artiesten zingen, dan moet het bijna wel goed komen.
0: Maar... Die gozer heeft hier één avond gezeten, heeft mijn hele algoritme hoe heet dat nou weer?
1: Ja, kom op. Je weet het.
0: Klote programma nou weer.
1: Je weet het.
0: Je weet bij muziek, Spotify dat.
1: Oh, die bedoel je.
0: Heeft hij met een hele algoritme van inderdaad. Ik heb allemaal platen van muziek erin staan.
1: Tuurlijk.
0: Echt, dan gaat hij allerlei dingen op zitten zoeken en dan verandert. Dan denk ik, Spotify, dat vindt hij leuk.
1: Ja.
0: Dus ik zit in een auto en ik laat hem vrij zijn gang gaan. En ik heb al die pleurserie van hem aan mijn hoofd. Verschrikkelijk, dat wil je niet weten.
1: Nee, nou, ik hoop dat dit beter is.
0: I shame us. Prachtige mooie plaat van Garth Brooks. Moet ik maar eens even horen. Hey, it's so new, game. Okay?

0: Shameless was dat van Garth Brooks. Een van de beste country zangers ooit. Ik hoorde laatst van iemand die was heen geweest naar een optreden van in Amerika. Gewoon een concert van Garth Brooks.
1: In de United States
0: Nights? In de United States United
1: States of America.
0: United States of America. United States Nights of America.
2: Is dat zo?
1: Die, ja, zeker.
0: Oh, nou, heb je goed onthouden dan.
1: Ja.
0: Maar daar is dit echt geweest. En dat lijkt me zo geweldig om dat te zien. En die gozer, ik vind gewoon een van de beste zangers die er op het moment rondhoppelt op deze...
1: Ah, ik vind sowieso het hele country scene van tegenwoordig is toch wel mijn smaak.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: De cowboyhoeders zijn een beetje weg.
0: Ik heb het vaak aan zijn auto. Ja, ik vind die cowboy wel grappig, maar echt niet meer zoals Jim Reeves. Dat die denk, is dat nou een sombrero of is dat een cowboy?
1: Ja, ze hebben nu echt van die trucker caps op. Hè?
0: Wat is een trucker cap?
1: Een trucker cap. Weet je toch wel wat een trucker cap is?
0: Wel een met een rand, hoop ik, toch? Of niet? Of
1: nee, dat is gewoon zo'n petje. Maar dan,
0: zo'n ding, ja.
1: Een cap. Maar dan
0: ja, dat is een oude wedstrijd, een baseball cap.
1: Ja, een beetje dat idee.
0: Ja,
1: zijn echt van die trucker caps, noemen ze dat.
0: Pieter Beel dan en zo.
1: Ja.
0: Pieter Beel en...
1: Leuk man.
0: Ja, slaat helemaal nergens aan, hoor.
1: Nee.
0: Hey, ik heb weer een Nederlandse voor je klaarstaan.
1: Oh.
0: Dan denk ik, nou weet je, ik doe dat gewoon even. Jij hebt ook wat gezongen. Oh ja, we zouden inderdaad... Dat doen we die eerst even.
1: Ja,
0: ik kan het inderdaad
1: die past mooi achter dit nummer aan.
0: Ja.
1: Wat we net hebben gedraaid.
0: De Dapper, is dat zo?
1: Ja,
0: dat vind
1: ik wel.
0: Dat is inderdaad Mumford & Sons met Chris Stapleton. Ook een hele goede country zanger met een enorme baard trouwens.
1: Ja, leuk man.
0: Denk, dat kun je gewoon weken... Die had vroeger nog op gastrijd toch ook Eddie Keer, weet je nog?
1: Wie?
0: Eddie Scheringa, die had ook zo'n
1: baard. Ja, Eddie had ook zo'n baard.
0: En na de vergadering had hij macaroni gegeten. Ja. Er ging die baard.
1: Alsjeblieft.
0: Dat zijn jeugdherinneringen mensen. Nummer 1, Here.

Here, Mumford & Son en Chris Stapleton. We gaan lekker even verder met Gerard, die moest even wat anders gaan doen. Ik ga niet herhalen wat. En ik ga het sowieso niet zeggen wat. Maar dit is Cat Stevens met Morning Has Broken.

0: Danny Vera, Distant Rumble. 2013 alweer, Gerard.
1: 2013 was hij inderdaad.
0: Ja.
1: We hadden even een doorstart hier gedaan.
0: Ja.
1: Dat was even nieuw voor je, hè?
0: Wat? Een doorstartertje?
1: Dit even.
0: Nou, joh, vol mee.
1: Oké.
0: Als je beide maar los hebt daar, zo, dan loopt hij wel door.

0: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Het is best wel veel. Ik kom veel op techniek bekijken hier.
1: Zo is het.
0: Zo is het. Zullen we een oudje doen of zullen we...
1: Nou, ik zou die je daar rechts hebt...
0: Die wil je doen? Ja, nummer 15 in de Nederlandse tipparade deze week. Hij staat al 2 weken genoteerd inmiddels en gaat niet echt opschieten met hem, maar... Ik vind het een mooi plaat. Misschien is het tijd dat hij doorgaat naar de top 40.
1: Ja,
0: dat
1: lijkt me goed.
0: Yves Beres, hij vindt het ook. Misschien is het tijd.

0: weer eens was dat. En misschien is het tijd, inderdaad, is het wel tijd om dan dat roemen die muziek, hè?
1: Ja. En waar is het nog meer tijd voor?
0: Het is er tijd voor. Ja, ik zit eigenlijk na te denken of ja, ik ben...
2: Hallo, er is Ali Schram. Ik wil graag weten. Wat is die weer vandaag?
0: Oh, is dat het? Die is Harry met de weer, dames en heren.
1: Vanavond in het noorden en westen wisselen wolken en zon elkaar af. Het is zo'n 19 graden aan zee tot 23 graden nog steeds in Limburg. De wind waait uit het noordwesten en is landinwaarts matig, aan de zee vrij krachtig. Vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Op lokaal een spatje regen na blijft het droog. De temperatuur zakt naar een graad of 16. Morgen vroeg is er veel bewolking en uit deze bewolking kan hier en daar wat motregen vallen. Veel stelt het niet voor. Om 10 uur is het 18 tot 21 graden bij een matige aan zee veelal vrij krachtige noordwestenwind. Morgenmiddag zijn er wolkenvelden waaruit nog steeds wat gespetter mogelijk is. Ook kan het soms wat opklaren. Met wat zon kan de kwik in het binnenland nog oplopen naar 23 tot 25 graden. Onder bewolking en in de kustgebieden liggen de maxima tussen de 19 en 22 graden. In het noordwesten is het matig, in het noordelijk kustgebied en het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond is het wisselend bewolkt en soms dikke wolken waaruit wat lichte regen kan vallen. Er staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. In de nacht naar zondag daalt de kwik naar waarden tussen de 11 en 15 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen. Zondag is de temperatuur nog wat lager dan zaterdag. Het wordt maximaal 19 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. De noordwesten tot noordenwind is vrij matig in het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Het is wisselend bewolkt en met in de kustprovincies meer wolken dan in Brabant en Limburg. Vooral in het noorden kan een beetje regen vallen. Maandag is het ook koel zomerweer met maximaal rond de 19 graden op de Waddeneilanden en vlak aan zee zo'n 22 graden in Brabant en Limburg. Hiermee is het ongeveer 2 graden koeler dan gemiddeld half juli. Het blijft waarschijnlijk droog en het is wisselend bewolkt met op de meeste plaatsen wat meer zonneschijn dan in het weekend. Op langere termijn blijft de wind uit het noordwesten waaien, waardoor de temperatuur blijft uitkomen tussen waarden van 19 tot 23 graden. Het is wisselend bewolkt en vaak droog, maar op woensdag en donderdag is er een neerslagkans tijdelijk wat groter. Aan het einde van de volgende week wordt de verwachting wat onzeker en stijgt de kans op wat hogere temperaturen. Mogelijk wordt het aan landinwaarts de zomerse 25 graden weer behaald. Gerard, dit was hem.
0: Ik zal maar zeggen.
2: Goed zo, Krul.
0: Alsjeblieft.
1: Dank je wel. Okay.
0: Het weer is gedaan door Harry deze keer. Goed voorbereid, jongen. Oh, je hebt heel Nederland meegenomen, dacht ik ook niet.
1: Ja, ik heb iets meer gedaan, want de vakantiegangers luisteren natuurlijk ook.
0: Oh ja, wat zal van wie zal weten in Brabant? Nou, warmer als hier.
1: Ja, warmer als hier. Inderdaad. Maar goed, het kan nog alle kanten op gaan, want vorige week zeiden ze dat het deze week 27 graden zou worden. En dat wordt hem nu weer niet. En daarvoor zijn ze 19 graden. Dat wordt het nu weer wel. Dus je kunt er eigenlijk geen pijl op trekken. Het is maar net hoe de wind waait.
0: Ja. Ja. Kun je er een borrel opnemen.
1: Klopt.
0: Oh, wat is dit dan? Verkeerde richting dan. Donderop, dat is de verkeerde uitvoering. Hupsakee. Verkeerde heb ik erop gehad. Ik ga hem zo even zoeken voor je de goede. Eerst even deze John Denver en Take Me Home, Country Roads.

0: Jawel, jawel, jawel. John Denver was dat. En Take Me Home Country Roads. En ook zo'n echt zo'n goede. Thank God I'm a Country Boy. Die kun je altijd draaien. Dat gaat van dik uit zijn met planken.
1: Ja.
0: Altijd leuk. En helaas is het niet meer onder ons. Ik al een poosje. Ga hemel, hè?
1: Ja. Hé, hey, ik heb nog even een ander iets.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, was het opzoeken?
1: Ik was aan het opzoeken. Nou, Marjolein is er niet.
0: Ja. Shit.
1: Maar jij krijgt van mij een dilemma. Hé, hey, Marjolein.
0: Moet ik met je vrijen?
1: Nee, okay, is niet nodig. Goed. Jij mag kiezen.
0: Ja.
1: Altijd 10 jaar jonger blijven qua gezondheid en fitheid, maar je mag nooit meer op vakantie. Of je mag elk jaar een prachtige vakantie maken, waar je maar wilt, maar je gezondheid blijft zoals die nu is.
0: Dus of ik ten opzichte van nu ben ik 10 jaar jonger, mijn gezondheid 10 jaar geleden.
1: Aha.
0: En dan nog meer vakantie.
1: Aha. Zo. Ja, die hakt erin, hè?
0: Dat is een gewetensvraag.
1: Ja.
0: 10 jaar geleden was toen was ik overweight. En ook wel kapot. Met huidige gezondheid. Ja, laat me lekker die op vakantie gaan.
1: Ja, lijkt me.
0: Maar dit wel gelijk. Zoals het nu blijft.
1: Ja, ja.
0: Dan blijft het zoals het nu is.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, dan ga ik doen. Ga ik vakantie.
1: Oké. Okay. Zo nou, mooi.
0: Ik. Zo ben ik.
1: Hebben we het dilemma ook
0: het
1: weer
0: dilemma gehad. Ook weer gehad. Ja.
1: Dankjewel, Marjolein.
0: Goeiedag gedaan. Hè. Ja, alsjeblieft, Marjolein. Leuk dat je er bij was.
1: Ja.
0: We gaan mee. Ik had net dat ik Drafje Deutsch had ingeschakeld. Mama Stijn en IJzenbricht. En dat is een nummer wat ik als ik hier eerder heb gedraaid. Mensen dachten draaien. Dat was een heel ander nummer. En daar baal ik van. Dus ik heb hem nou gezocht in de hitlijsten van de top 2000. Dat weet ik zeker dat die goed is. De Duitse Drafje Deutscher, Marmorstein und Eisenbricht.

0: Fijn basloopje is dat, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Echt een super, super, super, super, super lekker basloopje. We gaan maar even lekker platje draaien. Nederlands plaat, Nederlands afkomstig hier uit de buurt zelfs. Ze is hier in de studio geweest een paar weken terug en deze mee in de vijf van. En hij heeft een nieuwe single gepresenteerd. En wij waren de eerste die hem liet horen op de radio. En al voordat hij uitkwam, die week daarna kwam hij uit. Nou, dan is hij dus op Spotify binnengekomen. Ik krijg het nog een keer van mij. Ik zocht al die tijd. Hier is Hilly Borges. Hoop ik.
2: Hé, hey, maat, waar is dat feestje dan?
0: Nee, echt hem. Zo. Dat is goed.

0: Vader, toetsenist bij de Raldeo's is doet de backing vocals. Geert Borges.
1: Oké. Okay.
0: Was Hilly Borges. Had niet gehoord die plaat, hè?
1: Ik heb deze plaat wel gehoord. Ja, zeker wel.
0: Ik heb
1: toen geluisterd.
0: Oh, je hebt toen geluisterd? Okay. Ja, ja. Ergens in het buitenland staan of zo?
1: Nee. In buitenland?
0: In buitenland, ja.
1: Was in Fruisland?
0: In voor een kinderkje wel.
1: Oh ja, kan wel.
0: In de wald. Of niet dan zijn dagelijks.
1: Ja, nou.
0: Of je bent of op places.
1: En Hilly, ja.
0: Ja, nou.
1: Ja.
0: Kan dat zo zijn, ik ken het.
1: Nee, oelebappen.
0: Het is nog 10 minuten, we gaan nog even doordraaien. Lekker muziek. Deze bijvoorbeeld, C.B. Milton en, af en toe een engel, is ook goed. Send me an angel.

0: Sammy en Angel was dat, de C.B. Milton. En die komt ook in 1993. Dat is eigenlijk al een mooie periode geweest, de muziek. Mooie muziek gemaakt. En ik, leuke herinneringen aan wat dat er gaat, hoor. Echt wel. Ja. Jongens, het is 5:10. We zijn zo bijna aan het einde van het programma gekomen. Ik denk ook haast wel dat we met de volgende plaat naar het einde toe gaan. Ik heb het wel weer vermaakt.
1: Ik heb me goed vermaakt, inderdaad.
0: Als laatste show. Wat ik mee wil geven de komende week, geniet van de vakantie.
1: Ja.
0: Niet van je,
1: jij zeker?
0: Jij ook van je vrijheid trouwens.
1: Ja.
0: Iedere vrijdagavond vrij.
1: Ja, althans, dat dan
0: weer als je niet moet, als je niet moet werken.
1: Ja.
0: En
1: we gaan na de vakantie gewoon weer lekker tegenaan.
0: Ja, de 14e zijn we terug. Moet wel even wennen weer. Ik heb echt zin in de vakantie. Ik heb wel zin in.
1: Ja.
0: Ik ga ervan genieten, denk ik.
1: Moet je vooral doen.
0: Jongens, vond het weer leuk vanavond. Het is 17 juli. 5:10. Tot de 14 augustus, 7 uur.
1: Bye bye.
0: Hey, fijne vakantie. Jojo. Wat je gaat doen, doe het voorzichtig. Mooi.
2: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: That's all, folks.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Waarom zie jij...
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: thank you. All right, we'll do it again after a while. Before we go tonight, we'll probably do it again. I kind of like it myself now.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Radio A en Hunze. 12 hundebedden, 1 geluid.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren.